0: 6 minuten en 57 seconden duurt een single. Gelijk ook de langste vanavond. Ik dacht, laat ik maar gelijk mee beginnen. Dan weet ik precies dat ik die inmiddels achter de rug heb. Muziek van Angela Carrasco en ook Celia Cruz. Samen hebben ze dit gezongen in 1987. Dat is een tijd geleden, maar een hele leuke van ze. Het heet Candela. In principe geen single, maar het was gewoon een hele medley. Een potpourri, zoals het hier wordt genoemd. Nou, kijk eens aan, dus de eerste 6 minuten hebben we al achter de rug. Welkom dan in het tweede gedeelte van Ambiente na een lekkere, drukke weekend. Heb je het een beetje naar je zin gehad? Ik hoop het echt van harte. Na een lekkere week van jazz en lekkere muziek op internationaal niveau. Vanaf donderdag, vrijdag en zaterdag. En vandaag in principe lekker rustig, neem ik aan.
1: Goedenavond, dit is Paradise 100.

Ghana, muziek van Claudius Phillips en zijn groepje Oreo. Ghana betekent ik heb er zin in. En dat geldt niet alleen voor Claudius Phillips, maar het geldt ook voor mij. Ik heb er zin in, voor, inderdaad voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Claudius Phillips en zijn groepje Oreo, die kennen we al een tijdje hoor. Begin de jaren 90 waren ze hier op Curaçao ook heel bekend. Ze komen namelijk uit Aruba. In de Calypso Festival was die heel populair, zeg maar eind de jaren 80, begin de jaren 90. In datzelfde periode kwam hij met een nieuwe single. Het was precies tijdens het carnavalperiode. Het single heette Saka e Boom Boom. Nou, dat werd hier een behoorlijke hit. En sindsdien kennen we Claudius Phillips en zijn groepje Oreo door en door. Claudius Phillips is nog steeds lekker actief. De aantal keren dat hij hier is geweest, na die aantal keren ben ik inmiddels kwijt. Heel veel en altijd met heel veel succes. De laatste jaren, logisch, doet hij wel wat rustiger aan, maar is beslist nog niet uit de business. Laatst was hij nog hier in december.

0: Tone and I, Dance Monkey Dance, zijn enige grote wereldhit. Misschien hebben ze wel meer gemaakt hoor, maar in ieder geval, dit was de allergrootste en zijn allergrootste hit, dus tot nu toe. Maar het is niet de enige hoor. Er zijn nog meer groepen en artiesten die echt één hit hadden en daarna hoorden we niks meer van ze. Vorige week hadden we te maken met Grupo Bongo, weet je dat nog? Nou, die hadden ook maar één hit en daarna werd het doodstil rondom Grupo Bongo. Nooit meer iets.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Dan nu, Aria Vega samen met Ryan Castro Chevere.
2: Aria Vega, Ryan Castro, La Cosa.

0: War. Dat is de slogan van Ryan Castro, dit keer samen met Aria Vega Chevere. Ryan Castro, die kennen we, vrij recent hier op Curaçao geweest en heeft ook familie hier op Curaçao. In december was hij nog hier. Maar verder woont hij dus in Colombia, waar hij ook heel veel muziek maakt. Chevere, die je dus juist hoorde, is niet zijn eerste hit. Wel nee, een aantal maanden geleden had hij nog te maken met Ojalá. Dat werd ook een stevige hier op Curaçao en ook dus in Colombia en diverse andere Zuid-Amerikaanse landen. Samen met Ryan Castro hoor je ook de stem van Aria Vega. Nou, en dat is een jong artiest, ook uit Colombia. Ze is 28 jaar en is net bezig dus nu in de muziek. Voor de fans, misschien heeft ze die al. Nou, in mei, om precies te zijn 21 mei, wordt ze dan 29 jaar. Nou, lekker jong, lekker vrij en misschien ook met een hele mooie toekomst. Het lied Chevere, net afgespeeld, is een grote hit.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
2: Ambiente. Ambiente. Ambiente.

0: Dat is een hele mooie van haar, Sia Chandelier. Sia, dat is dus haar echte naam. Ja, mooie naam ook gelijk voor een artiest, uiteraard. Moeder van 3 kinderen. Sia wordt in december, eventjes dit voor de fans, op 18 december wordt ze 51 jaar. Ze komt uit Australië, heel ver hier vandaan, maar toch lekker dichtbij. Ja, toch? Paradise FM, het gezelligste radiostation op het eiland. Kan niet missen. Zometeen muziek van Crowded House. Don't Dream It's Over, maar eerst even de jaren 70.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
2: One ticket, please. Now, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

We missen hem, we missen hem. Tot de dag van vandaag, vind je niet? Met zijn hele grote orkest altijd. En fantastische dansbare muziek heeft hij gemaakt. In geheel de jaren 70. Let the music play, lager in muziekzona. Hij is overleden in 2003 op een toch vrij jonge leeftijd, 58 jaar. De zware man, niet alleen zijn stem, maar ook zijn body. Met zijn 16-jarige leeftijd maakte hij al muziek, zo. De beste muziek hoor je altijd bij Paradise FM, het geluid van Curaçao. Zometeen muziek van Foreigner, maar eerst even Crowded House. Nos soñamos, dimiste.

sin decir adiós. Uit Colombia, Maluma. Mijn telefoon zet ik niet eens aan, want ik wil namelijk jouw foto's niet zien. Mijn telefoon laat ik niet eens op, want ik wil jouw stem niet horen. Als ik dat wel zal doen, dan maak ik mezelf kapot. Kapot van de liefde. Nou, een wat hysterische Maluma. Vind je? Uiteindelijk zijn het allemaal comedianten, dus maak je maar niet ongerust. Slapen, dat zal ik zeggen wat doen vanavond. Ambiente kruipt vrolijk verder, maar nu wel in de laatste minuten. Maar we gaan zeker niet uit voor Shalimar. Hier is Second Time Around.

second time around. Het lied kwam twee keer uit. De allereerste keer in 1979. Originele dus, dat begrijp je. En daarna werd een nieuwe master van gemaakt in 1988. Een remix, een remaster zoals het heet in de laatste jaren. En dat was inderdaad de wat versere uitvoering ervan. Maar de originele, die hoorde je dus zojuist. De weekend zit er bijna op. Ik zou zeggen, geniet ervan. Van de laatste uren van jouw Domingo en la Noche. En met Paradise FM aan is het altijd gezellig. Dan nu muziek van een zeer bekende hier ook op het eiland. Hier is Rod Stewart, ooit geweest in Curaçao Nosy Jazz. Hier is Forever Young.

In zijn volledige naam zit ook de naam David in. Oh, kijk eens aan. Precies zoals die van mij. Rod Stewart, zijn lievelingsinstrument is de mondharmonica. Hoewel je dit niet in het lied hoort. Maar daarna speelt hij ook gitaar en ook de basgitaar. Dit was een wat kleinere hit van hem in 1988. Forever Young. Ja, het zit er weer op. Een aantal dagen laat naar bed geweest, dus vanavond wordt het lekker vroeg voor heel veel mensen en het geldt ook voor mij. Ik wens je nog een hele prettige zondagavond, wat er nog een beetje over is gebleven van je weekend. Volgende week ben ik weer met een nieuwe aflevering van Ambiente op Havenstad Radio. En uiteraard waar het programma wordt gemaakt, hier op Paradise FM. Jouw zondagavondshow zit opeens nu in de laatste minuten. Ik ga eruit met muziek uit Miami, Florida. Hier is Basilos, Cara Dura. Komt-ie aan!

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Franse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakt hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieven voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakt hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieve für Deutschland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakt hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieve für Deutschland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakt hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Libanese president Joseph Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieve für Deutschland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: gaan.
1: Paradise FM. Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie. Op 100.

0: Lex Jansen met het nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakt hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieven voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air is zondag op de luchthaven van Miami doorgeschoten. Het toestel raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt het incident. Fabien Roussel is opnieuw kandidaat van de Franse Communistische Partij bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat maakt hij bekend op de Franse televisiezender TF1. Zijn partij staat in de peilingen op 2-3%. In 2022 werd hij achtste met 2,28%. De Libanese president Youssef Aoun vraagt Washington en de internationale gemeenschap om hulp om een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn zondag zeker 7 mensen gedood, ondanks een bestand. Israël zegt dat het Hezbollah-doelen aanviel na een droneaanval. De CDU heeft volgens prognoses bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt 18,5% van de stemmen gekregen. In 2021 was dat 37,1%. Lijsttrekker en premier Sven Schulze noemt de uitslag een nederlaag. Alternatieven voor Duitsland was de grote winnaar. De opkomst was meer dan 75%. De eerste gesprekken in Kiev tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend verlopen. Er komt een vervolg. Ze spraken over het beëindigen van de oorlog en over veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Mijn naam is Esmee Geijmans en dit is het nieuws. De politie heeft gisteren een 23-jarige man aangehouden in de wijk Sint-Michiel. Hij wordt verdacht van mishandeling van zijn partner en vernielingen na een incident afgelopen vrijdag, 4 september. De man werd rond 8:50 ochtends aangehouden op een adres aan de Calle Loiso Maduro. Hij zit vast voor verder onderzoek. Bij een ernstig vliegongeval op de luchthaven van Miami zijn zondag zeker 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Een vrachtvliegtuig van Amazon Air schoot door tijdens de landing en ramde voertuigen. Het toestel vloog in brand. De Amerikaanse luchtvaartdienst en de Amerikaanse onderzoeksraad onderzoeken de oorzaak. Reizigers wordt geadviseerd hun vluchtstatus te controleren. Dan nog internationaal nieuws. Zo'n 30 gedupeerden en nabestaanden willen in november gebruik maken van hun spreekrecht in de strafzaak over de dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag. Op 7 december 2024 kwamen 6 mensen om en raakten 5 mensen gewond. De inhoudelijke behandeling tegen 4 verdachten begint op 4 november. Voormalig premier Mark Rutte noemt de avondklok uit begin 2021 onvermijdelijk. In een verhoor zei hij: er was geen alternatief. De samenleving zat vrijwel volledig op slot en ook de scholen waren dicht. De maatregel was volgens hem het laatste overgebleven instrument. Zonder avondklok konden ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet aan. Tientallen Nederlandse reizigers zitten vast in Indonesië na een vulkaanuitbarsting. De internationale luchthaven van Jakarta is sinds zondagochtend gesloten omdat as in de lucht vliegen onveilig maakt. Ook andere luchthavens zijn dicht. Meer dan 270.000 reizigers zijn geraakt. Jakarta blijft tot 6 uur maandagavond dicht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst. Nu, Jeremy Kesseler.
9: En UB40, die je helpt bij het starten van je nieuwe werkweek.
10: Yo, Steven hier. Keep it going, Jeremy.

0: airconditioning uitgezet. Dat is een beetje mijn ritueel 's ochtends als ik opsta. Even een beetje de stroomrekening weer drukken en alles lekker door laten waaien. Hup, kat naar buiten en ook even die muffe slaapkamerlucht eruit. Hoe gaat het bij jou? Het is 6:12. Welkom bij de ochtendshow. Dit is Paradise FM, ik ben Jeremy. Nelly schuift zo meteen aan. En het is weer leuk dat je erbij bent dat op 7 september vandaag. Het is weer maandag. Bon dia, bon siman natuurlijk. We gaan er een hele mooie week samen van maken hier op 103.1... met de beste muziek ooit gemaakt, zoals je van ons gewend bent. En natuurlijk duiken we ook vanochtend weer even in het laatste nieuws. Want vielen mij een aantal dingen op. Want er is weer een hoop te doen rondom de straat van Hormuz. De scheepvaart is daar weer vrijwel stilgevallen. En dat komt door nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Grote olietankers die mijden de route uit angst voor verdere escalatie. De Amerikaanse marine heeft inmiddels 92 schepen laten omkeren. En Iran dreigt bovendien met een nieuw verbod. Een verboden zone eigenlijk in de Persische Golf. En in Belgrado nemen vandaag honderden mensen afscheid van Ratko Mladic, de voormalige Bosnisch-Servische legerleider die in 2017 tot levenslang werd veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Hij was verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische moslimmannen en jongens in Srebrenica. Ja, ondanks internationale kritiek zien sommige Serviërs hem nog altijd als een held. Dat vind ik zelf een beetje gek, maar het is wel zo. Wat mij nog meer opviel is wat je misschien hebt meegekregen. Dat was een grootse overwinning zelfs van de rechtsradicale AfD-partij. En die wil na de verkiezingswinst in Sachsen-Anhalt ook landelijk de grootste gaan worden. Co-partijleider Alice Weidel mikte bij de volgende bondsdagverkiezingen op minstens 40% van de stemmen. En de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, die was duidelijk in zijn mening over dit alles. Volgens hem is de AfD net zo gevaarlijk als Russische drones in het Duitse luchtruim. Er waren meer meningen van wat topmensen internationaal. De Franse minister Roland Lecure en de Poolse minister Radoslav Sikorski die noemen de uitslag een zorgwekkend signaal. Terwijl Viktor Orbán en Elon Musk de AfD feliciteren. Dat gebeurde er allemaal toen je lekker lag te slapen vannacht, hè?
1: Je hoort de wekker gaan en weet geen tijd om te draaien.
0: Ja, die gaat. Het is tijd voor een nieuwe dag. Nieuwe kansen.

Maandag 7 september, waarbij in 1981 geschiedenis werd geschreven in de paardenracers. Special Effort won de All-American Futurity en werd daarmee het allereerste paard met de Triple Crown. Een bijzondere prestatie natuurlijk, en dat gewoon op een maandag destijds.

0: Emily Sandé, Beneath Your Beautiful. Uiteindelijk is iedereen dat toch?
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Zo om 6:57 op je maandagmorgen 7 september ook nog eens een keer. Eens even de volgende situatie om het te relativeren en de week goed te beginnen. Stel je maar eens voor dat vandaag iedereen besluit om niet meteen overal een mening over te hebben. Je collega leest een bericht en reageert niet direct. Iemand hoort iets waarvan hij normaal meteen zou zeggen wat hij ervan vindt. En ineens ontstaat er iets heel bijzonders. Dat heet stilte. Niet omdat niemand iets te zeggen heeft, maar omdat niemand...

0: niemand vandaag haast heeft om het te zeggen. En misschien ontdek je dan wel dat je sommige dingen helemaal niet hoeft op te lossen, uit te leggen of van commentaar te voorzien. Hè. Morgen hebben we waarschijnlijk weer overal iets van te vinden. En vandaag gewoon even lekker niets, joh.
1: Welkom bij de Paradise FM ochtendshow.
0: En toen vroeg ik me af, wat zou ABBA eigenlijk doen als je vandaag even lekker niets hoeft? Nou, ik denk Dancing Queen opzetten om de boel te laten. En eerlijk gezegd klinkt dat als een prima plan voor vandaag. Maar toch is een wat rustiger begin, lieve ABBA-leden, ook helemaal niet verkeerd. Dus The Winner Takes It All vindt nu de 103.1. Met Root Syndicate, The Mockingbird Hill en de laatste nieuws met Nelly is onderweg.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Quatre Vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
2: Exactement.
4: Je tijdschema van vanochtend, hoe ziet het eruit? Hier is het in ieder geval precies 6:30 geworden. Het is tijd voor het laatste nieuws, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
5: Bon dia. Bij een vliegongeval op de luchthaven van Miami zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Air schoot tijdens de landing over de landingsbaan en ramde meerdere auto's waarna het in brand vloog. De crash zorgde voor veel vertragingen op Miami International Airport. Luchtvaartdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. En de politie heeft gisteren in Sint-Michiel een 23-jarige man aangehouden voor relationeel geweld. Hij wordt ervan beschuldigd afgelopen vrijdag zijn partner te hebben mishandeld en vernielingen te hebben aangericht. De verdachte werd op last van de officier van justitie opgepakt in de Calle Luso Maduro en zit vast voor verder onderzoek. En nieuws uit Nederland, Herman van Veen en Frank Boeien zijn 2 van de 10 eerste namen die een plek krijgen op de nieuwe Dutch Songwriters Wall of Fame. Dat heeft Museum Beeld en Geluid bekendgemaakt. De eer is bedoeld voor makers die al minstens 20 jaar de Nederlandse muziekcultuur bepalen. Zo wordt ook Ramses Shaffy postuum geëerd. Op 14 september krijgen de winnaars hun onderscheiding uitgereikt.
4: Ah, dat is mooi nieuws, zo, 's ochtends vroeg. Maar iets minder mooi, Nelly... Wat is er aan de hand? Heb je een verkoudheidje te pakken?
5: Ja, helaas.
4: Oh jee. Hoe kan het?
5: Ergo, drukte, het leven. Het is in de lucht.
4: Oké, dan.
5: Kiesbaar.
4: Laten we het gewoon op airco houden. Hè? Maar ik weet wel dat je wel veel werkt ook. Dus misschien toch een beetje je energie wat meer balanceren?
5: Dat komt eraan.
4: Okay.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Nee, hier is die Frank Boeien. Hoe toevallig Paradise met zwart-wit.

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin.

0: te gek. Doet hij goed. Hij wordt geëerd samen met Ramses Shaffer, horen we net, Herman van Veen en anderen in de Dutch Songwriters Wall of Fame, deze Frank Boeien. Wist jij, Nelly, trouwens, deze Frank Boeien die komt natuurlijk uit Nijmegen, maar daar ben ik geboren. Ook nog eens een keer, ja, in het Radboud ziekenhuis. En nu lekker heerlijk hier, helemaal galant al een tijd. Maar ja, dat voelt toch altijd een beetje, als ik Frank Boeien hoor, dan zie ik mezelf weer door het Kronenburgpark daar wandelen. En met die Vierdaagse feest en dat soort dingen. Dat zijn de herinneringen, laten we maar zeggen.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Oh, is het tijd om die open te slaan. De maandagmorgen drukpers heeft weer lekker gelopen. De kranten zijn verspreid. En wat staat daarin, Nelly?
2: Nou, ik begin maar met uitzinnig. Zo kopt het Antilliaans Dagblad. Met foto's van natuurlijk het Curaçao Dorsey Jazz Festival. Het heeft een uitzinnig publiek gekend. En ook uitzinnige artiesten. Zoals op de foto Jean-Baptiste. Met zijn grote muzikale talent. Gevarieerde optreden en innemende uitstraling wist hij de aanwezigen te verrassen. Zo schrijft de krant. Jong en oud kwam dus de afgelopen dagen op het grootste inmiddels jaarlijks terugkerende evenement af. En genoot van de optredens van de verschillende bekende, soms ook onbekende, maar telkens verrassende muzikanten af.
0: Nou, dit Jean-Baptiste trouwens zelf ook, want op social media, op zijn Instagram profiel, heeft hij een enorme slideshow geplaatst van weet ik hoeveel foto's vanaf de stage. Prachtig om te zien, die energie die hij had.
2: Ja, ik heb hem zelf niet gezien. Ik heb alleen maar een klein beetje gehoord. Wat ik hoorde was wel gevarieerd.
0: Ja, want hadden natuurlijk ook andere mensen erbij op het podium staan. En dan kreeg je wel een veelzijdige show. Ik heb toch een klein beetje medelijden met je vanochtend, Nelly. Ik zie jou zo met een snotdoekje en dat soort dingen al. Ach, mij toch. Ja, je hoort het misschien ook. Je klinkt een klein beetje, maar het gaat goed hoor. Ik klink een klein beetje verkouden, maar kom op, doorbijten, je kunt het.
2: Ja, dat gaat zeker gebeuren. Nou, volgende bericht op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Noodklok Woningmarkt, de Fundación para Consumidor, dat is de consumentenstichting, die onderzoekt de prijsdruk door aankopen buitenlanders op de woningmarkt.
0: Oh ja.
2: Het is een gespannen woningmarkt, hebben we nu op het eiland. En de consumentenstichting ontvangt dus concrete klachten van consumenten over de beschikbaarheid, betaalbaarheid en huurvoorwaarden van woningen. En daarnaast worden gevallen door de huurcommissie naar de organisatie, dus naar Consumentenstichting verwezen... Mm-hmm. Wanneer consumenten behoefte hebben aan verdere informatie, ondersteuning of begeleiding. En het toenemende aantal klachten en doorverwijzingen benadrukt volgens de stichting de urgentie van een structurele en gecoördineerde aanpak. Zo staat in een brief aan de Staten, dat is ondertekend door de bestuursleden van de Consumentenstichting en ook is gestuurd naar de ministers van Economische Ontwikkeling en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. En ze willen dus dat er wordt ingegrepen en dat er dus een beleid komt waarbij dat woningen niet alleen economisch goed is, maar ook een essentiële levensbehoefte en een belangrijk onderdeel van de bestaanszekerheid.
0: Ja.
2: En daarom moet het zo zijn dat inwoners een toegang blijven houden tot passende en betaalbare huisvesting. En dat ook consumenten voldoende bescherming krijgen tegen onredelijke huurprijsstijgingen, onzekerheid en speculatieve ontwikkelingen op de woningmarkt. Nou, we weten dat FKP bezig is met een nieuw project waarbij ze een heleboel huizen willen bouwen, hypotheken willen verstrekken of helpen tot leningen. Dus dat zit natuurlijk ook al in de pijplijn. Het aanbod van betaalbare woningen moet vergroten.
0: Ik reed gisteren richting Playa Manzanilla eventjes geweest. Gewoon nog een van de heerlijke ongerepte stranden op het eiland. Dan zie je wel best wel wat huizen gebouwd zo langs de wegen waar je rijdt. Maar de vraag is inderdaad, hoe betaalbaar zijn die dingen? Wie kan dat nog zomaar even uit zijn mouw schudden, al die guldens? Daar zit het een beetje in. Wordt er iets vermeld over, we roepen al heel lang over beleid en er moeten aanpassingen komen. Wordt er ergens een termijn genoemd? Wie neemt er iemand verantwoordelijkheid? Hoe gaat het?
2: Ze willen ze eerst op de kaart wordt gebracht. Dus ze vragen dus concreet om onderzoek te doen naar de ontwikkelingen van het woningbezit, de koop- en huurprijzen en ook de invloed van aankopen door niet-ingezetenen. En daarbij moet ook worden gekeken naar het aantal woningen dat wordt gebruikt voor permanente bewoning, reguliere verhuur, tweede woningen en andere vormen van exploitatie.
0: Ik snap hem. Er moet overal natuurlijk geld verdiend worden, maar laten we ook ergens gewoon de ruimte houden dat we overal gewoon goed kunnen wonen in deze. Houden we hem hiervoor eventjes voor dit moment voor gezien, want dan kun jij weer even een fris snotdoekje pakken. Dat mag wel, hoor. Ja, een beetje. Ja, het hoort erbij, Nelly. Ja, ik wens je alle sterkte. Ach, joh, meid. Paradise, laatste nieuws, beste muziek ooit gemaakt. Dit is Root Syndicate en de Mocking.

0: Under Pressure, Queen, David Bowie. En een appje op 675-1031. Je kunt altijd een berichtje insturen, net als Dennis doet. Speciaal voor jou, Nelly. Ja, hij wenst jou alle beterschap. Bon dia, Nelly beterschap. En daarbij stuurt hij ook een foto. Paracetamol, ibuprofen staat erop. Omeprazol, metformine, astatovatine, vitamine D3, amoxicilline, loratidine, cetirizine, aspirine, een pillendoosje helemaal voor je gevuld. Nou, er ligt nog meer. En een rode roos. Dus hij wenst je alle beterschap.
1: Ah, dank je.
0: Is toch lief, hè?
2: Welk dier gooi je hier?
0: Laten we een spelletje spelen. We zijn er precies op tijd mee. Het is kwart voor zeven geworden op deze maandag 7 september. Heb ik weer een dierengeluid voor je? Het is altijd leuk om je brein zo 's ochtends vroeg even lekker wakker te trainen. Maar het is niet de makkelijkste vandaag, heb ik al gemerkt. Ik ga wel al meteen een kleine hint geven, Nelly, want het heeft wel iets met water te maken. Dus in die omgeving moet je wel zoeken, maar niet in een open zee. Dus die geef ik eventjes aan je mee. Komt-ie aan, hè?
2: Welk dier gooi je hier?
0: Ja. Nou, zeg het maar. Wat is dit? Welk dier?
1: Het lijkt op een baby, een zoog, iets wat aan het zogen is.
0: Het is inderdaad niet groot. 675-1031. Welk dier hoor je hier? Als jij het weet, maak je kans op een overheerlijke Chalo Chai Latte. En het schijnt ook, heb ik voor jou begrepen, Nelly, je bent in de recepten gedoken, dat je met die Chalo Chai, dat je daar ook heerlijke pannenkoeken en zo mee kunt maken. Hè?
1: Zelfs ijspopsicles.
0: Oh, moet je eens kijken, zeg. Dus als jij het weet, kun je zo'n bus van 300 gram van de Wine Factory ook nog eens eventjes winnen. Dan moet je wel dit weten.
2: Welk dier gooi je hier?

0: zo heel ver weg natuurlijk, Kokomo. De Beach Boys op Paradise in de ochtendshow.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, dat is de vraag, Manouk. In de auto volgens mij op dit moment, hè? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hoe gaat het met je?
2: Goed hoor.
0: Ja, waarom is het goed?
2: Ik mag...
0: Ja, geef daar maar eens antwoord op, hè, zo'n moeilijke vraag op maandagochtend. Waarom gaat het goed?
3: Hoi.
0: Hoi, wie is dit? Krijg je in één keer iemand anders aan de lijn?
3: Milan.
0: Hallo Milan. Vindt Manouk het een beetje spannend?
3: Ja.
0: Ah, oké, okay, kijk eens aan zeg. Hé, we hebben een spelletje te spelen. Zal ik het fragmentje nog een keer laten horen?
3: Oké.
1: Okay. Welk dier? Hoor je hier?
0: Lekker in het water, hè? Ja. Nou, volgens mij wisten jullie het, want er kwamen een heleboel antwoorden binnen, Milan. Waaronder ook een otter bijvoorbeeld. Maar dat is het niet. Welk dier hoorden wij?
3: Een bever.
0: Jazeker! Yes. Fabien. Hoe blij zijn jullie dat jullie hebben gewonnen?
3: Super blij.
0: Hoppakee. Nou, hey, hoe vind jij het als ik ervoor ga zorgen dat jullie een heerlijke chalo chai krijgen? Dat is een soort poeder. En daar kun je heerlijke pannenkoeken mee maken.
3: Heel leuk.
0: En lekker natuurlijk ook. Nou.
3: En lekker, ja.
0: Ja, precies. Of eet je dat niet graag? Wat eet jij liefst eigenlijk trouwens?
3: Friet, maar pannenkoeken vind ik ook wel lekker.
0: Weet je wat ik een keer zou doen? Ik zou ze gewoon gaan combineren. Friet en pannenkoeken tegelijk, gewoon doen. Of, nee, lijkt je toch niks? Nee, ik hoor het al. Ja. Hey, gefeliciteerd, ga er lekker van genieten. Dankjewel voor het meedoen, hè.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: mensen. Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
1: Is het ver, Arie?
0: Een paar minuutjes in je Ferrari.
1: Pronto!
2: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Het is stipt 7 uur op 7 september. Het laatste nieuws, daar is het tijd voor. En dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
4: Bon dia. Tientallen Nederlandse vakantiegangers zijn gestrand in Indonesië door uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. De internationale luchthaven van Jakarta en diverse andere vliegvelden zijn gesloten vanwege een kilometers hoge aswolk. Wereldwijd zijn ruim 270.000 reizigers gedupeerd. Ook KLM heeft meerdere vluchten geschrapt. En bij de Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn vannacht zeker 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's en 2 hulpverleners. Het Israëlische leger heeft nog niet op de aanvallen gereageerd, maar meldde eerder dat vorige acties een reactie waren op droneaanvallen van Hezbollah. En lokaal nieuws, de politie heeft gisteren in Sint-Michiel een 23-jarige man aangehouden voor relationeel geweld. Hij wordt ervan beschuldigd afgelopen vrijdag zijn partner te hebben mishandeld en vernielingen te hebben aangericht. De verdachte werd op last van de officier van justitie opgepakt en zit vast voor verder onderzoek. En de regering houdt morgenavond een informatiebijeenkomst voor bewoners van Fortuna Ariba over grote infrastructurele werkzaamheden in de wijk. Met Europese subsidies worden er onder meer sociale woningen gebouwd, de riolering vernieuwd en een multifunctioneel centrum neergezet. De bijeenkomst is van 6 uur tot 7:30 op de parkeerplaats bij de kruising van de Calle Fishtail en Calle Latania. Het project maakt deel uit van een groter Europees fonds voor wijkverbetering op het eiland, waar ook Otrobanda en Zapate onder vallen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
3: Hou je nog een beetje vol, Nelly, met het snif?
4: Het gaat.
3: Oké, hier nog een doekje.
0: Paradise FM, verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Onderweg naar de nieuwe weekstart. Succes op de weg als je op de weg naar Westpunt richting Poenda rijdt, vanaf kruispunt Caminda San Willy Brodus. Daar 21 minuten vertraging al. Op de Caminda Duvet Boy Nicolinia richting de Caracasbaaiweg 13 minuten. En op de Cadouchestraat richting Caminda Reginald Recordinho, vanaf kruispunt Caia Pita, daar 12 minuten vertraging.
6: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
7: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
8: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
9: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: uitzicht op zee heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca simpel, de solution. Reis abo, hasi compra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potime ser, pa tur dia. Kiba do warda, hasi liye. Shop safe, simpel, de way pa hasi. Simpel.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Jouw karma gaat goed vandaag. Hij verdient goede muziek van de Culture Club.
6: Paradise FM.
7: Bon dia, bon dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise FM ochtendshow aan om goed wakker te worden.
3: De Paradise FM ochtendshow.

Blijkbaar zijn ze nog lang niet klaar. De band komt later dit jaar met een nieuw album. Een eerste met volledig nieuw materiaal in 9 jaar tijd. En het is nog niet genoeg. Nee, nee, deze zomer doken ze ook nog eens hierop met Martin Garrix. 50 jaar U2 klinken nog steeds alsof dat ze vol plannen zitten. En de feiten tonen dat dus ook aan. Wat een fijne muziek hier bij Paradise. En daar gaan we zometeen gewoon lekker mee door. Maar eerst staan we stil bij de nieuwtjes van deze ochtend. Want er viel mij wat op. Er is namelijk een verkeersbrug geslagen tussen Noord-Korea en Rusland. En die is vandaag ceremonieel geopend. De brug die overspant de Tumingrivier. Volgens de Russische premier Mikhail Mishustin moet de verbinding het toerisme stimuleren en meer banen opleveren. Dus met die nieuwe brug wordt de afstand tussen Noord-Korea en Rusland letterlijk een stukje kleiner. Al vraag ik mij wel echt serieus af hoeveel toeristen straks vrijwillig echt die kant op willen. En Jaguar Land Rover schrapt de komende 2 jaren ongeveer 4000 banen. Het bedrijf noemt Amerikaanse importheffingen de gevolgen van een cyberaanval, hogere kosten en concurrentie van Chinese autofabrikanten als oorzaak. Het gaat om ongeveer 10% van het wereldwijde personeelsbestand. Nou, op ons eiland rijden die ook rond. Allemaal geïmporteerd, voor zover ik weet. En heb kunnen vinden, zitten hier geen officiële dealer volgens mij. Maar ja, wat betekent dat dan uiteindelijk ook voor de beschikbaarheid van onderdelen bijvoorbeeld, hè, voor de Jaguars en de Land Rovers? En de dinsdag en donderdag zijn in Nederland de dagen waarop iedereen tegelijk naar kantoor wil. Zo'n 65% werkt dinsdag op kantoor tegenover maar 19% op vrijdag. En dat zorgt dan weer voor volle wegen, volle treinen en lege kantoren op andere dagen. En op Curaçao kennen we natuurlijk een heel andere versie van dit probleem. Hè? Hier is niet de vraag zozeer welke dag je naar kantoor gaat, maar hoe laat je besluit je echt gaat beginnen natuurlijk.

0: Shepherd en Coming Home. Deze muziek, Nelly, trekt je het een beetje doorheen in de toestand waarin je nu zit? Of,
1: Ja, het muziekkeuze is fantastisch. Dus,
0: Kijk, ja, lieve luisteraar, onze Nelly klinkt vandaag alsof ze de hele nacht ruzie heeft gehad met een doos tissues. Zit hier lekker te snotteren. Ach, ze is verkouden, snotterig, stem heeft het een beetje opgegeven. Ja, ik vroeg me dan af, Nelly, wat moet je dan doen om zo snel mogelijk weer een beetje mens te worden? Dus ik heb eigenlijk 3 tips voor je. Wil je die horen?
1: Los.
0: Ja? Oké, komt ie aan, hè? Rust. Spaar vooral je stem. Je moet je mond houden. Ja, dat wordt een beetje lastig vanochtend bij die verkoudheid. Je moet zijn tijd krijgen. Dus in deze moet je rust nemen, voldoende slapen ook. Dus dat is belangrijk, hè? Fluisteren, niet doen, slecht voor je stem. Je moet ook veel drinken, liefst warme drank. Nou, drink je thee 's ochtends. Heb je je bidon alweer gevuld? Nog niet?
1: Nog niet.
0: Oké, nou, dan wordt het daar tijd voor. Warme drank dus, erg belangrijk. Vooral zeker honing kan daarbij helpen natuurlijk, hè, bij een geïrriteerde keel. Het zijn een beetje de inkoppertjes, maar we vergeten deze tips snel. En je moet je neus vrijmaken en eigenlijk luchtvochtig houden. En hoe doe je dat? Nou, een neusspreetje natuurlijk. Maar gewoon lekker zelf een zoutoplossing maken. Oma's recept, allerbeste. Het kan niet alleen verlichting geven, maar als je dat ook nog in combinatie met stomen doet, hè, ouderwets, doek over je hoofd, boven een pan met heet water, met wat bijvoorbeeld eucalyptus erin. Goh. Maar kijk wel uit voor brandwonden, hè?
1: Nou, toevallig ga ik straks naar de spa, dus dat komt wel goed, hoor. Dan neem ik direct de stoomruimte.
0: Oh, oké. Nou, ik wens je alle sterkte, Nelly. Beterschap, hè?
1: Dank je.
2: Zing lachend om je heen. It's raining men. Met Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: Ja, echt. Ja, het is... Ik kan het bijna niet aanzien. Dat bedoel ik heel positief eigenlijk. Het is even te zwaar. Hopelijk gaat het bij jou vandaag wat beter. 7:08 op je maandagochtend, 7 september, Paradise. Met zometeen het laatste nieuws. Nelly gaat het wel voor je voorlezen. En dit is Earth, Wind & Fire.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op

0: een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Mei?
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Maandagochtend, het is precies 19:30. Hoe doen we dat toch vandaag? We zijn echt perfect op tijd. Het laatste nieuws wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
4: Bon dia. Bij een ernstig vliegongeval op de luchthaven van Miami zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Een vrachtvliegtuig van Amazon Air schoot tijdens de landing door over de landingsbaan en ramde meerdere auto's waar het in brand vloog. Midden in het drukke Labor Day weekend zorgde de crash voor veel vertragingen op Miami International Airport. Luchtvaartdiensten onderzoeken de oorzaak van het ongeluk. En de regering houdt morgenavond een informatiebijeenkomst voor bewoners van Fortuna Arriba over grote infrastructurele werkzaamheden in de wijk. Met Europese subsidies worden er onder meer sociale woningen gebouwd, de riolering vernieuwd en een multifunctioneel centrum neergezet. De bijeenkomst is van 6:00 tot 19:30 op de parkeerplaats bij de kruising van de Calle Fishtail en Calle Latania. Het project maakt deel uit van een groter Europees fonds voor wijkverbetering op het eiland, waar ook Otrobanda en Zapatea onder vallen. En nieuws uit Nederland, want file rijden of de lucht in. Het Nederlandse bedrijf Paul V is weer een stap dichterbij de droom van een vliegende auto. De Europese luchtvaartdienst heeft het bedrijf uit Raamsdonksveer groen licht gegeven om te starten met de productie van de onderdelen. De zogeheten Paul V Liberty is een driewieler die op de weg 160 km per uur haalt. Met een uitgeklapte rotor verandert de auto in een kleine helikopter. Toch kun je niet zomaar vanuit de file opstijgen. Het toestel heeft een echte startbaan nodig. Wie erin wil vliegen heeft trouwens een goed gevulde portemonnee nodig. De wagen kost een slordige 3 ton. En je moet naast je rijbewijs ook een vliegbuffet op zak hebben. De eerste 250 exemplaren zijn al verkocht, onder meer aan Nederlandse brandweerkorpsen. Als ook het uiteindelijke ontwerp wordt goedgekeurd, moeten de eerste vliegende auto's in 2028 het luchtruim kiezen.
3: Ja, wel voor een goed doel dit. Hè. De brandweer dus al, dat gaat wel helpen inderdaad om van bovenaf te blussen en er ook veel sneller te zijn. 250 exemplaren verkocht, 3 ton kosten ze in euro's.
4: Ja.
3: Ja, er zijn dus mensen die dit geld hebben, dat blijkt.
4: Ja, het is trouwens wel exclusief belastingen.
3: Ook nog.
4: En andere kosten.
3: Ja, dus het wordt nog veel meer ook nog. Nee. Nou ja, weet je, tegenwoordig kun je ook met een raket al rondjes om de aarde vliegen. Hoe lang gaat het duren voordat we naar de maan kunnen? Maar zou je durven, Nelly, in zo'n vliegende auto eigenlijk? Ja?
4: Tuurlijk wel.
3: Ben je niet bang voor hoogte sowieso? Ook geen hoogtevrees, dat soort dingen?
4: Nee,
3: nou. Nee? Oké. Okay. Het lijkt me wel heel raar dat je gewoon kunt opstijgen in een soort van auto.
4: Ja, dat is... Ja.
3: Net als auto's die hier ook over zee scheuren als een soort van jetskiën. Die heb je ook, hè? Die, als je hier op het strand ligt soms, ja. Dan is hier regelmatig die dingen over het water voorbij crossen. Ook zo super vreemd om te zien.
4: Leuk, toch?
3: Ja, ja, dat weer wel. Wel vrolijk. Ik word er wel vrolijk van altijd. Ja. Oké, okay, Nelly, dankjewel.
5: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Het is druk op de Van Engelenweg richting Suffisante vanaf kruispunt Cascora. Daar 8 minuten vertraging. En op de weg naar Westpunt richting Punda. Dat is tot de Peruweg 8 minuutjes. Op Hato vertrekken en landen. Tot zover alle vluchten lekker op tijd.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: En we hebben ook Tom Brown, Funkin' for Jamaica.

een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterrein.

0: Atypische Curaçao-Noordse jazzmuziek. Die Tom Brown stond er ooit eens een keer. Ook Ferry Maat was de gast. Vanaf Bonaire heeft hij vrijdagavondshow gemaakt. Een speciale versie van deze plaat gedraaid. Heel gaaf, heel gaaf. Wij waren er ook live bij. Ik hoop dat je daarvan hebt genoten. En natuurlijk maken we ons gewoon weer op voor volgend jaar. Hè?
1: De Ochtendkrant van Nelly.
0: Zo meid, even alles weer helemaal vrijgemaakt. Klaar om met alle verkoudheidjes van dien toch die krant open te slaan en ons even te vertellen wat daarin staat, toch?
2: Ja, in dat juist dacht dat bij het overzicht van het Curaçao North Sea Jazz Festival is onder andere te lezen dat de Curaçaose Little League wereldkampioenen zijn dus door de organisatie van de Fondation Bong Intention, of als organisatie van het festival Fondation Bong Intention, in het zonnetje gezet tijdens het festival. Dit gebeurde vlak voor het optreden van de Arubaanse artiest Jayon. Toen werden ze door Gregory Elias gehuldigd op het hoofdpodium. En Elias noemde de wereldtitel een uitzonderlijke prestatie en een inspiratie voor de Curaçaose jeugd. Dus sinds 2004 dat een Curaçaose team de wereldtitel wist te veroveren in de Little League. En volgens de league-voorzitter Jacqueline Bernabilla was de zege extra bijzonder. Omdat de jongeren dit keer ook voor het eerst in hun eigen Curaçaose tenue speelden. Wat normaal dan zijn vertegenwoordigers van het Caribisch gebied. En nu dus voor Curaçao. En het was natuurlijk leuk dat het voor Jayon's optreden was. Want hij is natuurlijk met Mama Waak. Zong hij natuurlijk het officiële WK-nummer voor
0: Curaçao. Ja, die gasten zijn zo aandoenlijk. Die staan ook op onze socials trouwens. We hebben ze ook gesproken. Dus als je op Instagram, Facebook kijkt van Paradise, dan vind je ze ook. En die trots die mannetjes hebben. Maar dat mag ook wel. Hè. Ik bedoel, ze hebben het wel even voor elkaar gekregen. Wereldkampioen. Ja, hallo daar.
2: Het is geen kleine prestatie. Zo. Verder in de krant natuurlijk veel meer te lezen over het North Sea Jazz. Als je nog wilt nagenieten, moet je zeker al de recensies lezen. Het zag er, in ieder geval als je de foto's zo ziet, zag er fantastisch uit. En ik kan het ook wel beamen dat het weer een geweldige editie was. Verder in de kranten ook een bericht dat de bekende Real Deal dagen van de KLM misleidend zijn. Dat heeft de reclamecodecommissie geoordeeld naar een klacht van de Consumentenbond. KLM maakte reclame met onweerstaanbare deals, maar in de praktijk bleken sommige vliegtickets tijdens de actie juist duurder dan daarvoor. Zo kostte een retourtje naar Curaçao vlak voor de actie €615, terwijl KLM hetzelfde ticket tijdens de Real Deal dagen aanbood vanaf €699. Ondanks het oordeel is KLM afgelopen week opnieuw gestart met de campagne en de Consumentenbond waarschuwt reizigers om prijzen goed te vergelijken. En ze sluiten niet uit dat ze juridische stappen zullen ondernemen voor compensatie.
0: Weet je dat veel retailers dit ook doen, hè? Overal ter wereld hoor. Wat ze dan doen is een actieweek aankondigen, bijvoorbeeld x% korting. Maar inderdaad een maand daarvoor, dan zijn de prijzen dus eigenlijk lager en dan gooien ze daarna dus de prijzen omhoog. Ja, gaan we zo met elkaar om tegenwoordig om een paar gulden te verdienen? Ik vind het echt smerig gewoon. Ja. Sorry. Ja, nee. Kan er niet door de beugel. Maar ook KLM dus. Nou ja, tegenwoordig Frans bedrijven. Ja. Oef, sorry, mijn vriendin is Française. Oh, dat heeft ze niet gehoord. Staat er nog meer in de kranten, beste Nelly? Of houden we het hier eventjes bij?
2: Zal ik het even hierbij houden?
0: Ja, oké, dan heb je even tijd om adem te halen en zo. Dat moet ook gebeuren. Dames en heren, Nelly is vandaag erg verkouden. Dus we leven met haar mee. Dat is belangrijk om even rust en adem te nemen. Stembod rust te geven. En zometeen gaan we bellen met Emma Stomp. En dat doen we niet zomaar. Heeft een belangrijke reden. Na John Legend en Elvis Crespo op

0: aandacht begonnen. Helpt de muziekje er een beetje bij. 7 september vandaag. Het is precies 7:50 met John Legend. En Everybody Knows.
1: Paradise FM.
0: Literatuur, ja, klinkt misschien een beetje als boeken en bibliotheken, maar op onze eilanden gaat het natuurlijk ook over verhalen, onze taal, cultuur, wie we zijn. Het Nederlands Letterenfonds ondersteunt steeds meer literaire projecten in het Caribisch deel van het Koninkrijk. En alleen al in de eerste ronde van dit jaar kregen 12 projecten subsidie, waaronder verschillende projecten op Curaçao. En vandaag om 9:00 gaat een nieuwe aanvraagronde van start. En daarover praten we met Emma Stom van het Nederlands Letterenfonds. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Helemaal vanuit Nederland steunen jullie deze mooie projecten en initiatieven. Laten we meteen beginnen, Emma, met de belangrijke vragen. Wie zit er vandaag op Curaçao te luisteren en denkt, hey, misschien kan mijn idee hiervoor nog een aanmerking komen?
2: Ja, eigenlijk ondersteunen we via Literatuur Caribe heel veel verschillende dingen. Er is heel veel mogelijk via deze regeling. Het doel van deze regeling is eigenlijk om de originele verhalen, gedicht en literaire performances op de eilanden wijdverbreid en gelezen te laten worden. Mm-hmm. Dus we steunen bijvoorbeeld literaire makers. Denk bijvoorbeeld aan spoken word artiesten, performance dichters, maar ook literaire vertalers. En daarnaast kunnen ook organisaties bij ons aanvragen. Dus bijvoorbeeld festivals die echt gericht zijn op literatuur of leesbevorderende activiteiten.
0: Kijk eens aan.
2: Dus er is eigenlijk nog mogelijk.
0: Er is al 1 ronde geweest, hè? Ronde 2 start vandaag. In die eerste ronde is ruim €347.000 verdeeld over 12 projecten. Wat voor soort ideeën hebben jullie daar gezien waarvan jullie dachten, ja, hier willen we dus echt iets mee doen?
2: Nou, een heel mooi project wat ondersteund wordt via de volgende ronde is de reis van de Troep Jaal van Stichting de Cultuurkameleon. Mm-hmm. Zij gaan eigenlijk een nieuw meertalig prentenboek wijd verspreid laten zijn. Dus ze gaan het in het papiamento Nederlands en Engels laten verspreiden.
0: Ja.
2: En dit meertalige prentenboek, daar volg je eigenlijk een nieuwsgierige Troep Jaal die vanuit de synagoge in Willemstad op reis gaat. Mm-hmm. Dus dat vinden we een heel mooi project. Dus,
0: er zit nog een extra laag aan, toch? Want dit project dat is toch gekoppeld aan een poppenvoorstelling ook?
2: Zeker, klopt. Ja, het verschijnt en als boek en het wordt ook gekoppeld aan een poppenvoorstelling en educatieve activiteiten voor jonge kinderen.
0: Ja.
2: En het haakt ook aan bij het Joods Museum in Curaçao. Dus we kijken daar heel erg naar uit, naar dat mooie project.
0: Ja, heel bijzonder is dat inderdaad. En jullie willen nadrukkelijk meer literatuur in papiamento. Maar waarom is het zo belangrijk dat die verhalen niet alleen over de eilanden gaan, maar vooral ook in onze eigen taal worden verteld?
2: Omdat het gewoon voor heel veel mensen op de eilanden de moedertaal is. Dus we vinden het heel erg belangrijk dat het fonds niet alleen er is voor Nederlands literatuur, maar ook echt literatuur in het papiamento en papiamento.
0: Ja.
2: En ook Engels, zoals gesproken, op de bovenwindse eilanden. Omdat het gewoon een taal is waarin heel veel mensen, dat is hun moedertaal. Dus,
0: ja.
2: En in je moedertaal schrijf je uiteindelijk gewoon het beste. Dus we vinden het heel belangrijk dat schrijvers ook de mogelijkheid krijgen om in hun moedertaal te schrijven.
0: Okay. Ja, en dan voor iedereen die denkt, ik heb wel een idee, maar subsidie aanvragen, hou op, al papierwerk. Wat is jouw belangrijkste tip om vandaag goed voorbereid van start te verschijnen, straks om 9:00? Vertel.
2: Lees echt goed wat er aangeleverd moet worden op onze website. Aanvragen kan alleen op onze website. Daar vind je als aanvrager alle informatie.
0: Mm-hmm.
2: En daarnaast zijn mijn collega's ook meer dan bereid om te helpen. Die staan onderaan de subsidiepagina met hun e-mailadres. Zijn ook te bereiken via WhatsApp. Dus als er ergens over getwijfeld wordt of als je toch denkt, hey, ik ben niet helemaal zeker van mijn projectplan, mail ook mijn collega's even. Maar ik wil er wel bij zeggen dat het echt een hele populaire regeling is. Dus hij sluit zodra het subsidieplafond is bereikt.
0: Ja, precies, een plafond aan, ja.
2: Dus ga niet nu nog een week wachten voordat je je aanvraag indient. Want het kan heel hard gaan.
0: Hey, die website, is dat letterenfonds.nl of waar kunnen de mensen terecht?
2: Ja, letterenfonds.nl. Daar staat alle info. We bieden deze info aan in het Nederlands, maar ook in het papiamentoe, toe en Engels. Dus als je liever in het papiamentoe of het Engels het leest, dan is dat ook mogelijk. Aanvragen moeten wel gedaan worden in het Nederlands of in het Engels.
0: Ja, nou top. Hey, ik wens jullie alle succes, zeker met alle aanmeldingen. Ik ben benieuwd welke keuzes er gemaakt worden om subsidies toe te kennen en welke projecten er weer gestart worden. Interessante periode voor jullie.
2: Zeker. En ik wou ook nog even noemen dat mocht het via Literatuur Carib niet lukken, het Letterenfonds heeft ook heel veel andere mogelijkheden voor makers en organisaties op de Cariben. Okay. Dus ik wil mensen ook even aanmoedigen om op de subsidiewijzer te kijken op onze website. Want die weet zit er ook nog wel een hele andere mooie regeling bij waarbij je als maker kan aanvragen.
0: Nou, goede laatste tip. Emma Stomp, dank je wel en veel succes.
2: Yes, hele fijne dag verder. Ja.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Stipt 8 uur, je maandagmorgen is lekker in volle gang. Je hoort de beste muziek, maar wordt ook bijgepraat over het laatste nieuws door Nelly Rossa. Bon dia.
3: Bon dia. Een voormalig topman van de failliete Belgische chipfabrikant Belgan wordt verdacht van spionage voor China. De 52-jarige man werd al in mei aangehouden op de luchthaven van Brussel toen hij naar Peking wilde vliegen. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie heeft hij mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld die gebruikt kunnen worden voor elektrische auto's, de luchtvaart en de militaire sector. De oud-topman bleek naast zijn functie in België ook directeur te zijn van een Chinees chipbedrijf dat geld kreeg van de Chinese overheid. Het justitieel onderzoek loopt nog en er wordt gezocht naar een tweede verdachte. En NAC Breda heeft trainer Carl Hoefkens per direct ontslagen. Het besluit volgt 3 dagen na de 4-2-nederlaag tegen RKC Waalwijk. NAC, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, kent een stroeve start in de keukenkampioendivisie en verzamelde in 5 wedstrijden slechts 7 punten. Volgens de clubleiding zijn afgesproken verbeterpunten niet gerealiseerd. Assistent-trainer Serdal Gewensch en Michael Dingsdag nemen voorlopig de taken over tot er een opvolger is gevonden. En lokaal nieuws, familie, vrienden en vertegenwoordigers uit de vakbondswereld hebben gisteren afscheid genomen van APO-voorzitter George Hernandez. De herdenkingsdienst vond plaats in een overvol vakbondsgebouw waar sprekende spreker stilstond bij zijn inzet voor arbeidsrechten en zijn betrokkenheid bij de Curaçaose gemeenschap. Na de plechtigheid is Hernandez naar zijn laatste rustplaats begeleid. En de regering houdt morgenavond een informatiebijeenkomst voor bewoners van Fortuna Ariba over grote infrastructurele werkzaamheden in de wijk. Met Europese subsidies worden er onder meer sociale woningen gebouwd, de riolering vernieuwd en een multifunctioneel centrum neergezet. De bijeenkomst is van 6:00 tot 7:30 op de parkeerplaats bij de kruising van de Calle Fishtail en Calle Latania. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
2: Lieve Nelly, vergeet je niet warme thee te drinken.
3: Ik heb nog een kop.
2: Kijk eens aan. Ook even je stem voldoende rust te geven. Belangrijk. Ja, verkoudheid. Wetenschappen.
4: Paradise FM. Verkeersupdate.
5: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Carteam Willemstad.
2: Je zult je maandagochtend maar zo beginnen. Potverdorie. Het is nog druk op de weg. De langste vertragingen noem ik. Die duren langer dan 12 minuten. Op de weg naar Santa Catarina richting de Cascoraweg. Vanaf kruispunt Caminda Hensley. 21 minuten. Op de Krakkersbaaienweg richting Salinja. Vanaf kruispunt Keijer-Gamofon is dat 12 minuten. Op Ato zijn op dit moment 2 vluchten vertraagd. Hij zou om 8 uur aankomen, maar het wordt 8:34. Dat is de vlucht uit Santo Domingo, de CEI-151. 16 minuutjes later komt straks rond 9:30 de vlucht uit Oranjestad aan.
6: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: partner.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin, Bluefin Charters, the boat you wanna be.
4: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy Mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu Jeremy Kesseler.
10: Met een terugblik op Curaçao Noise Jazz met de Jacksons en Cool and the Gang. Paradise
11: FM. Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM.
8: De Paradise FM ochtendshow.

0: Ja, hal op Curaçao North Sea Jazz voor de Jacksons, want daar hebben ze dit weekend opgetreden.
1: Oh. Look at me in a state of shock.
0: Ja. Zoveel mensen wilden daar naar binnen.
1: Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. Oh, look at me.
0: Oh, ja, Michael was er toen niet bij en Mick Jagger ook niet, maar wat een energie in dat optreden, joh. Ja, toch wel wat mensen die het niet hebben kunnen meekrijgen, omdat het zo populair was. Misschien een beetje onderschat in de positieve zin in deze. Oh, Cool and the Gang hoorde je met Fresh. Natuurlijk ook gasten die ooit eens een keer op Curaçao North Sea Jazz hebben gestaan. Paradise FM was erbij. Wij hebben een leuk weekend gehad. Hopelijk jij ook als je daarna geluisterd hebt op de radio. Volgend jaar natuurlijk gewoon veel en veel meer daarover. We zijn aangekomen op deze maandag 7 september. Het is 7:15 precies. Het viel mij op dat een oud topman van de Belgische chipfabrikant Belgan wordt verdacht van spionage voor China. Die 52-jarige man die werd in mei al opgepakt op het vliegveld toen hij naar Peking wilde vliegen, want hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld. Hij werkte tegelijkertijd voor een Chinees chipbedrijf dat overheidsgeld kreeg. Kijken zo, Belgan werd in 2021 overgenomen door een Chinees bedrijf, ging later failliet. En ja, die man die wilde blijkbaar een extra centje bijverdienen. En de dinsdag en donderdag zijn in Nederland de dagen waarop iedereen tegelijk naar kantoor wil. Zo'n 65% werkt op dinsdag op kantoor, tegenover 19% op vrijdag. Nou, dat zorgt daarvoor volle wegen, volle treinen, lege kantoren op andere dagen. En op Curaçao, nou, of je nou op dinsdag of donderdag helemaal niet naar kantoor gaat, het belangrijkste is dat je uiteindelijk toch een keer begint, hè? En als je dat voor de lunch lukt, dan noemen we dat gewoon een productieve dag, wat mij betreft. Paradise FM, want Simon, de nieuwe werkweek is begonnen.
2: Je doet de luiken open.
0: Ja, zonnetje schijnt heerlijk.
2: Palmen wijven zacht in de bries.
0: Ja, best relaxed, ja.
2: Jeremie klinkt al uit je radio. En maakt meteen je ochtend fijn.
0: Ik kan niet meer dan mijn best doen.

0: Paradise FM, Madonna in Hollywood. En dat is een beetje haar leven, wat ze heeft geleefd. Hè? Alsof dat je iedere dag in Hollywood bent. Maar haar hele leven heeft ook de lijst, zeker de laatste jaren, in het teken van verandering gestaan. Die doorbraak in de jaren 80, man, dat was een ding. Maar sindsdien heeft ze zichzelf steeds opnieuw uitgevonden. Muzikaal, uiterlijk, imago, alles in het leven. De manier ook hoe ze naar het leven kijkt. En ik vind dat bijzonder, hè. Ouder worden heeft ze nooit als reden gezien om te stoppen of zich aan bepaalde verwachtingen te conformeren. En daar geeft iedereen maar kritiek op. Maar ze blijft altijd de eigen koers varen. Ja, daar wil ik toch vanochtend even extra bij stilstaan. Ik denk dat het belangrijk is om ook te doen. Altijd die eigen koers van Like a Virgin to Ray of Light. En nu opnieuw op de dansvloer. Madonna die kijkt vooruit. Ze is krachtig. Ze zegt, dit was wie ik was. Maar dat betekent niet dat ik moet blijven wie ik ben. Je hoeft jezelf niet opnieuw uit te vinden, is haar boodschap. Omdat de oude versie niet goed genoeg was. Je mag het ook gewoon doen omdat je benieuwd bent naar wie je nog meer kunt worden.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag, de Paradise FM ochtendshow.
0: En met die positieve noot vliegen we door naar de Dire Straits. Dit is de Sultans of Swing.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di
1: Caribe. Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: E3, betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van betonindustrie Brievengat.
3: Acht uur 33. Het is de hoogste tijd om bij te worden gepraat over het laatste nieuws. En dat doet onze Nelly Rossa. Bon dia.
4: Bon dia. Familie, vrienden en vertegenwoordigers uit het vakbondswezen hebben gisteren afscheid genomen van APVO-voorzitter George Hernandez. De herdenkingsdienst vond plaats in een overvol vakbondsgebouw, waar de sprekers stilstonden bij zijn inzet voor arbeidsrechten en zijn betrokkenheid bij de Curaçaose gemeenschap. Na de plechtigheid is Hernandez naar zijn laatste rustplaats begeleid. En reizigers van en naar Curaçao moeten alert zijn bij het boeken van tickets tijdens de zogeheten Real Deal dagen van KLM. De reclamecodecommissie heeft geoordeeld dat de luchtvaartmaatschappij consumenten heeft misleid met deze kortingsactie. Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat vluchten naar het eiland tijdens de actieperiode juist duurder werden aangeboden dan vlak daarvoor. Zo kostte een retourticket naar Curaçao 2 dagen voor de actie nog €615, terwijl KLM tijdens de Real Deal dagen adverteerde met een scherpe prijs van vanaf €699, ruim €80 duurder. En internationaal nieuws. In de Chileense stad Antofagasta is een waarschuwing uitgegeven voor oplichting van ouderen. Volgens een lokaal parlementslid benaderen criminelen naar ouderen in het stadcentrum door zich voor te doen als kerkelijke met een bijbel op zak. Slachtoffers verklaren dat de nepgeestelijke het vervolgens meenemen naar geldautomaten of instanties om contant geld op te nemen, waarna ze worden beroofd van hun geld en sieraden. Er zou in sommige gevallen zelfs sprake zijn van pogingen tot ontvoering. De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de aangiftes.
3: Is wat, hè? Oudere oplichting. Het gebeurt te pas en te onpas, overal ook nog. En ja, Nelly, als we dan toch 2 simpele tips mogen geven om deze ouderen te helpen, waar denk je dan welke kant dat die tips opgaan als je zo naar dit bericht kijkt?
4: Niet iedereen zomaar volgen?
3: Ja, precies. Laat niemand zomaar met je meelopen, inderdaad. Ja, of het nou een priester, agent, bankmedewerker of hulpverlener is. En zeker als je twijfelt, zeg nee en bel zelf bijvoorbeeld die organisatie om te controleren. Geef ook sowieso nooit geld of sieraden mee onder druk. Hè, dat weet je. Een echte instantie zal je niet op straat dwingen om geld op te nemen. Voelt iets vreemd of verhaast? Ga weg, bel iemand die je vertrouwt en schakel bij gevaar altijd de politie in. Toch wil ik dat eventjes nog meegedeeld hebben. Maar er is ander belangrijk nieuws te melden.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. The one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Nou dat, en ik was benieuwd wat een rockster als Bryan Adams eigenlijk eet als ontbijt. Blijkt gewoon toast, koffie en fruit te zijn. Dus mocht je ooit met hem gaan ontbijten met Bryan Adams, geen ingewikkelde bestelling. Een broodrooster, een banaan, een koffie op tafel. En deze man is helemaal blij.

0: Heb ik het net over wat Bryan Adams graag eet. 's Ochtends als ontbijtje, toast en een koffietje erbij. Realiseer ik me ineens, ik ben al wakker sinds 4:30. En ik zou ook wel zo'n lekker toastje lusten.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar eerst nog even lekker de ochtendshow tot aan 10:00. En Nelly, we hebben hier het krantenoverzicht natuurlijk. Ben je er helemaal klaar voor, meid? Je zit een beetje zo voor je uit te staren met een verstopte neus. Je hebt een beetje een moeilijke ochtend vanochtend, maar is het gelukt?
2: Ja hoor.
0: Heb je het op een rij staan?
2: Ja, zeker.
0: Kom door.
2: Nou, op Aruba en Curaçao zijn tijdens officiële commando-overdrachten 2 nieuwe commandanten geïnstalleerd. Het gaat om Major Glenn Werneman. Die heeft het commando overgenomen van de Arubaanse militairen, de Arumail. Terwijl Major Ryan Cabenda is aangesteld als het nieuwe commandant van de Curaçaose militairen, de Curmail. Beide officieren brengen een ruime militaire ervaring met zich mee in onze regio. Major Werleman is sinds 1997 actief bij de Arumail en diende onder meer bij het Korps Mariniers, de Kustwacht en als adjudant van de gouverneur. Cabenda hetzelfde, ook zijn loopbaan begon in 2004 bij de toenmalige Antmail en vervulde eveneens sleutelrollen bij de Kustwacht en bij de gouverneur van Curaçao. Dat staat in het Antilliaans Dagblad met natuurlijk foto's van dit mooie moment. Verder in de Extra een artikel over een schietpartij op een Curaçaos feest in Amsterdam Sloterdijk. Op zaterdagnacht werd een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 4:00 s'nachts neergeschoten in het pand waar op dat moment het feest Lights Down Low gaande was. Met onder andere One Flavors van Curaçao. Die trad daarop. En ook Q-Sign Mellow Street. Nou, het slachtoffer is aanspreekbaar en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. En er is nog niemand aangehouden. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek op de locatie. En ook onderzoekt de aanleiding en roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden.
0: Weet je, dan ga je naar een leuk feestje en dan eindigt de avond zo. Wat is er gebeurd dan, vraag ik me af. Als reden, hè? Er zit altijd iets achter. Het gebeurt niet zomaar. In Amsterdam Sloterdijk, oké.
2: Okay. Ja, de organisatie zelf heeft ook al gereageerd. En die vindt het ook heel erg jammer dat dit is gebeurd tijdens het incident bij...
0: Ja, natuurlijk. Ja. De volgende keer denken mensen een tweede keer wel, ga ik naar dat feest of niet? Ja,
2: dat is niet waar zij als organisatie voor staan. De veiligheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers staat voor ons altijd voorop. De locatie is verantwoordelijk voor het personeel en de beveiliging en voert de toegangscontrole uit. Dat laat dus de organisatie in een bericht weten. Ze staan in nauw contact met alle betrokken partijen en verlenen ook hun volledige medewerking aan het lopende onderzoek. Omdat het onderzoek nog gaande is, kunnen zij op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen doen.
0: Okay.
2: Maar ze blijven staan voor waar hun evenementen opdraaien, goede vibes, samen genieten en mooie momenten maken. En het eindigt dan ook met het advies, laten we die energie met elkaar vasthouden.
0: Nou ja, dat snap ik dat ze dat zeggen inderdaad. Ja, kijk, je moet sowieso iedere dag zelf de slingers ophangen om overal een feestje van te maken. Letterlijk, hè, op je werk, in het verkeer soms ook, met verkeershufters, noem maar op. Je moet het positief blijven benaderen. Maar als zoiets gebeurt, dat is wel even schrikken. Ook voor de organisatie zelf en de mensen.
2: Zeker weten. Verder in het nieuws dat iets wat positiever is, is dat vissers van Curaçao, Aruba en Bonaire, die hebben in de Venezolaanse staat Falcón overleg gevoerd met lokale autoriteiten en ondernemers over hun deelname aan de Regata del Caribe. Dit evenement staat gepland voor volgend jaar, ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de stad Coro. En het initiatief kwam tot stand via de Curaçaose visser Luton Lucas, die samen met collega-vissers van de andere eilanden de banden met Venezuela wil aanhalen. Naast deelname aan de regatta richt de samenwerking zich op het versterken van de onderlinge relaties en het stimuleren van de handel tussen de eilanden en de regio Coro.
0: Regatta del Caribe. Een regatta. Betekent dat ze met bootjes gaan racen in deze tegen elkaar, die vissers?
2: Je hebt verschillende activiteiten bij zo'n regatta. Heel veel op zee, natuurlijk op water.
0: Ja.
2: Je hebt inderdaad race-evenementen. Maar er zijn ook andere activiteiten op het water.
0: Doen ze dat met powerboats of met hun vissersbootjes? Ik bedoel, met zo'n eenmotorig klein dingetje zal er weinig te racen zijn, toch? Zo staat dat er niet bij. Ja, mijn gedachten gaan er meteen naar uit. Ik hou wel van die heftige strijd natuurlijk.
2: Het heeft natuurlijk ook te maken dat ze erheen gaan. Dat ze erheen gaan varen. En natuurlijk gaat het ook te maken met controles die er zullen zijn.
0: Oh ja.
2: Toegang tot het Venezolaans gebied.
0: Leuk, 500-jarig feestje van de stad Corro. Dus mooi om te vieren. Nelly, dankjewel voor dit overzicht weer, voor ons bijpraten. Zoeken we zometeen nog een woord op. Een leuk Laura-woord van de dag.
2: Yes, sir.
0: Ja, goed idee. Zometeen ben benieuwd waar dat heen gaat vanochtend. John Mayer onderweg, Shadow Days naar Bad English en John Wayne. Dit is Time Stood Still op Paradise FM.

0: geen schaduw te bekennen. De zon staat weer loodrecht boven ons op dit moment. Het is Monday Sunday, beste John Mayer.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Laten we ons eens even verdiepen, niet alleen in die app, hè, want daarmee kun je natuurlijk de mooie taal leren. Maar we pakken altijd die pareltjes eruit, dankzij jou Nelly. Die toch even opvallen, die je niet zomaar dagelijks even geleerd krijgt. Gezegdes, uitdrukkingen, woorden waar we iets aan hebben en ook waar we soms helemaal niets aan hebben. Nou, heeft het vandaag misschien iets met verkoudheid te maken? Ja, ik weet het. Ja, ik ga er weer naartoe. Ach, lieve mensen, Nelly is zo ziekerig vandaag. Het is zo sneu. Ah, gaat hij een beetje?
2: Het gaat goed, maar ja, je hebt wel gelijk. Want ik heb gekozen voor Wajo.
0: Wajo.
2: En dat is een oud Papiaments woord dat eigenlijk uit niet meer wordt gebruikt. Dat eigenlijk vergeten lijkt te raken. En het heeft twee betekenissen. Het kan zijn vals klinkend. Als een vals instrument, of je zingt vals.
0: Oh, ik denk je bent een vals kreng, weet je wel. Dan klink jij vals, zeg. Hou eens op. Oké.
2: Okay. Het heeft te maken met geluid.
0: Ja.
2: Dus niet echt aangenaam voor het gehoor. Maar het kan ook zijn dat je het gebruikt in Awebino Tassinti Muchubong e Kurpata Wajo. Dat betekent dus wat ik me vandaag voel. Het is gewoon even brak.
0: Nou, ja, als ik heel eerlijk mag zijn. Het lijkt wat erger dan alleen brak te zijn, toch?
2: Ja. Nee, ik ga gauw in bed weer.
0: Ja, oké, Nelly, dankjewel. Hoe spreek ik het uit? Wajo?
2: Wajo.
0: Wajo. Wajo. Snel naar het bed. Als je de taal wil leren, staan de woorden in de Laura-app. Je kunt hem downloaden op je telefoon natuurlijk. Paradise FM op 103 meteen nu de Robert Gray Band.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: 9 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De regering had morgen een informatieavond voor bewoners van Fortuna Ariba over de verbetering van hun wijk. Er komen sociale woningen en een multifunctioneel centrum. Ook worden nieuwe riolering en klinkers aangelegd. De bijeenkomst is van 6 uur tot 7:30 avonds op de parkeerplaats bij de kruising van de Kaya Fishtail en Kaya Latania. De politie heeft gisteren een 23-jarige man aangehouden in de wijk Sint-Michiel. Hij wordt verdacht van mishandeling van zijn partner en vernielingen na een incident afgelopen vrijdag 4 september. De man werd rond 8:50 ochtends aangehouden op een adres aan de Calle Loiseau Maduro. Hij zit vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Oud-premier Mark Rutte vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis voldoende luisterde naar mensen met voorstellen voor verbetering. Met complotdenkers die het virus ontkenden had volgens hem contact weinig zin. Rutte herkent zich nauwelijks in de kritiek dat het kabinet een deel van de bevolking kwijtraakte. Oud-voetballer Quincy Promes heeft afgelopen zomer voor het eerst uitgebreid verklaard over zijn rol bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne. Dat zei zijn advocaat tijdens een zitting in hoger beroep. Promes werd in juni een hele dag gehoord. Zijn neef, Marilio V., mag in november worden gehoord. Frankrijk verwacht dit jaar een van de slechtste wijnproducties in 30 jaar. Door extreme droogte en hitte daalt de productie met 6% ten opzichte van vorig jaar tot 33,9 miljoen hectoliter. Dat is 17% minder dan gemiddeld. In Nederland lijkt de kwaliteit van de oogst goed, maar blijft het aantal liters onzeker. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
3: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
5: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner... onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen... die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Jeremy Kesseler.
4: En die coole gasten van Nice Device, die hoor je na Billy Ocean.

0: anymore.
1: Nice device. Paradise. En Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Na negenen is het uiteindelijk gebeurd. De tweede ronde voor een nieuwe subsidieaanvragen. Voor de mooie literatuur die wij hier op ons douche Corso hebben. Er kunnen projecten aangemeld worden vanochtend. Dus we spraken erover met Emma Tromp. En ik denk dat je toch even op letterenfonds.nl moet gaan kijken om jouw project daar misschien wel aan te mogen melden. Zo na 9 uur nemen we weer verder mee de ochtend door hier op Paradise FM. Met zometeen weer een nieuwe editie van de Muziekquiz. We gaan hem weer spelen. En vandaag staat er Surinaams op de menukaart. En dat, is allemaal bij de kleine Hindoestaan. Dus let op het fragment. Zend je antwoord in op 675-1031. En wie weet ga jij er vandoor met die dinerbon en die lekkere hap.

0: En dat is het, hè. Hartstikke licht. Ja, wel wolken hier en daar die af en toe voor de zon voorbij komen. Soms zie je nog een beetje blauw. Ach, we doen het ermee vandaag.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met na Gabriel Rios, zometeen Kiki D. En weer een lekker diner voor twee te winnen. Het is 7 september vandaag. Op het menu staat een lekkere Surinaams-Hindoestaanse hap bij de Kleine Hindoestaan. Als jij die wil verdienen, luister naar het fragment.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, typische basgitaar is het, hè? Dat loopje. 675-1031. Of gebruik de app op je mobiele telefoon, Android, iPhone. En je is beschikbaar. Dan kun je niet alleen meespelen met de muziekquiz, lees je dagelijks het laatste nieuws, de programmering. Je luistert diverse streams, waaronder de themakanalen. Maar speel vooral dus mee met die muziekquiz voor de Kleine Hindoestaan vandaag. Van wie was dit intro, titel en artiest?
1: Welkom bij de Paradise FM Ochtendshow.

0: Paradise FM met Roxette en How Do You Do. Hoe gaat het? Ah, hier wel oké. Okay. Ik merk dat mijn energie een klein beetje begint af te nemen. Ik heb hier Nelly ook nog zitten, die zometeen het laatste nieuws voor je gaat lezen. En wij nemen je verder mee door de ochtend heen. Want dat is onze missie, onze taak. Hè? Om jouw ochtend lekker smooth te laten verlopen. Met de muziek zit het sowieso goed. Daar gaan we zometeen lekker mee door. En wat staat er klaar? Iets van de Pet Shop Boys.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
4: Coeurblue, let us surprise you.
5: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
6: Stroom wordt duurder. De zon niet. Met zon.

0: Doe voor niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Sol voor niks met een X.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: 15.
1: Nieuwe commandanten geïnstalleerd voor Arubaanse en Curaçaose militairen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Op Aruba en Curaçao zijn twee nieuwe militaire commandanten geïnstalleerd. Major Glenn Werleman leidt vanaf nu de Arubaanse eenheid Arumil, terwijl major Ryan Cabenda het commando overneemt van de Curaçaose Kurmil. Beide officieren hebben jarenlange ervaring bij de kustwacht, defensie en als adjudant van de gouverneur. Met hun aantreden zet defensie in op de verdere professionalisering van de lokale eenheden, die worden ingezet voor de regionale veiligheid en bij incidenten. En bij een schietpartij op een Curaçaos feest in Amsterdam Sloterdijk is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 4 uur 's nachts neergeschoten in het pand waar het evenement Lights Down Low gaande was. Op het feest waren optredens van onder meer Q-Sign, Mellow Street en One Flavors. Het slachtoffer is aanspreekbaar en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De organisatie van het feest, Moves Entertainment en de Rocha Events, laat in de verklaring weten diep te betreuren wat er is gebeurd. Volgens hen werden de beveiliging en toegangscontrole door de locatie zelf uitgevoerd. Ook geven ze aan dat zij hun volledige medewerking verlenen aan het politieonderzoek. Er is nog niemand aangehouden, de recherche doet uitgebreid sporenonderzoek, onderzoekt de aanleiding en roept getuigen en mensen met beelden op zich bij de politie te melden. Tot zover het nieuws, voor meer kijk in de Paradise FM app.

0: Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Jouw volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have a

Hoe zit dat eigenlijk met de privacy in dit geval, vraag ik me af. Jesus, he knows me. Genesis op Paradise FM 103.1. Op je maandag, die Jack Johnson, de zanger, waarschijnlijk een stuk relaxter begint dan de gemiddelde maandagochtend voor de meeste mensen. Die zanger en voormalig pro-surfer, die begint dan natuurlijk het liefste op zijn surfboard, hè, als hij thuis is op Hawaii. En daar probeert hij eigenlijk iedere dag het water in te gaan, zelfs als de golven tegenvallen. Dus misschien is dat wel Jack Johnson's maandagtip. Niet meteen achter je computer. Eerst even de zee in. En eerlijk, na zo'n begin kan je maandag alleen nog maar meevallen.

Ken je die Nederlandse rapper Brainpower? Die had ooit een liedje rocken non-stop. Maar ik met deze plaat. Die kun je van mij wel 100 keer achter elkaar opzetten. Your Love of Paradise, 103.1. Joris Reer is met vakantie zometeen. Na 10 uur, dan hoor je niemand minder dan Nadine Roos. Die heeft ook haar stem weer teruggevonden. Naar Curaçao, North Sea Jazz. We hebben een mooi weekend achter de rug. En we gaan weer de gewone normale werkweek door in de programmering hier op Paradise, 103.1. En ook John Cicada en Just Another Day. Pepijn Bierenboospot om 12 uur. Marissa om 2 uur. En Vanessa om 4 uur.

betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een schietpartij op een Curaçaosfeest in Amsterdam-Sloterdijk is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Hij werd rond 4 uur 's nachts neergeschoten in het pand waar het feest Lights Down Low plaatsvond. De man was aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak. De regering had morgen een informatieavond voor bewoners van Fortuna Ariba over de verbetering van hun wijk. Er komen sociale woningen en een multifunctioneel centrum. Ook worden nieuwe riolering en klinkers aangelegd. De bijeenkomst is van 6 uur tot 7:30 's avonds op de parkeerplaats bij de kruising van de Kaya Fishtail en Kaya Latania. Dan nog internationaal nieuws. De CDU van deelstaatpremier Sven Schulze is in Sachsen-Anhalt tweede geworden, ruim achter de AfD. Schulze zegt dat het mandaat om te regeren bij de radicaal-rechtse partij ligt. De CDU kreeg 17,2% van de stemmen, de AfD bijna 44%. Een AfD-regering is niet uitgesloten omdat de linkse BSW samenwerking niet afwijst. De Europese Unie investeert dit en volgend jaar 200 miljoen euro in Groenland. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen maandag bekendgemaakt in Nuuk. Het geld is bedoeld voor nieuwe economische kansen voor de lokale bevolking en moet bijdragen aan een duurzame en vreedzame Arctische regio. Nederland en Noorwegen gaan nauwer samenwerken om de Noordzee beter te beschermen. Premier Rob Jette en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre spraken dat af. Ze delen meer satellietgegevens. Ook blijven de landen Oekraïne steunen met wapens en leiden ze Oekraïnse piloten op voor F-16 vliegtuigen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servifres. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Nadine Roos.
3: Bonsie Mank, ik hoop dat je lekker bent bijgekomen van een druk weekend misschien wel.

0: Dit zijn de nummers waarmee je heerlijk kunt bijkomen van een druk weekend. Lijkt me Robbie Williams, hoor je bij Paradise. En Feel.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Echt een maandagmorgenplaat wat mij betreft. We hebben natuurlijk gisteren al gehad om bij te komen van Curaçao Norte Jazz. Maar het zou zomaar kunnen dat jij iets meer dan één dag nodig hebt om weer op je oude energieniveau te komen. Dus we beginnen lekker rustig aan deze maandagochtend. Ik vind het leuk dat ik erbij mag zijn. Joris, eventjes op de vakantietour. En dat betekent dat ik hier op de maandagochtend tussen 10 en 12... jou meeneem richting de lunch. Met fijne muziek natuurlijk. Je maakt ook weer kans op een lekker diner voor twee in de muziekquiz straks. Louise en Ricky komt eraan en dit is Mana. En een beetje diezelfde vibe rustig aan opstarten aan El Muelle de San Blas.

de mooie levensfilosofie van Luis Enrique. Yo no sé mañana. Je weet nooit wat de morgen brengt. Dus kan je maar beter genieten van vandaag. En dat doe je natuurlijk met fijne salsa muziek. Hij is zelfs el príncipe de la salsa. Oftewel, de prins van de salsa. Hij is geboren in Nicaragua. En uiteindelijk helemaal vanuit het klein dorpje Somoto de wereldmuzieklijsten bereikt. Met onder andere Grammys ook voor de beste tropical plaat. Wat ik dan wel grappig vind. Want ja, dus wat houdt tropische muziek precies in? Wanneer kom je in aanmerking voor de beste tropische plaat? Hij heeft het in ieder geval weten bereiken. En van de prins gaan we door naar de queen.

0: De band met de naam die op dezelfde manier ontstaan is als veel van mijn wachtwoorden.
1: Paradise FM.
0: Maroon 5 hoorde je bij Paradise. Ja, vaak heb je dan een bepaalde eisenpakket wat aan een wachtwoord moet zitten. Hè. Dus dan moet je er maar een cijfertje of zo'n gek tekentje aan toevoegen. En dan mag het opeens wel. Zo is het ook gegaan met Maroon 5. Of eigenlijk Maroon, zoals ze aan het begin heette. Maar er was een beetje een conflict met die naam, want dat was al vastgelegd op een bepaalde manier. Dus toen dachten ze, ja, met hoeveel zijn we nu? 1, 2, 3, 4, 5. Maroon 5 it is. En zo is het gebleven. En daarmee zijn ze natuurlijk mega populair geworden. En zo meteen een andere band die mega populair is en was. Heel veel onduidelijkheid geweest. Gaan ze nou wel of niet op Oasis. Zometeen hoor je daar

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

0: half elf.
1: Nieuwe commandanten geïnstalleerd voor Arubaanse en Curaçaose militairen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Op Aruba en Curaçao zijn twee nieuwe militaire commandanten geïnstalleerd. Major Glenn Werleman leidt vanaf nu de Arubaanse eenheid Arumil, terwijl major Ryan Cabenda het commando overneemt van de Curaçaose Kurmil. Beide officieren hebben jarenlange ervaring bij de kustwacht, defensie en als adjudant van de gouverneur. Met hun aantreden zet defensie in op de verdere professionalisering van de lokale eenheden, die worden ingezet voor de regionale veiligheid en bij incidenten. En bij een schietpartij op een Curaçaos feest in Amsterdam Sloterdijk is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 4 uur 's nachts neergeschoten in het pand waar het evenement Lights Down Low gaande was. Op het feest waren optredens van onder meer Q-Sign, Mellow Street en One Flavors. Het slachtoffer is aanspreekbaar en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De organisatie van het feest, Moves Entertainment en de Rocha Events, laat in de verklaring weten diep te betreuren wat er is gebeurd. Volgens hen werden de beveiliging en toegangscontrole door de locatie zelf uitgevoerd. Ook geven ze aan dat zij hun volledige medewerking verleden aan het politieonderzoek. Er is nog niemand aangehouden, de recherche doet uitgebreid sporenonderzoek, onderzoekt de aanleiding en roept getuigen en mensen met beelden op zich bij de politie te melden. Tot zover het nieuws, voor meer kijk in de Paradise FM app.

0: Een advies waar ze zelf nogal veel moeite mee hebben gehad. Noel en Liam Gallagher. Oasis hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Maar het lijkt er dan nu toch op dat ze de strijdbijl hebben begraven. Want er komen weer nieuwe optredens aan van Oasis volgend jaar. Het zou gaan om maar liefst 23 performances. Onder andere 5 in Glasgow. Maar ook nog zeker 10 shows in Manchester, Ierland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Oasis zou dan ook nog in september van volgend jaar afsluiten met 6 avonden Oasis-shows. En dat moet één spectaculaire tour gaan worden. De data zijn uitgelekt in The Sun, het tabloid dat nogal wat rumors altijd heeft. En daardoor is dus een heel schema al naar buiten gerold. Dus mocht jij je plannen voor komende zomer daarop willen aanpassen, dan kun je dit allemaal nog eventjes nalezen in The Sun. En kun je alvast je tour en je boekingsdata gaan plannen. Want het lijkt er vrijwel zeker op te zijn dat ze gewoon weer gaan optreden. Oasis, don't look back in anger, hoor je bij Paradise met Nubal.

dat is het zeker in Brazilië. De Bengals hoorden je bij Paradise en Manic Monday. Want daar is het de onafhankelijkheidsdag van Brazilië. Ze zijn in 1822 onafhankelijk geworden. En dat wordt natuurlijk, zoals het Brazilië betaamt, goed gevierd. Met onder andere leuke optredens. Want ja, als je uit Brazilië komt, dan moet je op dat soort dagen gewoon in je eigen land zijn om die parades en gezelligheid mee te maken. En dat heeft hij gisteren al gedaan. Want Gustavo Lima stond toen op een heel groot festival. Dat is in Alfonso, in Bahia. De Copa Vela 2026. Daar is het volledig losgegaan. En is die dag alvast even goed gevierd. Want dat is het beste natuurlijk. De avond ervoor. Dat je dan weet dat je de dag daarna vrij bent. En dat heeft hij goed gevierd volgens mij. En wij gaan dat nog even een keertje dunnetjes overdoen. Met Balada Boa. Dit is Gustavo Lima op Paradise FM.

0: Girls, Sister Sledge hoorde je bij Paradise. Zometeen maak je kans op een diner voor twee. Dat is dit keer bij De Kleine Hindoestaan. Heerlijke Surinaamse gerechten kun je daar natuurlijk gaan eten. Greg David komt eraan en ook AH zo.
1: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Op vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Arie Winterswijk met het nieuws. Op Aruba en Curaçao zijn nieuwe commandanten aangetreden. Major Glenn Werleman leidt voortaan de Arubaanse militairen. Major Ryan Cabenda is de nieuwe commandant van de Curaçaose militairen. Beide eenheden vallen onder de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied en kunnen worden ingezet bij veiligheidsproblemen, noodsituaties en incidenten in de regio. Bij een schietpartij op een Curaçaosfeest in Amsterdam Sloterdijk is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Hij werd rond 4 uur 's nachts neergeschoten in het pand waar het feest Lights Down Low plaatsvond. De man was aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak. Dan nog internationaal nieuws. De 26-jarige Belg die in Amsterdam is aangehouden blijft 14 dagen langer vast. Dat bepaalde de rechtercommissaris maandag. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Overasselt. Daarbij werd de 51-jarige beveiliger Barry Leenders doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Bij Oekraïnse aanvallen op Rusland en de Krim zijn volgens Russische autoriteiten 4 mensen omgekomen. Ook vielen meerdere gewonden. President Volodymyr Zelensky bevestigt Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In Perm vielen een dode en 4 gewonden. In Belgorod kwam een man om. Op de Krim stierven een man en een tienermeisje. Het gerechtshof in Amsterdam heeft 6 verdachten tot 11 jaar en 3 maanden cel veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Een deel leverde auto's voor de moord op advocaat Dirk Wiersum en deed verkenningen bij zijn kantoor en woning. 5 verdachten kregen ook straf voor mishandeling van een man in Utrecht. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
8: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
9: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
8: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
10: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Niks lekkerder dan de week beginnen met een rottirol. Of wat dacht je van Moxie Alesi of broodje bakkeljauw?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De allerlekkerste Surinaamse gerechten heb ik me laten vertellen. Bij de kleine Hindoestaan. Ook een supergezellige plek om te zijn trouwens. We zijn daar met het hele team een keertje geweest. Lekker gaan poelen. Ze hebben natuurlijk allerlei soorten eten. Niet alleen maar rotti, maar dus een hele lijst aan de allerlekkerste Surinaamse gerechten om uit te kiezen. Dus dit is echt wel een aanrader. Ik zou zeggen, ben je er nog nooit geweest? Let dan extra goed op, want dit is jouw kans op een gratis diner voor twee bij de kleine Hindoestaan.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Zo, de synthesizer staat flink aan, maar welk nummer was dat? Weet je het antwoord? Dan stuur je dat door via 6751031. En wie weet belt Vanessa jou dan wel later vandaag. En ga je binnenkort heerlijk eten bij de kleine Hindoestaan. Zometeen Juanes en eerst UB40 bij Paradise. Can't help.

Morgen met Juanes en Nada Valgo, Sin Tu Amor. Terwijl we nog terugblikken op een fantastisch weekend. 3 avonden lang supermooie muziek, gezelligheid en natuurlijk de allerleukste samenwerking die we maar konden wensen. We hebben een duo-uitzending gehad gedurende alle 3 de avonden van Curaçao Noordzee Jazz met de Dolfijn FM. Het was volgens mij een superleuk initiatief. Ik heb er ook alleen maar positieve reacties op gehoord. En als ik dan zelf een favoriet van dit weekend mag uitkiezen qua optredens, dan was het toch wel Toto. En toen zij dit nummer liet horen, ging iedereen los. Africa hoor je nu.

0: voor mij binnenkort wel weer eens een keertje met bakken uit de hemel komen. Rain, The Script, hoorde je hier bij Paradise. En zo meteen blik ik verder terug op Curaçao door TGS. Want hij was er dan zelf niet bij. Er was wel een mega samenwerking rondom een nummer van Enrique Iglesias die we daar hebben kunnen horen. Steve Winwood komt eraan met Higher Love na het nieuws van 11:30.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: We hebben allemaal een beetje...

0: met de lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van...

0: half 12.
1: Nieuwe commandanten geïnstalleerd voor Arubaanse en Curaçaose militairen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Op Aruba en Curaçao zijn twee nieuwe militaire commandanten geïnstalleerd. Major Glenn Werleman leidt vanaf nu de Arubaanse eenheid Arumil, terwijl major Ryan Cabenda het commando overneemt van de Curaçaose Kurmil. Beide officieren hebben jarenlange ervaring bij de kustwacht, defensie en als adjudant van de gouverneur. Met hun aantreden zet defensie in op de verdere professionalisering van de lokale eenheden, die worden ingezet voor de regionale veiligheid en bij incidenten. En bij een schietpartij op een Curaçao's feest in Amsterdam Sloterdijk is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 4 uur 's nachts neergeschoten in het pand waar het evenement Lights Down Low gaande was. Op het feest waren optredens van onder meer Q-Sign, Mellow Street en One Flavors. Het slachtoffer is aanspreekbaar en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De organisatie van het feest, Moves Entertainment en de Rocha Events, laat in een verklaring weten diep te betreuren wat er is gebeurd. Volgens hen werden de beveiliging en toegangscontrole door de locatie zelf uitgevoerd. Ook geven ze aan dat zij hun volledige medewerking verlenen aan het politieonderzoek. Er is nog niemand aangehouden, de recherche doet uitgebreid sporenonderzoek, onderzoekt de aanleiding en roept getuigen en mensen met beelden op zich bij de politie te melden. Tot zover het nieuws, voor meer kijk in de Paradise FM app.

0: De Gent in de Zona er een fantastisch feestje van. Maar dat werd nog eens dik verdubbeld op de vrijdagavond.
1: Nice. FM.
0: Toen ze als guest performance verschenen tijdens het optreden van Sean Paul. En uiteraard dit nummer ook tegen horen brachten bij La Mans. Hoorde je op Paradise. We hebben het enige wat nog ontbrak. Dat zou Enrique Iglesias zijn, die dan uit een helikopter naar beneden neerdaalde en het nummer compleet zou maken. Nou goed, eigenlijk was Sean Paul en Gent de Zona samen op een stage ook al een cadeautje. Dus superleuk dat je dat soort dingen dan opeens ook samen ziet komen. Dat toch die artiesten denken, weet je, we zijn er nog. We komen gewoon ook op die vrijdag er ook nog eventjes bij aanschuiven. Super gaaf. Dat zie je natuurlijk alleen hier op Curaçao, Noordsea Jazz. En het was weer een fantastisch weekend. Waar we uiteraard volgend jaar ook weer bij gaan zijn. En hopelijk misschien wel weer in diezelfde vorm. Want ik denk dat het wel superleuk was. Ik heb ook echt heel veel positieve reacties gehoord op onze samenwerking met Curaçao Noordsea Jazz Radio. Op twee zenders tegelijk met twee teams van DJ's te horen. Ik denk

TLC op Paradise FM richting de klok van 12 uur. Langzaam onderweg naar de lunchpauze. Pepijn, neemt jou weer mee in Broodje Broodspot en het belangrijkste nieuws uit Nederland. En hier op het eiland natuurlijk neemt hij allemaal met je door. Met onder andere ook Bruce Springsteen dan op het programma staan. Hungry Heart komt eraan. Ik heb ook een hungry stomach. Tijd om wat te gaan eten. Ik spreek jou gewoon morgen weer tussen 10 en 12 ben ik er ook hier op Paradise FM. Zometeen nog Juan Luis Guerra. En eerst Club Nouveau. Dit is Lean on Me. Ayo.

0: Vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
1: Friday is Fish Friday. Met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Twee mannen zijn gisteravond in de wijk Deijn aangehouden aan politieachtervolging. De bestuurder negeerde een stopteken en reed hard weg. Tijdens de achtervolging botste de auto tegen een muur. In de auto vond de politie een vuurwapen en munitie. De mannen van 39 en 42 jaar zijn aangehouden voor wapenbezit en het negeren van een politiebevel. Op Aruba en Curaçao zijn nieuwe commandanten aangetreden. Majoor Glenn Werleman leidt voortaan de Arubaanse militairen. Majoor Ryan Cabenda is de nieuwe commandant van de Curaçaose militairen. Beide eenheden vallen onder de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied en kunnen worden ingezet bij veiligheidsproblemen, noodsituaties en incidenten in de regio. Dan internationaal nieuws. De moeder van de 12-jarige jongen die vrijdag dood werd gevonden in een woning in Eerbeek blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. De politie gaat uit van een misdrijf. De vrouw werd zaterdagmiddag aangehouden en maandag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De poging om overheidsregels te versimpelen begint bij de ministeries van Justitie, Klimaat, Onderwijs en Volkshuisvesting. Staatssecretaris Erik van den Burg wil elk jaar een vereenvoudigingswet invoeren. Het gaat vooral om technische wetswijzigingen. Burgers kunnen 4 weken ideeën indienen. De eerste wet moet na een jaar ingaan. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn opnieuw gedaald door het uitblijven van regen. Bij Kaup zakte het peil maandag naar 34 centimeter en het daalt deze week verder naar 29 centimeter. De scheepvaart kan daardoor minder lading meenemen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, Max. Cozy, alles hebben we makkelijk online besteld en voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zeggen natuurlijk een

0: Cher. Believe, do you believe in love after love? Nou, een vraag waar ik de hele dag over na zou kunnen denken.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ik ga er overigens niet over nadenken. Ik ga met je doornemen wat we allemaal gaan doen. Zometeen de quote van de dag. En dat gaat over Freddie Mercury. Want die zou afgelopen zaterdag jarig zijn geweest. Dan zou hij 80 zijn geworden. Helaas is hem dat en eigenlijk ook wel een beetje ons niet gegund. Maar zometeen in de quote van de dag. Freddie, we nemen natuurlijk het lokale nieuws met je door. Dat doen we elke dag zo rond 20 minuten voor 1. Doe ik vandaag met Vanessa Werkhoven. Ik speel de enige echte muziekquiz. Dat gaat om een heerlijk diner voor 2. Lekker bijvoorbeeld rotti smikkelen en smullen bij de kleine Hindoestaan. Dat is pas echt goed Surinaams eten, heb ik me laten vertellen. Hey, en het tweede uur natuurlijk de spotlights. Gloria Gaynor is jarig. Onder andere bekend van I Will Survive. Maar ik ga toch een andere van haar draaien. Chrissy Hynde van The Pretenders is jarig. Ben Montech, hij is toetsenist van Tom Petty en The Heartbreakers. En Diane Warren, die ken je misschien niet direct als naam, als zangeres, want ze zingt volgens mij ook helemaal niet. Maar dat is een songwriter. Je wil niet weten waar die allemaal achter zit. Dat ga ik je namelijk wel straks vertellen. En Gracie Abrams is 27 geworden, hoor je straks ook. Nu, natuurlijk, het nieuws, maar dan zonder Mark Kampers, want die is nog lekker met vakantie.
1: Paradise FM.
0: Dus ik neem het nieuws met je door. Een opmerkelijk bericht vanuit onze marine. Een matroos die seks had met een vrouwelijke collega tijdens een feest in Den Helder aan boord van het fregat van Amstel. Terwijl hij wist dat een collega elders op het schip meekeek via de bewakingscamera, is veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. De meekijkende collega, die ook andere mensen van de marine liet meekrijgen, kreeg een werkstraf van 160 uur, allemaal van de militaire rechtbank. Die vrouw had op dinsdagavond 13 mei vorig jaar vrijwillig seks met die 24-jarige matroos. De matroos verzekerde de vrouw, die er 2 keer naar vroeg, dat niemand hen zou kunnen zien in de machinekamer. Dat was volgens hem de meest veilige plek voor seks op het hele schip. In werkelijkheid kon zijn goede vriend, een andere matroos van 25, via een beeldscherm live meekijken in de technische ruimte. De vrijpartij vond namelijk plaats in het volle zicht van een bewakingscamera in de machinekamer. De meekijkende matroos maakte een filmpje van de beelden, nam een foto, maakte een schermafbeelding en hij kreeg in de technische ruimte gezelschap van 15 marinemensen die ook meekeken en opnames maakten op hun telefoon. En daarom kreeg die ene technische man, zeg maar, een hogere werkstraf dan de andere. Een agent die begin dit jaar, 2026, een vrouw schopte tijdens een conflict bij het station Utrecht Centraal, wordt daar niet voor vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde naar de agenten zich verzette tegen haar aanhouding. Daarom komt er geen strafrechtelijk onderzoek. Het incident gebeurde op 26 januari onder het zogeheten bollendak van Utrecht Centraal. De agent had daar een aanvaring met 2 gesluierde vrouwen, zoals te zien op beelden. De agent nam 1 van de 2 aan haar arm mee. De andere vrouw liep achter hem aan met een telefoon in haar hand. Daarop gaf de agent haar een trap. Daarna ontstond een chaotische situatie waarbij de agent de andere vrouw sloeg met zijn wapenstok. Omstanders filmden het conflict, dat heb je natuurlijk tegenwoordig, en zetten de beelden online. Dat leidde tot heel veel boze reacties. Volgens de politie werd de man ook bedreigd. De politie oordeelde eerder dat de agent zich niet geheel aan de instructies had gehouden. Hij had geen trap moeten geven en hij had de wapenstok niet moeten gebruiken. Maar voor de agent heeft dit echter dus geen verdere consequenties. En dan tot slot leuk nieuws. Er is een zeldzame albino zeehond. En die is dus inderdaad wit. Gespot op het strand bij het Zeeuwse Neeltje Jans. Dit is de eerste keer dat we er één zien in Zeeland, zegt iemand van de stichting. De albino zeehond werd gespot door strandgangers. Volgens het reddingsteam oogt het dier gezond. Bij albinisme kan er geen pigment worden aangemaakt. Dieren die daarmee te maken hebben, hebben meestal rode oogjes en een witte vacht. Ook zijn ze gevoeliger voor licht. Daardoor hebben ze hun ogen meestal gesloten. Zeehonden zien sowieso veel minder dan mensen. Maar deze zeehond met albinisme ziet nagenoeg niks. En hij ziet er wel heel schattig uit. Op nos.nl staat bijvoorbeeld een foto.

Afgelopen zaterdag, exact 80 jaar geleden, werd op Zanzibar, een eiland bij Tanzania, een jongetje geboren dat later wereldberoemd zou worden als Freddie Mercury. Hij werd trouwens onder een hele andere naam geboren, als Farouk Bulsara. 5 september 1946, geboren als Farouk Bulsara. Zijn ouders waren van Persische afkomst, die vanuit India naar Zanzibar waren verhuisd, omdat zijn vader daar werkte voor de Britse koloniale overheid. Hij overleed helaas in 1991 al op slechts 45-jarige leeftijd. Maar zijn muziek blijkt nog altijd generaties met elkaar te verbinden. Queen Tribute-zanger Ward Polman ervaart dat wekelijks tijdens zijn optredens. Er was laatst een mannetje in de zaal van een jaar of 8 dat woord voor woord alle teksten van Queen kon meezingen. Volgens Palme komen mensen van 8 tot 88 jaar op de muziek af. Je ziet soms hele generaties met opa en opa, vader, moeder en de kleinkinderen samen op één rij. En dat is ook meteen de quote van de dag. In 2022 won Palme met Queen's Must Go On de eerste editie van The Tribute Battle of the Bands. Daarvoor vond hij Queen eigenlijk te heilig om aan te raken. Daar mocht je niet aankomen, vond ik. Hoewel ik 15 jaar de muziek van Guns N' Roses heb gezongen, voelde Freddie als een andere categorie. Pas na de winst bij de Tribute begon ik voorzichtig te geloven dat ik het aankon. Volgens Palme zit in het repertoire van Queen werkelijk alles. Als wij Who Wants to Live Forever spelen, gaan mensen huilen. We Will Rock You wordt bij vrijwel ieder voetbalteam gebruikt. En zodra iemand ergens wint, wordt al snel aan We Are the Champions gedacht. Ik denk dat dat wel uniek is. Het uitzonderlijke stembereik van Freddie Mercury van 4 octaven blijft bovendien indrukwekkend. Palme benadert zijn vak dan ook bijna als topsport. Ik leef eerder het leven van een topsporter dan van een rockster. Zelf drink ik sinds 2015 geen alcohol meer. Queen-fans zijn kritisch en morgen willen de mensen toch weer die hoge noten horen. Dus doe mij maar chocomel na de voorstelling. Of je doet het goed, of je doet het niet. Palme probeert Mercury overigens niet letterlijk te kopiëren. Als je hem te veel nadoet, begeef je je als tribute-zanger op dun ijs. Maar tijdens het instuderen van een moeilijke passage ontdekte ik dat Freddie Mercury's bewegingen mij soms juist helpen. In een clip van The Show Must Go On zag ik Freddie een bepaalde handbeweging maken. Toen ik die overnam, lukte de noot ineens wel. Ik probeer hem niet na te doen, maar wel zijn energie te benaderen. Hij is helaas maar 45 jaar geworden. In die relatief korte tijd heeft Queen zoveel hits gemaakt. Ik vraag me af hoeveel nummers er nog bij zouden zijn gekomen en hoe de band nu zou hebben geklonken met alle nieuwe muzikale technieken die sindsdien zijn ontstaan. Helaas zullen we dat nooit weten. Je hoort, The Show Must Go On. Vanwege de 80ste verjaardag van Freddie Mercury, als hij nog geleefd had, wat dus helaas niet het geval is.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.

0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre vins.
0: Exactement.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
4: Caribische eilanden niet in top 5 doorvoerlanden voor cocaïne naar Nederland. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Caribische landen binnen het Koninkrijk behoren niet tot de 5 belangrijkste doorvoerlanden voor cocaïne richting Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek naar internationale drugsstromen dat is gepresenteerd tijdens het justitieel vierlandenoverleg op Curaçao. Het resultaat geeft volgens de ministers van Justitie een evenwichtiger beeld van de positie van de eilanden, al blijft de kustwacht onverminderd inzetten op de bestrijding van drugsmokkel en illegale migratie. En 2 mannen zijn gisteravond in de wijk Dijn aangehouden na een politieachtervolging die eindigde in een botsing. Een surveillance-eenheid gaf de bestuurder van een personenauto een stopteken voor een controle, maar de chauffeur negeerde dat bevel en ging er op hoge snelheid vandoor. Tijdens de daaropvolgende achtervolging verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste tegen een muur. Bij de doorzoeking van de auto vond de politie een vuurwapen en munitie die direct in beslag zijn genomen. De 2 inzittenden van 39 en 42 jaar zijn ter plaatse gearresteerd voor wapenbezit en het negeren van een politiebevel. Ze zitten vast voor verder onderzoek. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
6: Hallo? Niet rennen bij het zwembad?
7: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash. Alleen bij Building Depot.
8: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack, Hanging Tender, Picanha, Porterhouse, Skirt Steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
9: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
10: Dit is Paradise FM.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: Zometeen het lokale nieuws. Nu nog even genieten met Toto. FM.

0: Rosanna, natuurlijk van Toto.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt dan oprecht goeie maandagmiddag. 19 minuten voor 1. Straks in het tweede uur. Zo pak een beet, 5, 6 minuten over 1. Dan de spotlights. Die staan vandaag op Gloria Gaynor. Die is jarig. Natuurlijk heel erg bekend van I Will Survive. Maar ik ga toch lekker een ander nummer draaien. Chrissy Hynde. Stem en gezichten van de Pretenders. Is jarig. Ben Mantench is jarig. Hij is toetsenist van Tom Petty en de Heartbreakers. Diane Warren is jarig. Dat zeg je niks, maar die heeft een ongelofelijke lijst van nummers die zij geschreven heeft. Onder andere I Don't Want to Miss a Thing. If I Could Turn Back Time, Share. En Unbreak My Heart, Toni Braxton. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En dat ga ik straks na ene ook doen. En Gracie Abrams is 27 geworden. Die hoor je straks met That's So True. En we gaan het ook nog hebben over het overlijden van Keith Moon. Ik speel zo meteen de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En natuurlijk ook voor jou dus een oprecht goede maandagmiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Ja, een positief bericht gevolgd door een bericht wat het eigenlijk weer een beetje ontkent. Caribische eilanden zitten niet in de top 5 doorvoerlanden voor cocaïne naar Nederland. Ik vond dat een opzienbarend bericht. Ik dacht van wel. Ik dacht zeker dat wij een belangrijke doorvoerland waren. Het blijkt uit een onderzoek naar internationale drugsstromen. Dat is gepresenteerd tijdens het Justitieel Vierlandenoverleg hier op Curaçao. Dat resultaat geeft een evenwichtiger beeld van de positie van de eilanden. Al blijft de kustwacht natuurlijk onverminderd inzetten op de bestrijding van de drugsmokkel. En trouwens ook illegale migratie. Het valt mij mee. Ik dacht, Curaçao is een van de belangrijkste landen waar de cocaïne uitkomt. Of tenminste in ieder geval wordt doorgevoerd vanuit onder meer Colombia.
2: Ja, dat zou je inderdaad zeggen. Er wordt hier ook zeker regelmatig wat onderschept natuurlijk. Nou ja, goed. Maar het blijkt dus inderdaad zo te zijn dat ze niet tot de 5 belangrijkste doorvoerlanden behoren. Nou ja, dat betekent natuurlijk niet dat ze dat er evengoed wel gebruik wordt gemaakt van de route, maar niet de 5 belangrijkste. Tijdens het overleg tussen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland zijn wel weer aanvullende afspraken gemaakt om de samenwerking te versterken. De landen gaan gezamenlijk een academisch congres organiseren over de aanpak van jeugdcriminaliteit en het protocol voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning wordt verlengd. Dus nou ja, goed, er blijft wel. Nou ja, ze blijven wel bezig om ook te voorkomen dat het in de toekomst verandert. En dat het toch op deze manier wel gecontroleerd blijft. Tenminste, ja, voor zover je dat daarvan kan spreken. Want ik bedoel, dat er niet onderschept wordt, betekent natuurlijk ook niet dat er niks gebeurt.
0: Nee, er wordt wel onderschept. Dat is een beetje in tegenspraak met het vorige bericht, zou je kunnen zeggen. Verdachte Burton W. 42 en Lionel B. 60 jaar oud stonden afgelopen vrijdag voor de rechter om het vervoeren van 280 kilo cocaïne op hun vissersbootje. Dat meldt de Extra. De kustwacht Caribisch Nederland ontdekte tijdens een controle een verborgen compartiment en daar zat de cocaïne in. De mannen zeggen, wij weten van niks. We werden gedwongen om de drugs te vervoeren. We konden er niks aan doen. Lionel B. legt uit dat hij zou gaan vissen in de buurt van het eiland Aves. Dat deden ze vaker. Die dag nam echter een andere wending. Op een gegeven moment kwam er een blauw bootje naar hen toe met gewapende mannen. En die zeiden, je moet onze boot volgen. Eenmaal aan de kust werden de drugs in het verborgen compartiment verstopt. De mannen verklaarden daarvoor niet op de hoogte te zijn geweest dat er op hun boot een verborgen compartiment zat.
2: Ja.
0: De officier van justitie gelooft de mannen niet. Dat is misschien niet heel gek, want op de telefoon van een van de verdachten vond de politie gesprekken over de reis en het cocaïnetransport. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel. De rechter doet over 3 weken uitspraak.
2: Ja, ja, precies. Nou ja, goed. Ik denk dat het nou ja, logisch is. Ik bedoel, ze zeggen meestal, ik wist er niks van, weet je wel. Dat is niet, nou ja, ik vraag me af waarom ze dat überhaupt nog zeggen, want niemand die dat gelooft natuurlijk. Maar nou ja, het is mooi dat dit onderschept is. Ja, we hebben het zo vaak, hè, zo vaak in het nieuws, dat er weer een hele zooi cocaïne is gevonden op een boot of ergens anders tijdens een transport. Ja, ik denk altijd, dit is het topje van de ijsberg. Hè? Ik bedoel, het feit dat ze door blijven gaan en dat er ook een hoop gewoon verhandeld wordt, betekent natuurlijk dat er naast deze kook die onderschept wordt natuurlijk ontzettend veel gewoon doorheen komt. Dus ik vind het altijd zo bizar als je dit soort getalen hoort, weet je wel, 280 kilo.
0: Dat is best veel.
2: Dat is hartstikke veel. Ja. En het, wat ik zeg, dit is het topje van de ijsberg.
0: Het Antilliaans Dagblad meldt dat de KLM's Real Deal helemaal niet real was. De KLM heeft consumenten misleid met de Real Deal-dag van vorig jaar. Dat oordelen de Nederlandse Consumentenbond en de Reclamecodecommissie. Een retourticket vanaf Schiphol naar Curaçao kostte €699. Maar voor de actie kostte zo'n ticket nog €615. Opvallend, zo publiceert metronieuws.nl. Want de KLM is onlangs toch opnieuw met die campagne begonnen. Nou, de KLM neemt de uitspraak zeer serieus. Maar in realiteit zag de Consumentenbond dat sommige tickets juist duurder werden dan vlak voor of net na de Real Deal dagen. Ondanks die ticketprijzen weerhoudt het niet mensen ervan hier te komen. En die vinden het dan dusdanig leuk dat ze een huis willen. En dat begint toch een beetje een probleem op te leveren. De Consumentenbond hier, de FPK, luidt de noodklok over de betaalbaarheid van woningen. In een brief aan de Staten schrijft de consumentenorganisatie dat zij steeds meer klachten van consumenten ontvangt over de beschikbaarheid, betaalbaarheid en huurvoorwaarden van woningen. Vooral huurders, woningzoekenden, starters, gezinnen en ouderen, ik zou eigenlijk niet meer weten wie niet, zouden moeite hebben om geschikte woonruimte te vinden. Zowel de koopprijzen als de huur zijn de afgelopen jaren sterk gestegen.
2: Ja. Nou, ik snap en de frustratie van heel veel mensen wel, hoor. Dat er gewoon de mensen die op het eiland wonen, op het eiland geboren zijn, wat steeds moeilijker, voor sommige mensen geldt dat tenminste, steeds moeilijker aan een goede woning komen. Terwijl er heel veel mensen naar het eiland toe verhuizen die de huizen kopen waar die nieuw gebouwd worden. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen behoorlijk frustrerend.
0: Ja, er gaat onderzocht worden of dat nou echt te maken heeft met buitenlanders die hier een huis kopen. Maar de consumentenorganisatie hier op het eiland maakt zich wel zorgen over mensen die hier huizen kopen en ze niet permanent bewonen.
2: Ja, precies. Nou ja, ik snap dit. Ik heb ook nog een nieuwsje.
0: Ja.
2: Even kijken, want we hadden vorige week hadden we het over die ene school op het eiland die het hitteplan niet toe wilde passen. De Eligia Martier SBO school. Nou, die hebben uiteindelijk na een overleg hebben ze toch besloten om het hitteplan toe te passen. Hè. Zoals we weten is het verschrikkelijk heet. Er zijn scholen die airco hebben in de klassen, maar er zijn er ook nog een heleboel die dat niet hebben. Deze school telt 23 lokalen en daarvan zijn er volgens vakbond Doen slechts 7 voorzien van airconditioning en de rest dus niet. Toch werd het door het ministerie van Onderwijs vastgelegd beleid voor de periode van extreme hitte in eerste instantie niet toegepast door deze school. Andere scholen in het voortgezet onderwijs die volgens die werken wel al de hele tijd netjes volgens dit beleid. Hier is oproer over ontstaan binnen de vakbond.
0: En terecht.
2: En terecht inderdaad. Nou, leden van de vakbond die werkzaam zijn binnen de school melden dat het hitteplan werd verworpen door het bestuur van de school. De werknemers hebben uiteindelijk het probleem eerst intern geprobeerd aan te pakken. En na een week zonder resultaat hebben ze toch bij de vakbond aan de bel getrokken. En de vakbond die wendde zich vervolgens tot de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sietre van Heijdoorn. En een week later kregen ze hun gelijk. Dus uiteindelijk vanaf vandaag zal de school met het aangepaste rooster werken. En dit is natuurlijk voor de vakbond een heel belangrijk en mooi resultaat. Dus ja, iedereen houdt zich aan de hitteregels op het moment.
0: Alles en het zou fijn zijn, hè? Mijn kinderen zitten hier ook op school. Die zitten heel gek op dezelfde school. Vorig jaar zat de ene wel in de airco en de andere niet. Nu zitten ze gelukkig allebei in de airco. Maar ook die school heeft volgens mij in de helft van de lokalen geen airco nog.
2: Nee. En dan hebben ze een fan en de shutters. Het wordt gewoon verschrikkelijk heet. En waar we het al eerder over hadden, het is voor de kinderen moeilijk om zich te concentreren. Maar de docenten, die moeten ook goed lesgeven. En het klinkt als een luxe airco, maar dat is het echt.
0: Nee, hier niet. Nee. Vanessa, hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer.
2: Helemaal goed.
1: 80s, 90s en zeros.

0: about it. Bijvoorbeeld over de kleine in uw staan, kun je er vertellen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want laat dat nou heel gek de prijs van vandaag zijn in de enige echte muziekquiz. Heerlijk eten, heerlijk smikkelen en smullen daarbij de kleine Hindoestaan. Ze staan nog steeds niet op TripAdvisor, maar niet getreurd. Dan pak ik er gewoon Google Reviews bij. Yvette zegt, voor het eerst met mijn zoontje hier heerlijke rotti gegeten en sapjes gedronken. Zeker voor herhaling vatbaar. Fabienne zegt, de beste rotti bij de kleine Hindoestaan. Altijd vers, vol van smaak en met liefde gemaakt. Nou, en het personeel is gezellig en vriendelijk. Chrisiel zegt, eten is top. Ben van mening, Surinaams eten is beter uit Hindoestaanse handen. Oh, zoals de rotti of pompoenlevertjes. Ja, waarom niet? Je kan er alles proberen natuurlijk bij de kleine Hindoestaan. Ik zou lekker voor een rottietje gaan overigens. Maar dit geheel terzijde. De muziekquiz van vandaag, hij is, vind ik, absoluut niet moeilijk.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Maar hij is wel kort, daarom doe ik hem nog een keer. Het is een basgitaar, hè?
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, mijn aanwijzing van de dag. Je kan appen natuurlijk via de handige Paradise FM-app, mocht je die nog niet hebben gedownload. Doe dat even via het platform waar jouw telefoon toe behoort. En je kan natuurlijk ook even jouw oplossing appen naar 675-1031. Mijn aanwijzing van de dag. Chevy Chase kan geen basgitaar spelen. Chevy Chase kan geen basgitaar spelen. Hij zit prominent in de overigens erg grappige clip, maar hij kan geen basgitaar spelen. Dit is Bob Marley. En de Wailers natuurlijk, met Iron Lion Zion.

0: Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Hey ouders, willen jullie echt iets vets gaan doen met de kids? Nou, dan moet je snel je kaartjes gaan halen voor Wintertuin Curaçao Kids Festival. Het grootste kinderfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. De
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Familie, vrienden en vakbondsvertegenwoordigers hebben gisteren afscheid genomen van George Hernandez, voorzitter van de Algemene Bond van Overheid en Overig Personeel. Hernandez overleed vrijdag 28 augustus op 64-jarige leeftijd. Tijdens de herdenkingsdienst werd zijn inzet voor arbeidsrechten en de Curaçaose gemeenschap benadrukt. Na de dienst is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. De Caribische landen binnen het Koninkrijk behoren niet tot de 5 belangrijkste doorvoerlanden voor cocaïne naar Nederland. Dat blijkt uit onderzoek dat is besproken op Curaçao. Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland maken extra afspraken over justitiële samenwerking. Ook de samenwerking bij brandweerzorg en rampenbestrijding wordt 3 jaar voortgezet. Het volgende overleg is juni volgend jaar op Bonaire. Dan internationaal nieuws. Avantium is op de beurs in Amsterdam 5,5% meer waard geworden. Beleggers reageerden op de ingebruikname van de zuiveringsinstallatie in de fabriek in Delfzijl. De AEX sloot 0,2% hoger op 1115,42 punten. De midcap daalde 0,3%. De agent die op 26 januari bij station Utrecht Centraal een vrouw schopte, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw zich verzette tegen haar aanhouding. De politie vond eerder dat de agent geen trap had mogen geven en geen wapenstok had mogen gebruiken. De moeder die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon in Eerbeek blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. De politie vond vrijdag het lichaam van de jongen in een woning aan de Leeharstraat. De moeder werd zaterdag aangehouden. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
8: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
9: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: Met de Pretenders, want Chrissy Hynde is jarig. Paradise.

0: 9 minuten over in een oprecht goede maandagmiddag. Gewenst welkom bij het tweede uur van het lunchprogramma wat ik dagelijks hier mag doen bij Paradise FM van 12 tot 2. Zometeen neem ik weer wat voordelen met je door. Eigenlijk een rekenvoorbeeld heb ik weer gemaakt van elektrisch rijden. Als je ook zonnepanelen hebt, wat dat kost, die hele investering. En hoe snel je dat terugverdient, dat hoor je later. Natuurlijk nog het feel good nieuws, maar dat is pas zo rond 10 voor 2. Nu eerst, en we zijn er al mee begonnen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, Chrissy Hynde, die is alweer 75 jaar oud. Ik vind dat toch altijd wel bemoedigend, want zij staat nog gewoon volop op het podium. We hadden natuurlijk afgelopen zaterdag hier zeg maar achter de microfoon Ferry Maat zitten. Legendarische DJ uit Nederland, woont al jaren op Bonaire. Kwam over voor het Curaçao North Sea Jazz. Presenteerde 2 uur lang samen met Ruud Zegwaard hier een programma bij Paradise FM en Dolfijn FM. Samenwerking uniek voor Curaçao North Sea Jazz. En die is 79, dus ik weet niet. Ik vind dat hoopgevend. We kunnen nog een tijdje door als het een beetje mee zit. Chrissy Hynde dus, geboren in 1951. Ik dacht altijd dat zij Brits was, maar dat is helemaal niet waar. Ze is geboren in Ohio, veel Amerikaanse worden niet, in Akron, Ohio. Maar ze ging al op jeugdige leeftijd in de jaren 70, ze was toen 1920, ging ze naar Londen, eigenlijk een beetje tijdens de opkomende punkrevolutie. In 1978 al richtte ze de Pretenders op. En het is natuurlijk een legendarische frontvrouw. Het nummer Don't Get Me Wrong gaat over de overrompelende, bijna verwarrende fase van verliefd worden. Chrissy Hynde zorgde recent voor wat opschudding toen ze tijdens een optreden fel uithaalde naar bezoekers die allemaal het hele concert met hun mobiele telefoons stonden te filmen. Ze dreigde letterlijk het podium af te stappen als die telefoons niet meteen in de zakken verdwenen. Wie is er nog meer jarig vandaag? Ja, de naam zeg je misschien niet direct wel eens, maar als je hem hoort, dan weet je het. De toetsenist van onder meer Tom Petty en de Heartbreakers. De goede man heet Benmont Tech. Hij werd geboren op 7 september 1953 in Gainesville, Florida. Hij is medeoprichter en de vaste toetsenist van Tom Petty en de Heartbreakers. Maar deze Benmont Tench is ook een van de meest gevraagde studiotoetsenisten ter wereld. Hij speelde mee op honderden iconische platen, waaronder werk van Don Henley, Bob Dylan en van Johnny Cash. En recent nog op Hackney Diamonds van de Rolling Stones. Maar je hoort hem nu met Mary Jane's Last Dance. Dat gaat over een wanhopige, eenzame man in een klein stadje die afscheid neemt van een vervlogen liefde. Maar het nummer staat ook vol metaforen. Mary Jane kan natuurlijk verwijzen naar een ex-geliefde, maar het kan ook een symbolisch afscheid van de druk marihuana betekenen.

0: en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. In de videoclip zit Kim Basinger als het lijk. Het lijk van Mary Jane, want het is namelijk haar Last Dance. Naar verluid heeft ze die rol gratis gespeeld, had zelf aangeboden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Benmond Tench dus, 73 geworden, toetsenist van Tom Petty en The Heartbreakers. En een van de meest gevraagde studiotoetsenisten ter wereld. Wie is er nog meerjarig? Gloria Gaynor, 83 geworden. Vandaag bekend natuurlijk van de grote hit I Will Survive. Maar je hoort zometeen een andere hele grote hit, Never Can Say Goodbye. Dat nummer gaat over het innerlijke conflict van iemand die gevangen zit in een toxische, pijnlijke, vervelende relaties. Welke misstappen de partner ook begaat, de hoofdpersoon slaagt er steeds niet in om definitief een punt achter die relatie te zetten. Het is trouwens een cover van The Jackson 5. Afgelopen zaterdag waren hier de Jackson 1. Een van de leden van de Jacksons stond er nog. Het nummer werd oorspronkelijk bekend in die uitvoering van de Jackson 5 uit 1971, maar Gloria Gaynor vormde het om tot een swingende disco-klassieker. Ze nam het nummer op terwijl ze herstellende was van een val van het podium. Ze had letterlijk een rugbrees aan en daar is dus werkelijk niks van te horen. Gloria Gaynor werd ontdekt toen ze zong in een nachtclub in New Jersey. Letterlijk zo'n anekdote waarvan je denkt, is dat echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Een platenbaas hoorde haar zingen, liep naar het podium en bood haar ter plekke op een servetje een platencontract aan.

0: afscheid nemen. Niet de sterkste kant van Gloria Gaynor. Gelukkig maar, daarmee is ze inmiddels 83 geworden. Ze is trouwens na haar muzikale carrière in zeg maar de discohoek teruggekeerd naar haar basis, namelijk naar de gospels. En daarmee won ze recent ook nog prijzen.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, we zetten iemand in de spotlights die normaal niet in de spotlights staat zelf. Namelijk Diane Warren, vandaag 70 jaar geworden. Zij staat bekend als een van de meest succesvolle en productieve popcomposers aller tijden. De verklaring voor haar ongekende tekstschrijfsucces en compositiesucces ligt in haar unieke vermogen om universele emoties om te zetten in ijzersterke melodieën en herkenbare pophaken. Ze schreef meer dan 30 top 10 hits in de Billboard Hot 100. Ik noem maar Celine Dion, Because You Love Me, Toni Braxton, Unbreak My Heart, Chicago, Look Away, Milli Vanilli, Blame It on the Rain, Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, Share If I Could Turn Back Time, The Birds, Rhythm of the Night, Ace of Base, Don't Turn Around. En ga zo maar door. Ze werkt in een kamer zonder ramen. Ik moet er niet aan denken. Ze heeft een extreme werkethiek. Ze werkt al tientallen jaren in hetzelfde rommelige kantoortje in Hollywood, zonder ramen, waar ze soms 12 tot 14 uur per dag achter de piano zit. Ze houdt trouwens het record voor de meeste Oscar-nominaties voor Best Original Song, maar liefst 15 keer, zonder die prijs ooit te winnen. Ze heeft wel een ere-Oscar gekregen. Een van haar allergrootste successen, dat is het nummer van Aerosmith wat je nu gaat horen. I Don't Wanna Miss a Thing. Ja, dat debuteerde direct op nummer 1. Het stond meteen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 in 1998. Grootste hit van Aerosmith. Werd geschreven onder andere voor de blockbuster, de film Armageddon. Eigenlijk schreef Diane Warren het met Celine Dion in gedachten. Kan je bijna niet meer voorstellen, maar het is echt zo. Steven Tyler huilde bij het eerste demobandje wat hij hoorde. Het eerste piano-demobandje van Diane Warren. Hij moest huilen en zei, dat nummer ga ik meteen opnemen. En met succes. Ah, cool.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Cento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Cento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Cento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar cento.io. Dat is cento.io.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official.

0: nieuws van 2:30.
1: Afscheid van APVO-voorzitter George Hernandez. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Familie, vrienden en vertegenwoordigers uit het vakbondswezen hebben gisteren afscheid genomen van APVO-voorzitter George Hernandez. Hernandez overleed op vrijdag 28 augustus op 64-jarige leeftijd. In een vol vakbondsgebouw stonden de sprekers stil bij zijn grote inzet voor de arbeidsrechten en de Curaçaose gemeenschap. Hernandez gaf leiding aan de Algemene Bond van de Overheid en overig personeel in een periode van sterke groei. Tijdens het 90-jarig bestaan van de APVO afgelopen april noemde hij de bond nog sterker dan ooit. Hernandez zette zich onder meer in voor het herstel van arbeidsvoorwaarden na de coronapandemie en het afsluiten van nieuwe cao's. Na de herdenkingsdienst is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. En de Caribische landen binnen het Koninkrijk behoren niet tot de 5 belangrijkste doorvoerlanden voor cocaïne richting Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek naar internationale drugstromen dat is gepresenteerd tijdens het justitieel vierlandenoverleg. Het resultaat geeft volgens de minister van Justitie een evenwichtiger beeld van de positie van de eilanden, al blijft de kustwacht onverminderd inzetten op de bestrijding van drugsmokkel en illegale migratie. Tijdens het overleg tussen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland zijn aanvullende afspraken gemaakt om de justitiële samenwerking te versterken. Zo gaan de landen gezamenlijk een academisch congres organiseren over de aanpak van jeugdcriminaliteit en wordt het protocol voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning verlengd. Daarnaast is afgesproken om de capaciteit binnen de justitiële keten beter op elkaar af te stemmen, ook de samenwerking

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Met Gracie Abrams.

0: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Het is 37 minuten over 1. Een oprecht goede maandagmiddag. Zometeen vertel ik je wat meer over de voordelen van elektrisch rijden. Sterker nog, we gaan het kostenplaatje. Als je een elektrische auto koopt en zonnepanelen koopt, gaan we even bekijken wat kost dat en hoe snel verdien je dat terug. We hebben natuurlijk nog het feel good nieuws, maar nu eerst de spotlight. Ja, toen deed mijn systeem het. Komt u maar. Nee, hij doet het niet. Nou, doen we het gewoon met dit muziekje, maakt nog niet zoveel uit. Vandaag is Gracie Abrams jarig, 27 jaar oud geworden. Ze is onder andere bekend met I Love You, I'm Sorry en That's So True. En That's So True, die hoorde je eigenlijk net. Ze is nog heel erg jong, maar heel erg succesvol. Dat nummer, That's So True, dat gaat eens duidelijk over de pijnlijke, verwarrende nasleep van een relatiebreuk. Nummer groeide op platforms als TikTok in razendsnel tempo uit tot een gigantische virale hit, nog voordat het officieel op single werd uitgebracht. Ze stond trouwens in het voorprogramma van Taylor Swift. Opvallend aan dat nummer is, er zitten wat live gedempte gitaartikjes in, maar geen live drums. Beetje tikjes op het hout van de gitaarkast en zo, in plaats van een traditioneel drumstel. Zij schrijft sinds haar 8e levensjaar in dagboeken. Vrijwel al haar songteksten zijn rechtstreeks overgenomen uit die persoonlijke aantekeningen die ze in haar slaapkamer schreef. Vanaf dat ze dus klein is. Nu vandaag 27 jaar oud geworden. En we staan natuurlijk ook stil bij het overlijden, tragische overlijden van Keith Moon, de grote drummer van The Who. Hij overleed in de nacht van 7 september 1978 in Londen. Hij was slechts 32 jaar oud. De doodsoorzaak was een per ongeluk ingenomen overdosis van een zwaar kalmeringsmiddel dat hem door een arts was voorgeschreven om zijn alcoholontwenning en afkikverschijnselen te behandelen. Hij heeft absoluut geen zelfmoord gepleegd, dat werd natuurlijk meteen geroepen toen, maar hij was uitermate vrolijk, had zin in de toekomst, was blij dat hij net van de alcohol af was, maar hij was heel erg rusteloos die nacht. Hij kwam van een filmpremière met zijn vriendin Annette Walter-Lux. Hij was verward, hij was rusteloos en hij dacht, ik neem nog zo'n pilletje. Hij mocht er maar maximaal 1 tot 2 innemen als hij trek zou krijgen in alcohol en nooit meer dan 3 per dag. Maar hij nam er 32 in die nacht met de dood tot gevolg. Hij had juist zin in nieuwe projecten. Who Are You van The Who was net uit. Ja, en hij was natuurlijk een iconische drummer. Hij had gewoon echt zin in de toekomst, maar hij is helaas toen overleden. Daarom draaien we ter nagedachtenis aan deze legendarische Keith Moon. Won't Get Fooled Again, The Who.

The Who, Won't Get Fooled Again. Vanwege het tragische overlijden van Keith Moon. We gaan het over iets heel anders hebben. Het is eigenlijk 16 minuten voor twee. Gaan we het over elektrisch rijden hebben? Dat doe ik af en toe. Is de combinatie van zonnepanelen en een elektrische auto op Curaçao de investering waard? Dat is een goede vraag. Met de huidige energieprijzen wordt die vraag natuurlijk steeds interessanter. Een complete zonneinstallatie met 10 zonnepanelen van 455 watt per stuk. Een hybride omvormer, een thuisbatterij van 10,6 kWh. En installatie kost ongeveer give or take 18.000 gulden. Kies je daarnaast voor een elektrische auto, zoals de Wuling Baoyun Yep Plus van HCR, voor bijna 44.000 gulden, dan investeer je in een combinatie waarmee je zelf elektriciteit kunt opwekken en die energie kun je gebruiken om je auto op te laden. Die zonneinstallatie produceert gemiddeld ongeveer 633 kilowattuur per maand. Tegen de huidige elektriekprijs van 0,6307 cent per kilowattuur, dat is de prijs per 1 september, vertegenwoordigt dat een jaarlijkse waarde van bijna 4800 gulden. Afhankelijk van het eigen verbruik en de daadwerkelijke opbrengst van de installatie. Maar ga uit van 4800 gulden. Elektrisch rijden levert natuurlijk een aanzienlijke besparing op. Hè? Die Wuling Baoyun Ye Plus, ik verzin die namen niet, verbruikt ongeveer 12,6 kWh per 100 kilometer. Bij 12.000 kilometer per jaar kost het opladen zo'n 954 gulden per jaar. Hè? Ter vergelijking, een benzine-SUV die 7,4 liter per 100 kilometer verbruikt, dan zou je bij de huidige benzineprijs van 2,597 bespaar je 2320 gulden per jaar aan brandstof. En dat is dus zo'n 2319. Je betaalt 954 aan stroom. Dat scheelt je dus 1365 gulden. Ja, daar komen de potentiële besparingen op onderhoud dus nog bij. De zonneinstallatie en de elektrische auto leveren dus samen een duurzaam voordeel op. Die exacte terugverdientijd hangt een beetje af van je energieverbruik, het aantal kilometers dat je rijdt, hoeveel zonnestroom je rechtstreeks gebruikt en de toekomstige energieprijzen. Maar reken erop dat tussen de 8 en de 10 jaar heb je dat er volledig uit. Die panelen en die auto en die panelen die en die accu die blijft zo'n 20 jaar lang goed voor stroom. Ik zou er eens over nadenken. Mij bevalt het, moet ik je zeggen, meer dan uitstekend. En collega Joris Reer, die heeft zonnepanelen, is ook elektrisch gaan rijden recent. Die bevalt het ook meer dan goed. Dit is King, Love and Pride. Zometeen het Feel Good News.

0: King met Love and Pride.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Samson James was ooit een van de grootste voetbaltalenten van Indiana in Amerika. Hij was een van de hoogst gewaardeerde recruits die Indiana University ooit binnenhaalde. In 2019 koos hij voor de Hoosiers. Zijn beste collegewedstrijd werd meteen een klassieker. Maar daarna ging het mis. Hij stapte in 2021 over naar Purdue, keerde in 2023 kort terug bij Indiana en kreeg vervolgens te maken met een zware knieblessure en de diagnose bipolaire stoornis. Hij stopte zonder diploma en de NFL-droom kwam nooit uit. Ook waren er familieproblemen. Hij werd onder meer door zijn broer het huis uitgezet. Samson James vertrok naar Austin, Texas. Daar werkte hij bij Home Depot, maar uiteindelijk belandde hij maandenlang op straat. Vrijwel alles was hij kwijt. Bijna alles. Behalve één ding. Een rode, versleten Indiana University sporttas waarin hij zijn schaarse bezittingen bewaarde. Jasper Steinmetz was in mei 2026 net afgestudeerd aan Indiana University en naar Austin, Texas verhuisd voor zijn eerste baan. Tijdens een wandeling met zijn hond zag hij die rode Indiana University-tas. Hij sprak de man aan, hoorde de naam Samson James en googelde die later. Toen ontdekte hij dat dit de voormalige ster van de Hoosiers was. Jasper besloot het daarbij niet te laten. Hij kocht met James kleding, eten en andere eerste levensbehoeften en zette vervolgens een GoFundMe op. Het doel was $10.000 op te halen. Binnen 4 dagen stond er al zo'n $17.000 op de rekening. Uiteindelijk doneerden honderden mensen bijna $20.000, onder wie oud-Hoosiers. Het geld ging eerst naar eenvoudige dingen. Een knipbeurt, nieuwe schoenen, de wasserette, zeep, een tandenborstel en een pizza van Little Caesars. Daarna kwamen een telefoon, een laptop en een bankrekening. Steinmetz hielp James aan een gemeubileerd appartement en eind juni tekenden ze een huurcontract voor een jaar. Tegen CBS zei Jasper Steinmetz dat alle mensen die hadden gegeven nu maar één ding wilden: dat James zou slagen. Het is geen sprookje waarin alles plotseling is opgelost, maar één man, James, zag een oude, rode universiteitstas, besloot niet door te lopen en gaf iemand opnieuw een kans. De tas is nog maar het begin van het verhaal. Alleen draagt die tas niet meer alles wat Samson James bezit. Je hoort bij dit item Everybody Hurts van R.E.M. Dat nummer raakt direct aan de mentale strijd en de breekbaarheid van het leven, zoals de worsteling met een bipolaire stoornis. Maar het draagt ook de boodschap dat je er niet alleen voor staat en door moet zetten, zelfs als het uitzichtloos lijkt. Ik wens je nog een hele fijne maandagmiddag. Zometeen natuurlijk met Marissa. En vanaf 4 uur met Vanessa. Hier bij Paradise FM. Ik meld me morgen weer tussen 12 en 2. Ajo.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App. De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Arie Winterswijk met het nieuws. Familie, vrienden en vakbondsvertegenwoordigers hebben gisteren afscheid genomen van George Hernandez, voorzitter van de Algemene Bond van Overheid en Overig Personeel. Hernandez overleed vrijdag 28 augustus op 64-jarige leeftijd. Tijdens de herdenkingsdienst werd zijn inzet voor arbeidsrechten en de Curaçaose gemeenschap benadrukt. Na de dienst is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. De Caribische landen binnen het Koninkrijk behoren niet tot de 5 belangrijkste doorvoerlanden voor cocaïne naar Nederland. Dat blijkt uit onderzoek dat is besproken op Curaçao. Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland maken extra afspraken over justitiële samenwerking. Ook de samenwerking bij brandweerzorg en rampenbestrijding wordt 3 jaar voortgezet. Het volgende overleg is juni volgend jaar op Bonaire. Dan internationaal nieuws. Duizenden overheidsmedewerkers voeren dinsdag in Den Haag actie tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Volgens de vakbonden FNV en CNV hebben ongeveer 3000 mensen zich aangemeld. De deelnemers lopen naar het ministerie van Financiën en overhandigen daar hun eigen begrotingsplannen. Ook medewerkers van de Rijksschoonmaakorganisatie en ABN AMRO staken. De veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is in Servië begraven. Duizenden mensen namen in Belgrado afscheid van de voormalige generaal. De kist werd door de straten gedragen onder het skanderen van zijn naam. Mladic stierf vorige maand op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij levenslang vastzat. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Samen met Jared Kushner sprak hij met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky over vredesvoorstellen. Volgens Witkoff zijn nieuwe gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten dichterbij gekomen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
6: Loods 1, 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit, met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.

0: FM.
1: Ja, Bon Simon, het is vandaag maandag 7 september en je luistert naar Paradise FM. Ja, wat een heerlijk druk weekend hebben we achter de rug gehad. Ik ben helemaal aan het nagenieten. We hebben het natuurlijk over het Curaçao North Sea Jazz Festival. Samen met Dolfijn FM mochten wij het hele weekend aan radio maken vanaf het festivalterrein. Ja, ik heb echt genoten. Ik heb Jean-Paul gezien, de Jacksons, Toto. Ja, echt, ik kan nog wel eventjes doorgaan. Maar niet alleen de artiesten waren natuurlijk fantastisch. Ook het terrein, de sfeer, de mensen. Ik vond de outfits trouwens ook heel erg leuk. Nou, ik ben in ieder geval weer helemaal gevuld voor een heel jaar. Hopelijk hebben jullie, ook als je er niet bij was, genoten van de uitzendingen die we hebben gedaan. Nou, dat we je toch een beetje hebben meegenomen in de sfeer van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Maar ja, genoeg over het festival. Het is tijd voor muziek. Vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerboom voor twee. Deze keer voor de kleine Hindoestaan. En ik ga natuurlijk eventjes met Vanessa bijpraten over hoe zij dit weekend heeft beleefd. Goed dat je luistert in ieder geval naar Paradise FM. Ik heb nu voor je klaarstaan, Human.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
4: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Terug van bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
7: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

afscheid van APVO-voorzitter George Hernandez. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Familie, vrienden en vertegenwoordigers uit het vakbondswezen hebben gisteren afscheid genomen van APVO-voorzitter George Hernandez. Hernandez overleed op vrijdag 28 augustus op 64-jarige leeftijd. In een vol vakbondsgebouw stonden de sprekers stil bij zijn grote inzet voor de arbeidsrechten en de Curaçaose gemeenschap. Hernandez gaf leiding aan de Algemene Bond van de Overheid en overig personeel in een periode van sterke groei. Tijdens het 90-jarig bestaan van de APVO afgelopen april noemde hij de bond nog sterker dan ooit. Hernandez zette zich onder meer in voor het herstel van arbeidsvoorwaarden na de coronapandemie en het afsluiten van nieuwe cao's. Na de herdenkingsdienst is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. En de Caribische landen binnen het Koninkrijk behoren niet tot de 5 belangrijkste doorvoerlanden voor cocaïne richting Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek naar internationale drugstromen dat is gepresenteerd tijdens het justitieel vierlandenoverleg. Het resultaat geeft volgens de minister van Justitie een evenwichtiger beeld van de positie van de eilanden, al blijft de kustwacht onverminderd inzetten op de bestrijding van drugsmokkel en illegale migratie. Tijdens het overleg tussen Curaçao

Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland zijn aanvullende afspraken gemaakt om de justitiële samenwerking te versterken. Zo gaan de landen gezamenlijk een academisch congres organiseren over de aanpak van jeugdcriminaliteit en wordt het protocol voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning verlengd. Daarnaast is afgesproken om de capaciteit binnen de justitiële keten beter op elkaar af te stemmen, ook de samenwerking op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen de Kas- en Bes-eilanden is met 3 jaar verlengd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.

0: Doe hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, het is even tijd om terug te reflecteren op dit fantastische weekend wat we hebben gehad op het Curaçao North Sea Jazz Festival. Ja, dat doe ik niet alleen. Vanessa Werkhoven is bij me aangeschoven. Hallo Vanessa.
2: Hey, hey.
0: Hoe voel jij je deze maandag? Bon Simon.
2: Ja, Bon Simon, ik voel me niet solid as rock. Ja. Ik voel me gewoon een beetje wobbly.
0: Yes. Ja.
2: Weet ik veel. Zo'n balletje slijm in zo'n potje.
0: Ja, nee. Ja, nou, dat snap ik wel.
2: Het was te gek, maar het was ook wel intens, toch?
0: Ja.
2: Hoe jij je?
0: Ja, nee, het was inderdaad echt fantastisch. Het was mijn eerste jaar natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar ik merk nu wel aan mijn lichaam dat ik wel denk, oeh, het was toch pittig. Je bent toch 3 dagen op zo'n festival. Het was heel warm.
2: Ja.
0: Heel veel indrukken. Mensen die bij ons in de studio komen. Radio maken, video's maken. Dan wil je zelf artiesten nog zien.
2: Ja.
0: Dansje hier, drankje daar. Ja, het was fantastisch. Maar het was wel gewoon heel intens.
2: Echt, hè?
0: Ja.
2: Je wordt echt... Je gaat op adrenaline. Want het is natuurlijk een geweldig festival. Een heerlijk festival voor iedereen die nu luistert en erbij was. Nou ja, die kan dat hopelijk beamen.
0: Ja.
2: En voor ons is het natuurlijk dubbel. Je bent er aan de ene kant onder de indruk van alles wat je kan gaan zien. Aan de andere kant sta je ook continu aan. Want je bent natuurlijk aan het werk. Hey, je staat bij de studio.
0: De studio, ja.
2: En er komen allemaal mensen langs die gezellig komen kletsen. Dus het is een en al leuk, maar je geeft ondertussen zoveel energie en je staat zo aan. En dat merk je eigenlijk pas daarna, hè? Dan is het zo, wow.
0: Had je soms ook al dat je in je bed lag en dat je gewoon je voet even... Dat je gewoon dacht, oh ja, dit is echt wel eventjes een... dat je het gewoon merkt aan je lichaam.
2: Dat zoemende gevoel.
0: Ja, ja.
2: Uit je benen zo je voet in het...
0: Ja.
2: En dan gelukkig konden we zaterdag wel een beetje uitslapen. Maar ja, dan moet je er toch ook weer om vier uur staan. Ja, ik ging echt op adrenaline, want ik vond het geweldig.
0: Het was fantastisch.
2: Maar vandaag, want gisterenochtend waren we ook nog eventjes bezig met opruimen en zo. Nou, vandaag heb ik wel echt zoiets van ik had nog best een dag weekend kunnen gebruiken eigenlijk, hoor. Ik voel het. En als ik in de spiegel kijk, dan denk ik ook, kleine oogjes. Ja, echt. Maar ja, goed. Ach,
0: het was echt leuk.
2: Fantastisch, toch?
0: Wat waren jouw hoogtepunten van deze North Sea Jazz?
2: Ja, ik denk mijn hoogtepunten, de Jacksons en Steven Marley.
0: Ja, vertel even. Kun je de mensen even een beetje meenemen in hoe het was, wat je hebt gezien?
2: Ja, nou ja, wat betreft eigenlijk beide acts voelden wel echt als een heel prachtig eerbetoon van, naast de familie van de artiesten. Natuurlijk is Steven Marley zelf ook een hele grote artiest.
0: Ja.
2: Ik bedoel, maar hij is natuurlijk de zoon van Bob Marley. En dat voelde ook echt wel als een eerbetoon aan. Hè? En dat, je realiseert je gewoon hoe bijzonder het is dat je daar staat te kijken naar een zoon van
0: iemand
2: die zo ontzettend veel betekend heeft voor de muziekindustrie. Door wat hij zelf heeft gemaakt, maar ook door alle nazaten die die...
0: Ja, nazaten, zeg dat zo mooi.
2: Ja, alle nazaten die maar gewoon die muziekindustrie in heeft geknald. Want hoe extreem getalenteerd zijn al die Marleys. Het is ongelooflijk, hè?
0: Ja, niet normaal, hè?
2: Damien Marley sowieso. Ziggy Marley heeft hier ook gestaan. Ze klinken allemaal, nou ja, niet allemaal anders. Het is natuurlijk heel veel reggae, maar ook heel veel verschillende soorten invalshoeken. Het is bijzonder om daarbij te zijn. Ja, en voor de Jacksons geldt eigenlijk ook, wat mij betreft. Het was één Jackson.
0: Ja.
2: Het was niet de Jacksons, maar de Jackson.
0: Het was alleen de Marlon Jackson.
2: Ja,
0: zeg ik goed,
2: ja,
0: hè?
2: Ja. Ja. En, maar goed, ja, ook hij is natuurlijk gewoon een artiest die je over een paar jaar niet meer op een podium gaat zien staan.
0: Ja.
2: Als broertje van Michael Jackson. Op een gegeven moment is dat klaar.
0: Ja.
2: Is dat op. En dan hebben we natuurlijk de muziek nog. Maar de performances en de pasjes die, ik zeg iedere keer weer zo in zijn genenmateriaal ingebakken zit.
0: Ja,
2: ja, dat is ik vond dat echt uniek om te zien. Dus het was en een mooie performance. Ook van Steven Marley. Fantastisch. Maar daarnaast ook het besef dat je er gewoon bij bent.
0: Ja, bijzonder, hè?
2: Ja.
0: Ik had ook niet verwacht, want ik weet ook niet zo goed wat ik had verwacht. Ik was bij Marley was ik niet. Ik was bij de Jacksons was ik wel.
2: Ja.
0: Ik wist ook niet zo goed wat ik ervan kon verwachten. Ik had ook een oudere man verwacht. Ik vond hem echt nog heel fit.
2: Ja.
0: Maar het was echt ook zo'n man met status, met aura, toch?
2: Ja, zeker.
0: I don't know. Hij stond er gewoon.
2: Ja.
0: En dan hij deed in één keer de moonwalk. En dan heb je inderdaad al die mooie familiebeelden van Ja, van vroeger, die op de achtergrond als een soort presentatie langs gingen. Ja, ik vond het echt heel bijzonder.
2: Ja, het was echt een feestje. En die twee echt achtergrondzangers, die waren ook echt uitgekozen op de Michael Jackson stemmen.
0: Ja.
2: Maar daarnaast vond ik het ook heel mooi om te zien, want dat waren vrij jonge gasten.
0: Ja.
2: Je zag aan die gasten ook, het mega getalenteerde artiesten, maar je zag gewoon hoe vereerd zij dat waren om...
0: Ja.
2: Ik bedoel, je staat daar gewoon met een van de Jacksons al die nummers van de Jacksons te brengen, de pasjes. Dat is toch ook voor
0: ongelooflijk.
2: Artiest die waarschijnlijk vroeger als kind ook voor de televisie heeft meegedanst met deze liedjes, is dat natuurlijk ook heel bijzonder. En dat voelde je ook echt. Dat was echt, echt geweldig. Maar ik, ja, wel heel jammer dat een hoop mensen dit hebben moeten missen.
0: Ja.
2: Eigenlijk op een te klein podium stonden.
0: Ja, ik begreep wel dat hij dit zelf had aangevraagd.
2: Ja, dat hoorde ik ook, ja.
0: Ja, en ik kan me dat wel voorstellen, want het was natuurlijk best warm.
2: Ja.
0: En inderdaad, met die pasjes erbij, waarschijnlijk ook zijn adrenaline, dan is het wel heel warm hoor, op zo'n groot podium.
2: Ja.
0: En de Zela, dat was gewoon onwijs lekker.
2: Ja, lekker in de airco. En
0: heerlijk was dat.
2: Ja. Nou, ik denk voor iedereen die erbij was, een ontzettend bijzonder, uniek moment.
0: Ja.
2: En de mensen die buiten stonden, konden gelukkig wel op het scherm ook meekijken. Dus, maar goed, dan benoemen we de tweede. Was zoveel.
0: Ja, dat was zoveel. Jean-Paul was fantastisch. Jaehyun was fantastisch.
2: Ja.
0: Ja. J-Boven heb ik niet gezien, maar ik heb wel later beelden teruggezien.
2: Ja,
0: ja jeetje, we kunnen doorgaan.
2: Ja.
0: We zaten uiteindelijk, gisteren zaten wij ook nog lekker in de Zela en de airco. Zaten we bij een man, ja, ik weet eigenlijk niet eens wie het was, die lekker gitaar aan het spelen was. Nou, ook prachtig.
2: Het was allemaal hartstikke mooi.
0: Ja.
2: Ik heb echt weer genoeg hoogtepunten voor
0: een heel jaar.
2: Ja, nou, dat wil ik niet zeggen, maar de komende maanden zeker. Want het kriebelt wel om meer mooie dingen te gaan zien. En ik hoop... ik hoop gewoon dat we volgend jaar weer North Sea Jazz 2027. Ik ben er wel weer klaar voor.
0: Ja, nee, ik ook. Ik nog even een paar weekjes opladen en dan kunnen we weer beginnen.
2: Exact.
0: Nee, het was echt leuk.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, dankjewel Vanessa. Ik spreek je morgen weer.
2: Oké.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie, of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Familie, vrienden en vakbondsvertegenwoordigers hebben gisteren afscheid genomen van George Hernandez, voorzitter van de Algemene Bond van Overheid en Overig Personeel. Hernandez overleed vrijdag 28 augustus op 64-jarige leeftijd. Tijdens de herdenkingsdienst werd zijn inzet voor arbeidsrechten en de Curaçaose gemeenschap benadrukt. Na de dienst is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. Dan internationaal nieuws. Duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. De politie schat dat ongeveer 5000 mensen meededen. Het protest verliep zonder grote incidenten. De actie volgde op de verkiezingswinst van de partij in Sachsen-Anhalt. De topwetenschapper van OpenAI, Jakub Paciocki, waarschuwt dat kunstmatige intelligentie zich zo snel ontwikkelt dat mensen de technologie steeds moeilijker begrijpen. Volgens hem moeten AI-laboratoria de ontwikkeling vrijwillig vertragen om veiligheidsredenen. De oproep volgt op een test waarbij OpenAI-modellen inbraken bij Hugging Face. De politie heeft maandag in Overasselt opnieuw meerdere vuurwapens gevonden. In de Gelderse plaats werd vorige week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden. Het onderzoek gaat de komende dagen door. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
6: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Marisa Wildeboer.
8: Straks weer tijd voor de muziekquiz, maar de eerste is hier Phil Collins.

0: Muziekquiz.
1: Het is weer tijd voor de Paradise FM Muziekquiz. En vandaag spelen we natuurlijk weer voor een heerlijke dinerboel voor twee. En deze keer voor restaurant De Kleine Hindoestaan. Ja, ben je daar nou nog nooit geweest, maar ben je gek op Hindoestaans eten? Dan is dit echt een aanrader. Ja, ik kom er regelmatig. Ik heb ook al best wel wat geprobeerd van de menukaart. Ze hebben de heerlijke broodjes. Dus ja, dat is sowieso een aanrader. En daarnaast, de roti van De Kleine Hindoestaan is ook echt onwijs lekker. De bami trouwens laatst ook voor het eerst geprobeerd. Ja, nou ja, je hoort het al. Ik waam weer helemaal terug in Suriname. Onwijs een aanrader, echt waar. Dus als je hem nou niet wint, ga er zeker een keertje langs. In ieder geval maak je nu kans op een dinerboel voor twee personen. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn op onze kosten. Heerlijk daar gaan genieten. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: nieuws van 3:30.
1: Afscheid van APVO-voorzitter George Hernandez. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Familie, vrienden en vertegenwoordigers uit het vakbondswezen hebben gisteren afscheid genomen van APVO-voorzitter George Hernandez. Hernandez overleed op vrijdag 28 augustus op 64-jarige leeftijd. In een vol vakbondsgebouw stonden de sprekers stil bij zijn grote inzet voor de arbeidsrechten en de Curaçaose gemeenschap. Hernandez gaf leiding aan de Algemene Bond van de Overheid en overig personeel in een periode van sterke groei. Tijdens het

0: april noemde hij de bond nog sterker dan ooit. Hernández zette zich onder meer in voor het herstel van arbeidsvoorwaarden na de coronapandemie en het afsluiten van nieuwe cao's. Na de herdenkingsdienst is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. En de Caribische landen binnen het Koninkrijk behoren niet tot de 5 belangrijkste doorvoerlanden voor cocaïne richting Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek naar internationale drugstromen dat is gepresenteerd tijdens het justitieel vierlandenoverleg. Het resultaat geeft volgens de minister van Justitie een evenwichtiger beeld van de positie van de eilanden, al blijft de kustwacht onverminderd inzetten op de bestrijding van drugsmokkel en illegale migratie. Tijdens het overleg tussen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland zijn aanvullende afspraken gemaakt om de justitiële samenwerking te versterken. Zo gaan de landen gezamenlijk een academisch congres organiseren over de aanpak van jeugdcriminaliteit en wordt het protocol voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning verlengd. Daarnaast is afgesproken om de capaciteit binnen de justitiële keten beter op elkaar af te stemmen. Ook de samenwerking op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen de Cas- en Bes-eilanden is met 3 jaar verlengd. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Straks hoor je James Brown, maar nu is het See You Simply Red met The Right Thing.

0: 5 met Makes Me Wonder hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, Ariana Grande die staat weer volop in het nieuws. Ze heeft namelijk onlangs haar tour afgesloten met een emotionele laatste show in Londen. Na 41 concerten neemt ze voorlopig even afstand van de spotlight. We gaan even terug naar 2018, naar toch wel een van haar grootste hits. Hier is Ariana Grande met No Tears Left to Cry.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue me, hoor je hier op Paradise FM. Het is voor mij tijd om afscheid te nemen. Ik zou zeggen, nog een hele fijne middag. Geniet nog lekker van je maandag. Heel veel plezier bij de show van Fres en Werkhoven. En morgen zit ik natuurlijk weer voor je klaar vanaf 2 uur. Ajo!

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Familie, vrienden en vakbondsvertegenwoordigers hebben gisteren afscheid genomen van George Hernandez, voorzitter van de Algemene Bond van Overheid en Overig Personeel. Hernandez overleed vrijdag 28 augustus op 64-jarige leeftijd. Tijdens de herdenkingsdienst werd zijn inzet voor arbeidsrechten en de Curaçaose gemeenschap benadrukt. Na de dienst is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. Dan internationaal nieuws. Duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. De politie schat dat ongeveer 5000 mensen meededen. Het protest verliep zonder grote incidenten. De actie volgde op de verkiezingswinst van de partij in Sachsen-Anhalt. De topwetenschapper van OpenAI, Jakub Paciocki, waarschuwt dat kunstmatige intelligentie zich zo snel ontwikkelt dat mensen de technologie steeds moeilijker begrijpen. Volgens hem moeten AI-laboratoria de ontwikkeling vrijwillig vertragen om veiligheidsredenen. De oproep volgt op een test waarbij OpenAI-modellen inbraken bij Hugging Face. De politie heeft maandag in Overasselt opnieuw meerdere vuurwapens gevonden. In de Gelderse plaats werd vorige week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn 35 mensen aangehouden. Het onderzoek gaat de komende dagen door. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: We hebben allemaal een beetje magie.

0: vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren. Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Werkhoven werkt over.
2: En Janet Jackson, Nasty.
1: Paradise FM.
3: Yeah.

Would I Lie to You? Nou, het antwoord daarop, dat weet je natuurlijk al. Nee, natuurlijk niet. Nooit. Ik zou niet durven en ik zou ook helemaal niet willen. Hè? Ik probeer altijd open en eerlijk met je te zijn. Ja, of je er nou op zit te wachten of niet. Hé, ik ben blij dat het weer maandag is. Al voelt het een beetje anders. Het is een beetje een doorgesjeest weekend dit. Hè? We hebben begonnen eigenlijk al op donderdag. Dat we lekker live kwamen vanaf het festivalterrein van Curaçao North Sea Jazz. En dat ging zo lekker het hele weekend door. Gisterochtend nog eventjes afbreken. Ja, en dan in één keer is het alweer zondagmiddag. En dan denk je, ik heb eigenlijk wel behoefte aan weekend. Maar ja, dat zit er natuurlijk niet in. Nee, maar ik moet zeggen, de adrenaline van de afgelopen dagen, de indrukken, alle positiviteit. Ik heb best wel wat energie gekregen. Dus we komen de komende uren zeker wel door. En dat is maar goed ook, want ik heb een hoop te brengen. Ik heb een lekker diner voor twee bij de kleine Hindoe staan. Die ga ik zo rond 7:50 ga ik die weggeven aan iemand die de muziekquiz goed weet te beantwoorden vandaag. Nou, mocht je de kans nog niet hebben gehad om mee te spelen, dan krijg je die van mij natuurlijk zo meteen. En over eten gesproken, heb jij het nieuwe Island Vibes magazine al ingekeken? Doorgebladerd. Er staat ontzettend veel in. Er liggen er hier een aantal op kantoor. Ja, en die liggen er niet voor niets, want ik mag er namelijk iedere dag eentje weg gaan geven deze week. En dat ga ik op een hele leuke manier doen, zometeen samen met Helmi. Dus Helmi is natuurlijk de Caribbean chef met haar prachtige, heerlijke recepten die ook weer in het magazine dit jaar zijn terug te vinden. Ik ga met haar bellen zometeen en ik kan alvast verklappen. Ze gaat een aantal van deze recepten bij ons hier op Paradise FM met je delen. En daarnaast ga ik dus iedere dag een van die prachtige magazines weggeven. Verder even zien. Er komt een one-woman show aan. Daar gaan we ook over kletsen zometeen. Dus heb je zin in theater en een prachtige boodschap, blijf ook daarna lekker luisteren. Verder bel ik eventjes in met Mairel over het emigreren naar het eiland. En natuurlijk met Angela Tiemens over hoe het gaat op Aruba. En in de tussentijd draai ik hier en daar ook nog eens een lekker muziekje. Ja, want we zijn per slot van rekening wel een radiostation. Ik heb Mike en de Mechanics voor je klaarstaan. Over mijn

19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Zaterdag 26 september. Vanaf 4.

Muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

0: APVO-voorzitter George Hernandez. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Familie, vrienden en vertegenwoordigers uit het vakbondswezen hebben gisteren afscheid genomen van APVO-voorzitter George Hernandez. Hernandez overleed op vrijdag 28 augustus op 64-jarige leeftijd. In een vol vakbondsgebouw stonden de sprekers stil bij zijn grote inzet voor de arbeidsrechten en de Curaçaose gemeenschap. Hernandez gaf leiding aan de Algemene Bond van Overheid en overig personeel in een periode van sterke groei. Tijdens het 90-jarig bestaan van de APVO afgelopen april noemde hij de bond nog sterker dan ooit. Hernandez zette zich onder meer in voor het herstel van arbeidsvoorwaarden na de coronapandemie en het afsluiten van nieuwe cao's. Na de herdenkingsdienst is hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. En de 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft gisteren een knappe prestatie geleverd tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum. Sambo kwam in de categorie onder 20 jaar uit voor de vereniging Rotterdam Atletiek. Op de 100 meter wist het Curaçaose talent zijn serie te winnen en de gouden medaille te pakken. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM app.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
2: En UB40 geeft je wat om over na te denken.

0: quiz.
1: Een lekker diner voor twee bij de Kleine Hindoestaan staat op het menu vandaag. Als je meespeelt met de muziekquiz, dan maak je de kans op. Luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ja, het is niet echt een gitaarsolo. Het is meer een lekker basloopje. Maar ik vond hem wel echt de moeite waard om te gebruiken vandaag. Want ik vind namelijk echt een lekker basloopje. Ja, van welk nummer? Als je het weet, laat het me eventjes weten via de Paradise FM app. En maak kans op een lekker diner. Voor twee bij de Kleine Hindoestaan. Hier is Taploader en Dancing in the

0: ontzettend blij van wordt als we hem draaien. En vroeger ook altijd als hij dan op MTV kwam. Het is zo'n vrolijk clipje. Toploader en Dancing in the Moonlight. En waar we, ja, als het goed is, ook allemaal blij van worden. Dat is natuurlijk ontzettend lekker eten. Ja, gewoon genieten. Genieten van het leven. En een plek om te genieten van het leven is natuurlijk hier op Curaçao en op Bonaire. En de nieuwe Island Vibes, The Taste of the Caribbean, is weer uit. De zevende editie met dus de hotspots op Curaçao en op Bonaire erin. Maar ook prachtige gesprekken, interviews, heerlijke lifestyle, vibe, inspiratie. En de allerlekkerste recepten natuurlijk weer van Helmi Smulders. Ik heb hier één Island Vibes voor mijn neus liggen. En ik heb er op mijn bureau op de redactie nog vijf liggen. En die mag ik gaan weggeven. Iedere dag eentje, maar niet nadat ik eventjes gezellig heb gekletst met Helmi. En zeker ook eventjes misschien een receptje heb gedeeld, toch Helmi?
1: Hey Vanessa.
0: Hi.
1: Goedemiddag. Hi.
0: Goedemiddag. Ja, want je
1: wat
0: hebt flink
1: een mooie introductie, zeg.
0: Ja, ja, hij was een beetje uitgebreid, maar ik had veel te vertellen over dit prachtige blad. Ja, het is alweer de zevende editie. Dat schiet alweer op.
1: Ja, het is begonnen in 2020. We hebben de eerste gemaakt.
0: Ja.
1: Beetje een souvenir van de COVID days. Toen ik eindelijk een keer eigenlijk even een beetje rustig was.
0: Ja.
1: En dacht, wat zal ik eens met mijn tijd gaan doen? Want ik moest natuurlijk wel geld verdienen. Dus toen zijn we een magazine gaan maken. Samen met mijn grafisch vormgever, Karin Ellerman.
0: Ja.
1: En zijn we eigenlijk blijven doen. Want het is gewoon hartstikke leuk. En elk jaar is er weer, we maken dan één editie per jaar. En is er weer zoveel nieuwe content en leuke. Ja, want we delen natuurlijk ook wat je net zei, de hotspots op de eilanden. En zijn er weer zulke leuke nieuwe initiatieven. Dus inspiratie genoeg.
0: Ja, ja, want dat blijkt wel. Want ieder jaar, hè, dan krijgen wij hem ook hier. En dan, nou ja, goed, slaan we hem open. Of dan sla ik hem open en dan denk ik, jeetje, het staat echt weer vol met mooie plaatjes. Hè. Lekker eten, leuke tips. Mm-hmm. En het lijkt mij, de beide eilanden, er is natuurlijk genoeg te doen. Maar het lijkt mij dat jij hier toch echt wel het hele jaar zoet mee bent. Met het verzamelen van al deze prachtige locaties en mensen. En wanneer begin jij met, nadat je de editie hebt uitgebracht, zeg maar, wanneer begin jij weer met de volgende?
1: Ja, dat loopt inderdaad het hele jaar door. Want eigenlijk elke keer als ik weer het nieuws zie of op een plekje kom dat ik denk, oh, dit is leuk, dan noteer ik dat alvast.
0: Ja.
1: En dan begin ik meestal zo rond, gaat dat eind mei naar de drukker. Dus dan begin ik echt, begin februari echt met recepten koken en uitschrijven, fotografie en locatieshoots, interviews en al die dingen.
0: Wat leuk zeg. Dus
1: hartstikke leuk. Ja, met name als hij weer klaar is, hoor. Want soms als je er middenin zit,
0: dat is altijd
1: denk
0: zo.
1: Denk ook wel, waar ben ik aan begonnen? Ja,
0: exact. En dan ligt het er en dan denk je, oh ja, daar doen we het voor.
1: Ja, ja. Precies. Ja, dat is altijd wel weer bijzonder.
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, het is een tijdschrift dat volgens mij ligt deze in Nederland ook, hè, voor de Caribbean liefhebbers.
1: Ja, hij ligt door heel Nederland op meer dan 600 locaties.
0: Zo.
1: We hebben samenwerken met Betapress. Die doet dat, verzorgt dat voor ons in Nederland.
0: Ja.
1: Dus dat is extra mooi. Ja. En hij ligt nu ook op heel veel plekken op Bonaire. Ook ruim verkrijgbaar. Omdat er ook dit jaar zijn we ook een paar dagen naar Bonaire gegaan om daar leuke plekjes op te zoeken.
0: Ja.
1: Dus er staat ook veel Bonaire in. Dus daar ligt hij ook. En op Curaçao natuurlijk.
0: Ja, want waar kunnen wij hem hier verkrijgen?
1: Ja, hij ligt op een stuk of 10 plekken. Even uit mijn hoofd, hoor. Sowieso Daily Nova, Concept Store bij CNN, De Gouden Ton, Servier Frais, La Reina, 365. Bij de C-Shack, nieuwe winkel, ik weet niet of je kent.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja, en bij Blue Bay. Dus hij is echt over het hele eiland wel te krijgen.
0: Ja,
1: en ook bij mij in de keuken uiteraard.
0: Ja, ja, ja, tof.
1: Ik heb hem nog niet kunnen vinden. Ja,
0: ja, mooie artikelen, prachtige locaties, maar ook heerlijke recepten. En wij hebben deze week de eer eigenlijk om iedere dag naar een recept te luisteren van jou. En ik hoop niet alleen te luisteren, want ik weet niet of je je pen en papier bij de hand hebt. Maar ik denk wel de moeite waard om even mee te schrijven ook.
1: Oh, moet ik hem helemaal. Oké, wil je het hele recept van me weten?
0: Mag het? Of ga je alleen vertellen?
1: Maar ik weet het niet. Ik heb een magazine. Ik ga zo lionfish hunten. Dus ik zit in mijn duikoutfit in de auto.
0: Oké, nou weet je wat we doen?
1: Maar ik weet het wel bijna uit mijn hoofd, hoor.
0: Oké, nou en anders vertel je het gewoon. En als iemand zegt, ja, maar dit wil ik hebben, dan deel ik het recept wel met die persoon.
1: Ja, dat kan ik. Nou, dan en ze kunt ik een magazine winnen. Dus,
0: ja, of precies. Kopen. Of kopen. Ja.
1: Daar staat hij helemaal in. Nee, maar een van mijn favoriete het recept wat ik had uitgezocht, echt een van mijn favoriete recepten van de tuna crudo.
0: Ja.
1: Dus dat is een rauwe tonijngerecht. En we hebben natuurlijk heel veel lekkere tonijn hier op Curaçao. En die, daar maak je maakt een dressing op basis van olijfolie. En dat is juist zo lekker, dat een beetje dat filmige van die olijfolie samen met die tonijn, dat is echt super. En dan zit er een beetje limoen in, dus een beetje zuur, wat kappertjes en heel veel verse kruiden. En het is echt geweldig. Het is echt heel lekker.
0: Wat heerlijk,
1: ja,
0: zeg.
1: Dus daarom had ik die uitgekozen voor vandaag.
0: Ja, precies. En dan een lekkere dun gesneden tonijn. Super lekker. Ja. En wat drink je daar dan bij, Helmi?
1: Ik zou daar een heerlijk glaasje witte wijn bij drinken. Misschien iets van een Viognier of zo.
0: Ja.
1: Ja, zoiets.
0: Lekker. Hartstikke lekker.
1: Ja.
0: Nou ja, er staat van alles in, hè. En we hebben ook lekkere pasta salade, zie ik hier. De Red Snapper.
1: Ja, die is ook favoriet. Die komt later deze week nog.
0: Oké, goed. Nou, helemaal goed. Nou, mocht je nou ontzettend nieuwsgierig zijn na deze tuna crudo, dan laat het me eventjes weten. Misschien deel ik het recept. Maar ja, je kan inderdaad ook naar een van de locaties gaan om dit prachtige magazine te kopen. Want er staat echt zo ontzettend veel in. En ik weet, een hoop mensen verzamelen hem ook echt. Hè, Helmi, iedereen...
1: Er zijn echt mensen die met heel trots zeggen, ik heb ze alle zeven. Ja
0: precies. Nou, het is ook echt een prachtig blad.
1: Ja, het is niet zomaar een blaadje, zeg maar. Het is echt een, we noemen hem de culinaire glossy van de Caribbean.
0: Ja, kijk eens
1: aan.
0: Dat
1: hebben we er zelf van gemaakt, maar ik sta er wel achter.
0: Ja, nee, je dekt wel de lading. Hartstikke mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Nou, ik heb er hier dus vijf liggen. Mocht je er eentje willen, dan mag je van mij eventjes appen naar de studio. Dat mag je nu doen. En app dan Taste of the Caribbean. Taste of the Caribbean via de Paradise FM app. Dan kies ik daar een gelukkige dagwinnaar uit. En zo gaan we dat de hele week doen. Morgen heb je een ander recept voor onze Helmi.
1: Ja, dan heb ik hem bij de hand.
0: Oké, dan kunnen we meeschrijven. Nou, helemaal goed.
1: Hey, hartstikke.
0: Dankjewel en succes met het lionfishje zometeen. Doe voorzichtig.
1: Ja, dankjewel. Ja, kom goed. En ik spreek je morgen weer.
0: Tot morgen.
1: Joe, leuk. Dankjewel.
0: Doei.
1: You're doing...

0: euro volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.

0: 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credits Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoek aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca, simpel, de solution. Reis a bow. Hasi compra di kas, kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia, y cuida, simpel. In lo que potimester, pa turdia. Iba do arda, hasi liye. Shop safe, simpel, de way pa hasi. Simpel.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Werkhoven werkt over.
3: En zometeen George Michael en Queen naar de Pointer City.

0: lekker, hè? Ik, goed, je weet het misschien wel. Ik ben helemaal voor Freddy, maar George Michael die komt wel erg in de buurt, hoor. George Michael en Queen hoorde je hier met Somebody to Love. Ik heb een prachtige dame hier in de studio. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Caress, klopt dat? Oh, en dan zal ik je microfoon ook even aanzetten. Ja, ik moet altijd eventjes kijken. Waar is dat, deze, hè?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hi.
0: Hey, Caress. Ja, nou ja, ik zag een flyer langskomen voor een one-woman show.
1: Ja.
0: En ik was gelijk gepakt. Ik denk, dat vind ik wel heel erg interessant. Ik hou altijd erg van theater op het eiland. Maar een one-woman show zie je niet zo heel vaak.
1: Nee, niet echt, hè?
0: Niet vaak genoeg in ieder geval.
1: Ik zag laatst op Facebook dat mensen zich afvroegen waarom er altijd mannelijke comedians zijn die zich verkleden als vrouw. En als er geen vrouwen zijn, dan ben ik overal gezegd, maar ze zijn er wel. Ik ben er wel.
0: Ik ben er. En je gaat van je laten horen in een show genaamd Connection. Vertel eventjes, wat is het idee achter dit thema voor de show?
1: Ja, Connection. We zijn allemaal onderdeel van elkaar. Maar we vergeten dat heel gauw. En we hebben altijd over de verschillen en waarom we zo anders zijn. Maar het klinkt misschien een cliché, maar juist het anders zijn maakt ons zo mooi.
0: Ja.
1: Er zijn, als ik het goed heb begrepen, 150 verschillende nationaliteiten op Curaçao.
0: Ja.
1: En we hebben geen ruzie.
0: Nee,
1: dat is de connectie die we hier hebben met elkaar. Het kan.
0: Ja, we accepteren elkaar.
1: Ja. Ja, we zitten niet bij elkaar over de vloer, maar we vreten elkaar niet op zoals in hele landen.
0: Dat is inderdaad wel, vind ik, een hele een ware observatie. Want er zijn heel veel verschillende mensen. Niet iedereen is het met elkaar eens, maar je ziet toch vrij weinig op straat. Je hoort altijd wel eens wat. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met hoe ik dat in Nederland heb ervaren. Laat iedereen elkaar wel min of meer. Het is een beetje leven en laten leven gewoon.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: En als ik niemand geen kwaad doe, waarom kan ik dan niet in de God geloven waarin ik geloof?
0: Ja.
1: De taal spreken die ik wil spreken. In Amerika heb je nou dat hele grote probleem van speak American.
0: Ja.
1: Dus als je Spaans spreekt is het een probleem.
0: Ja.
1: Het zou geen probleem moeten zijn. Het mooie is juist de diversiteit.
0: Ja, precies. Het is mooi om verschillend te zijn. Hey, maar al die verschillende mensen, hoe ga je dat? Want je bent natuurlijk het is een one-woman show. Je doet het wel samen met Roy Colastica ook. Tenminste, die heeft een aandeel in het geheel.
1: Ja, Roy Colastica is de special guest star. Ik ben hem ook heel dankbaar, want ik was 16. Ik zal maar niet zeggen hoe lang geleden dat is. Dat ik zijn eerste voorstelling gaf.
0: Ja.
1: En hij uitte zo'n vrijheid. Je kan het over alles hebben natuurlijk in zo'n show.
0: Ja.
1: En dat kan in onze cultuur niet. We hebben zoveel taboe over van alles.
0: Ja.
1: Maar als je je verkleedt als een personage, dan kom je met heel veel weg, hoor.
0: Ja, en dat is ook het mooie en het magische natuurlijk van theater. Hè? Op het moment dat je op een podium gaat staan, dan heb je een boodschap te brengen. En daar kun je vrij ver in gaan. Tegenwoordig is het wel anders, want er zijn wat meer taboes op het podium dan dat er vroeger waren, vind ik eigenlijk zelf. Ik denk voor de meeste cabaretiers is sommige mensen worden gecanceld omdat ze bepaalde dingen zeggen. Dus daar is wel wat meer uitdaging. Maar ik vind toch theater, podium en heilige plek wat dat betreft.
1: Ik hou mijn hart vast. Ik hoop dat ik niet gecanceld
0: word. Nee, natuurlijk niet. Nee, weet je, je hebt het over veel verschillende soorten mensen in de samenleving. Jij gaat als one woman, ga jij toch verschillende personages neerzetten. Hoe ga je dat doen?
1: Ik heb eigenlijk 7 verschillende personages ontwikkeld. En ben natuurlijk bezig met nog wat meer erbij.
0: Ja.
1: Het is wat je ziet, het is wat je eigenlijk opvalt. En ik moet zeggen, ik heb het meegekregen van mijn moeder ook, Nydia Ecurie.
0: Ja.
1: Die was een heel bekende en gevierde cabaretière. Die zou dit jaar 100 zijn geworden.
0: Wow. Dus
1: alles wat ik dit jaar doe, dan maak ik er een feestje van.
0: Ja.
1: Jongens, laten we haar even herdenken.
0: Mooi.
1: Want ze heeft ontzettend veel gedaan, ook wat de jeugd betreft. Ze had haar eigen toneelschooltje voor jongeren. En als schrijfster ook en toneelspeelster. Ja, ze heeft zoveel gedaan.
0: Ja.
1: En ik heb het wel aan haar te danken. Dat ik vanaf mijn vierde, toen zei ik wat tegen haar. En toen zei ze tegen mij, dat is een gedicht. En toen moest ik gaan zitten en aan het opschrijven.
0: Ja.
1: Maar achter de tikmachine. De tikmachine was zo groot.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk was ik zo klein.
0: Maar 4 jaar en toen zei je moeder tegen je, ga het opschrijven.
1: Ik zei wat tegen haar. En toen zei ze, nee, dat gaan we opschrijven, want het is een gedicht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je hebt daar nu ook eigenlijk een soort track van gemaakt.
1: Ja.
0: Een soort samenvatting van verschillende gedichten of van dat ene gedicht?
1: Dat ene gedicht, ja.
0: Oké, ik heb een heel klein stukje. Kunnen we eventjes naar luisteren?

0: hartstikke mooi.
1: Er zit een lekkere beat in, hè?
0: Het zit een hartstikke lekkere beat in. En ook een hele mooie boodschap natuurlijk. En juist die jeugd is voor jou en ook voor deze voorstelling... heeft ook een heel belangrijk onderdeel in het geheel, hè?
1: Ja, precies. Want het is een, we zamelen geld in voor Kishi Kibo Sinti. En dat is een organisatie die boeken schrijft. Eigenlijk zijn het boeken, audioboeken. Ze zijn geschreven en opgenomen. Omdat we nog steeds die drempel hebben. Hè? We houden niet van lezen. En dat kan ik echt goed begrijpen. Want als je steeds opgelegd wordt om in een vreemde taal te lezen... dan is het eerder een straf.
0: Ja.
1: Dus dit zijn boeken in het Papiaments. In het Papiamento van Curaçao en Bonaire en Papiamento van Aruba. En dan kunnen de jongeren dat lezen en daarna luisteren tegelijkertijd. Dat is voor autistische kinderen of kinderen met dyslexie... natuurlijk ook makkelijk om over die drempel heen te komen... en toch van lezen te leren houden.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze nadat ze dat gelezen hebben een artwork insturen. Het maakt niet uit of het een rap is of iets lekkers koken. Wat je ook kunt creëren.
0: Ja.
1: En als je dat instuurt, dan kun je 12 weken coaching krijgen... in de kunst, zeg maar de discipline die je wilt ontwikkelen.
0: Nou, wat fantastisch, ja, zeg. Prachtig, ja, het is een heel mooi initiatief van deze organisatie. En de opbrengst van de ticket... de ticketverkoop van de One Woman Show gaat daar weer naartoe. Dus nog een hele mooie reden om te komen kijken. Even kijken, 11 september bij Rustenburg.
1: 11 september Rustenburg om 7 uur.
0: En waar kunnen we de kaartjes krijgen?
1: De kaartjes bij je, die zijn bijna op.
0: Echt?
1: Ja, die zijn bijna op.
0: Nou, dan moeten de mensen snel gaan. Ruzie maken daar.
1: Ze kunnen ze bij mij bestellen. Of bij Ticketpoint Zeelandia. Dat is net aan de achterkant bij Building Depot.
0: Ja.
1: Het groen gebouw.
0: Ja.
1: En bij Rustenburg.
0: Oké, helemaal goed. Bijna op de kaartjes dus. Dat zou misschien kunnen betekenen dat je er nog eentje aan vastplakt. Of,
1: heel grappig, hè? Ik doe altijd, dat wordt wel vaker gezegd. Ik ben een beetje verwend. Het is altijd sold out.
0: Ja.
1: En dan doe ik nooit dezelfde voorstelling nog een keer. Omdat, ik weet niet. Ik vind dat ik ja, de creativiteit toch moet opbrengen om iets nieuws te presenteren.
0: Maar
1: en,
0: als je...
1: en geen herhaling te doen. Gek,
0: maar,
1: hè?
0: Ik maar moet er één op... voorstelling. Want als je. Ja, je bent denk ik ook niet maar één dag bezig met die voorstelling maken, toch? Nee, je lacht. Waarschijnlijk ben je daar heel veel tijd aan kwijt. Daarom. Dus dan kun je toch best meer dan één voorstelling spelen.
1: Ja, dat zou eigenlijk moeten.
0: Nou, daar gaan we zo meteen nog even over verder praten, hoor. Ik ga je overhalen. Nee, maar het is hartstikke mooi dat het zo goed gaat. En mocht je erbij willen zijn, de Show Connection, dan zou ik heel snel zijn. Ticketpoint Zeelandia, je kaartjes halen of daar aan de deur. Maar ik denk als het zo hard gaat, dat aan de deur niet meer gaat lukken.
1: Niet dat het gaat lukken aan de deur, nee.
0: Nee.
1: En ik wil mijn telefoonnummer ook doorgeven, maar dat weet ik in het papiament en ik kan het niet zo goed vertalen.
0: Nou, zeg het maar.
1: 5, 20, 17, 46.
0: Ja, precies. Nou, mocht je het hebben gehoord en denken het is snel gegaan... laat het even weten via de Paradise FM app. Dan stuur ik alsnog dat nummer eventjes door. Caress Isings, dank je wel voor het komen naar de studio. En heel veel plezier met de One Woman Show.
1: Hartstikke bedankt. Fijne middag.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
2: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: 6.
1: 1,4 miljoen gulden aan leningen voor Curaçaose landbouwers en vissers. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credits Curaçao hebben het Agrifonds herintroduceerd. Er is bijna 1,4 miljoen gulden aan voordelige financiering beschikbaar voor lokale ondernemers in de landbouw- en visserijsector. Dankzij een subsidie van het ministerie van ruim 400.000 gulden kunnen ondernemers lenen tegen een gunstige rente van slechts 2% in plaats van de gebruikelijke 9,95%. Per ondernemer kan maximaal 100.000 gulden worden aangevraagd voor investeringen in onder meer apparatuur, vee, irrigatie en visserij.

0: installatie en visserijmateriaal. Ook krijgen leners de eerste 6 maanden gratie op de aflossing. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Agribusiness Academy om ondernemersvaardigheden in de sector te versterken. Deze training in samenwerking met landbouwcoöperatie FKUP duurt 11 weken. Agrarisch ondernemers leren een zakelijk plan op te stellen en hun bedrijf te versterken. Na afronding van de cursus komen deelnemers eveneens in aanmerking voor een lening tot 100.000 gulden. Volgens minister Middelhof moet het fonds de lokale voedselproductie stimuleren en de voedselzekerheid van Curaçao vergroten. En de 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft gisteren een knappe prestatie geleverd tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum. Sambo kwam in de categorie onder 20 jaar uit voor de vereniging Rotterdam Atletiek. Op de 100 meter wist het Curaçaose talent zijn serie te winnen en de gouden medaille te pakken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di
2: Caribe. Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Curaçao lijkt een droom. Ja, en dat is het ook. Maar niet altijd. En om een realistisch beeld te geven van de ups en downs, deelt Mairel haar persoonlijke ervaringen op Instagram. En ik geloof ook op TikTok. En ik hou Mairel op mijn beurt weer wekelijks in de gaten hier tijdens mijn programma. Waar we praten over hoe het eigenlijk is om te emigreren. Want ik geloof dat er best wel een heleboel mensen zijn die met het idee spelen. Er zijn ook een heleboel mensen die de stoute schoenen aantrekken. Maar mocht je nu luisteren en denken, het lijkt mij wel wat. Mairel, praat je realistisch bij, hè, Mairel?
1: Zeker weten. Goedenavond. Goedemiddag voor jou.
0: Ja, voor ons, het is 17:45 hier. Maar bij jou is het natuurlijk alweer 6 uur later, want jij zit nu nog in Nederland.
1: Dat klopt, ja. Ik ben nog in Nederland. Ik heb even de laatste eindjes eigenlijk opgelost hier ook. Dus nu is het echt officieel.
0: Ja, want je woonde al soort van op Curaçao natuurlijk. Hè. Je was natuurlijk iedere week hier in de studio aanwezig. Maar nog niet officieel. Je had nog een huis wat je leeg moest halen. Een contract daar wat je op moest zeggen. Je moest je nog uitschrijven officieel. Dat is inmiddels in de afgelopen 5 weken allemaal geregeld.
1: Ja, dat is echt allemaal geregeld. Ik heb mijn afspraak bij Kraantje ook al staan voor aankomende week. Dus ik heb het eigenlijk, proef vind ik een beetje een raar woord. Maar laat ik zo zeggen van, kijk, er zijn heel veel mensen die met gezin emigreren. Ik doe het alleen. En ik vond wel gewoon dat ik gewoon eigenlijk een beetje zekerheid, eerst wat stabiliteit zeg maar, moest hebben voordat ik echt zeg, ik verbrand echt alle schepen en ik ga.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik gewoon een paar maanden over gedaan. En nu dan echt officieel uitgeschreven uit Nederland. Dus ik moet ook echt morgen het land eigenlijk uit, om het zo te zeggen.
0: Oh, is dat zo? Moet dat zo snel?
1: Ja, je mag maar 5 dagen voor je vertrek mag je uitschrijven. En ik heb me vorige week donderdag uitgeschreven. Dus dan,
0: Jeetje.
1: Ik zit nu op de... Ja, het zijn allemaal regels.
0: Oké, maar dit soort regels lijken mij wel als een soort... Dat voelt volgens mij ook best wel een beetje... gek, lijkt mij.
1: Het was ook heel gek, want je gaat eigenlijk naar het stadhuis om jezelf uit te schrijven uit een land waar je eigenlijk altijd hebt gewoond. Ik ben geboren en getogen in Nederland, dus... Ja. Om je dan uit te gaan schrijven. Ja, ook al weet ik, kijk heel eerlijk, het is natuurlijk een hele andere situatie als sommige mensen hebben. Als ik weer terug zou komen, dan kan ik me gewoon zo weer inschrijven. Ja. Alleen is het toch wel gek dat je alle zekerheden die je in Nederland hebt, weet je, zoals wat ik ook eerst had met mijn huis, dat je dat nu allemaal eigenlijk achter je laat.
0: Ja. Het is natuurlijk een deel van het proces. En in ieder stapje neem je iets meer afscheid. Hak je weer een knoopje door. Ja, en op een gegeven moment dan is het gewoon zover. Dan kom je deze kant op en dan woon je hier officieel. Dat is voor jou morgen. Morgen stap jij op het vliegtuig weer terug naar huis.
1: Ja, zo voelt het ook. Ik zeg ook elke keer, ik wil echt terug naar huis.
0: Ja.
1: Ik wil echt terug naar huis. En dat is wel heel grappig dat... Ondanks zeg maar dat ik hier altijd mijn veilige haven heb gehad, voelt het voor mij niet meer echt als thuis.
0: Nee. Je hebt emotioneel wel al afscheid genomen van Nederland als thuis.
1: Ja, maar ik denk dat ik dat al een tijdje had gedaan. Alleen was echt dit het laatste. Vooral mijn huis opzeggen, dat was echt het laatste wat in Nederland echt moest gebeuren. En ik heb er gewoon weer helemaal zin in. Ik moet niet liegen, want mijn container komt. En eigenlijk zijn het te veel spullen voor in mijn huidige huis. Dus
0: ik heb alle dozen gezien, joh. Want je deelt natuurlijk alles op je Instagram-pagina. En ik volg je.
1: Ja.
0: En dan zie ik al die dozen. Ik zag al die dozen op straat. En dan past het allemaal in de container, maar allemaal net. Dan denk ik, straks gaat dat allemaal weer uit die container. En dan?
1: Dan moet het uitgepakt worden en opgeslagen.
0: Jeetje.
1: Ik heb een extra slaapkamer, maar daar hoeft niemand meer te komen logeren, want daar gaan alle spullen in.
0: Maar
1: het idee dat al eind september op Curaçao aankomt en dat het waarschijnlijk, als het snel wordt vrijgegeven, dat ik ook daar weer mee aan de slag moet. Dus ik ben nog niet helemaal eruit. Het is wel fijn om straks weer al mijn eigen spulletjes te hebben. Ja. En heel eerlijk, ik had het er op Curaçao niet voor terug kunnen kopen.
0: Nee, dat was precies.
1: Ook een beetje mijn redenering van neem maar gewoon alles mee. En als je wel dingen moet gaan verkopen, dan verkoop ik dat wel weer op Curaçao.
0: Maar ik herinner me mijn emigratie ook. Wij hebben het anders gedaan. Wij hebben alles in Nederland verkocht en we dachten we kopen het wel weer opnieuw. Nou, dat viel echt wel tegen toen we hier waren inderdaad. Ja. Want alles is toch een stukje duurder en je hebt niet meer je eigen spullen. Maar goed, dat was onze beslissing destijds. Maar wij kwamen hier natuurlijk, wij regelden dat samen, zeg maar. Maar jij doet het allemaal in je eentje. Is dat niet ontzettend veel werk?
1: Ja, super veel werk. Dus ik heb dat echt wel een beetje onderschat. En ik moet heel eerlijk wel mijn ouders een beetje gewoon credit hier geven.
0: Ja.
1: Want mijn moeder die regelt, die is heel praktisch. Dus die is gewoon echt heel, hoe moet ik zeggen? Ja, die regelt dit gewoon wel allemaal. Weet je, zij had wel alle inpakmaterialen al geregeld. Alleen, je draagt het alsnog allemaal zelf. Weet je, en ik heb wel heel erg beseft dat tijdens het emigreren van je bent wel echt alleen. En dat is af en toe wel een moment geweest dat ik. En dan zeggen mensen, maar ik ben echt trots op je hoe je het allemaal doet. En voor mij is het een soort van tweede natuur geworden, want ik doe het al heel lang alleen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik besef denk ik niet dat dat eigenlijk wel iets is wat gewoon een beetje, eigenlijk opmerkelijk is om dit zo in je eentje te doen.
0: Ja.
1: En het heel eerlijk ook wel zo goed te doen als dat ik het tot op heden heb gedaan.
0: Ja.
1: Dus daar moet ik mezelf af en toe misschien wat meer een schouderklopje voor geven.
0: Even een schouderklopje voor geven. Ja, en ik denk dat het ook hartstikke mooi is, want je deelt natuurlijk alles op je socials. Je komt hier iedere week in de studio. Nou ja, nu bellen we dan met je Nederland zit om je verhaal te vertellen. Ik denk dat je een hoop mensen die erover nadenken om dit te doen, maar misschien het als een drempel zien dat ze alleen zijn, ook weer heel erg motiveert.
1: Ja, ik denk, ik moet heel eerlijk zeggen, in Nederland, ik heb ook best wel een hele grote doelgroep eigenlijk in Nederland met mijn social media.
0: Ja.
1: En bij mij zijn het heel veel Judy Corsau die me volgen, mm-hmm. die ook graag terug willen komen.
0: Ja.
1: Alleen ik schets een iets realistischer beeld voor velen. Ik had ook geen buffer en ik heb ook niet echt de situatie om te zeggen, ik heb ook geen koophuis en een overwaarde waarmee ik kom, maar dat ik het voor hun ook een stukje realistischer maak dat het mogelijk is.
0: Ja.
1: En dat is ook wel echt, als mensen me aanspreken, en ik word in Nederland best wel veel aangesproken op plekken waar ik kom, dat ze zeggen, door jou inspireert me toch om het toch te gaan doen, om toch die doelen te gaan zetten, om te gaan kijken wat er eigenlijk mogelijk is. Want je laat zien dat het wel degelijk mogelijk is. En dat vind ik wel, het was niet als een grapje begonnen, maar ik ben gewoon gaan delen. En om dan mensen te mogen inspireren om toch wel eigenlijk ook wel veel terug te laten komen naar hun eigen eiland van herkomst.
0: Ja.
1: Daar ben ik heel dankbaar voor dat ik die positie heb gekregen, absoluut.
0: En dit zijn zeker ook mensen, de Judy Corsau die nu in Nederland wonen, dat noemen wij natuurlijk de brain drain, dat zijn de mensen die het eiland af zijn gegaan, gaan studeren. Die willen we natuurlijk ook allemaal heel graag terugzien. Dus dat is wat dat betreft ook een heel belangrijk doel wat je dient. Jij vliegt morgen weer terug. Nu op dit moment nog eventjes afscheid nemen van een van je beste vriendinnen. Daar is dat een beetje te doen.
1: Dat klopt, jawel. Ja, kijk, wij zijn al 12 jaar beste vriendinnen. Dus dat maakt het ook wel makkelijk. Toevallig hadden we het er ook echt net over van ik ben ook wel heel bewust, omdat ik weet dat ik nu minimaal een jaar niet naar Nederland kom, dat er ook vriendschappen kapot gaan, gaan verwateren.
0: Ja.
1: Dat geloof ik wel heel erg.
0: Alles verandert.
1: Alles gaat veranderen, maar het maakt het niet moeilijker. Want ik denk als je een vriendschap hebt zoals wij die hebben, dat het maakt echt niet uit hoe ver je van elkaar vandaan bent.
0: Ja, en als het een echte goede vriendschap is, dan is het juist belangrijk dat je allebei doet wat je het allerliefste wil doen, waar je gelukkig van wordt. En als dan die vriendschap overeind blijft, dan weet je zeker dat het een hele goede is.
1: Ja, iedereen zegt ook, Mairo, ga maar gewoon weer terug naar je eiland. Want je bent daar echt veel lekkerder in je vel.
0: Ja,
1: ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja, dus dat zien zij ook.
0: Nou, Mairel, nog één keer jouw Instagram voor iedereen die nu denkt, dit vind ik leuk, dit wil ik volgen.
1: Zeker. Mijn Instagram is Mairel Jalisa en TikTok is She Speaks On It.
0: Oké, helemaal goed. Ik wens je een heerlijke reis morgen. En dan zie ik je hopelijk volgende week gewoon weer hier in de studio.
1: Zeker weten.
0: Oké, fijne avond. Doei, doei.
1: Ajo.

0: Mijn eigen zaak geopend. Super spannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santou.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
6: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credit Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot 6:30. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu, Werkhoven werkt over.

0: Paradise. En je hoorde D-Light met Groove is in the Heart. Het is alweer de hoogste tijd om eventjes in gesprek te gaan met Angela Tiemens op Aruba. Om even te gluren bij de buren. Hoe staat het ervoor daar? Goedemiddag, Angela.
1: Hey, goedemiddag, Vanessa.
0: Hoe is het daar?
1: Hoe is het hier? Nou, het is rommelig. Even heel in het kort, er is een groot protest geweest van de UTV-operators. Dus de bedrijven die UTV's en ATV's aanbieden in tours of zo voor de verhuur. Mm-hmm. Want de regering, de overheid, heeft een heel stuk Noordkust afgesloten voor gemotoriseerde toegang. Eigenlijk alles met meer dan twee wielen en een motor. En dat is niet goed gevallen bij de tour operators. Want zij zeggen, ja hallo, wij komen daar regelmatig, dagelijks.
0: Ja.
1: Met meerdere tours. En nu kunnen we er niet meer heen. Jullie pakken ons brood af. Er zit een kleine adder onder het gras. Zijnde dat in het ruimtelijk ontwikkelingsplan staat. Dat je daar ook niet met UTV's en ATV's mag rijden. Maar ja, het wordt al jaren toegestaan. En dan krijg je de situatie natuurlijk. Is het feit dat je niet handhaaft genoeg om het nu weer open te gooien en te zeggen, nou ga dan maar. Want nu is het wet geworden dat je wel mag. Er is dus van alles aan de hand. Tour operators hadden ook de grote rotonde bij het vliegveld bezet afgelopen vrijdagmiddag. Ja, dat heeft ze geen brownie points opgeleverd, want we hebben al files genoeg. En als je dan voor iets wat bij de locals toch al niet heel erg geliefd is, ook nog eens de rotonde afzet tijdens de spits. Dat levert je geen brownie points op. Maar dat er natuurlijk een boel mensen afhankelijk zijn van hun inkomsten via die tours is ook duidelijk. Hoe dit nu gaat aflopen is nog onduidelijk. De regering gaat in ieder geval in gesprek met alle partijen. Dus ja, even kort door de bocht gezegd, de natuurbescherming, dat zijn meer organisaties, maar de natuurbescherming en de operators om te kijken hoe ze toch tot elkaar kunnen komen. En de mensen die de natuur willen beschermen, die gaat het met name om de vogels en de choco's, onze uiltjes. Dat is het nationaal symbool. Die zie je gewoon bijna niet. Die hebben dezelfde kleur als het zand. Die zitten daar in hun holen en soms daarboven. Je ziet ze pas als je er recht voor staat.
0: Ja.
1: Dus ja, die worden nog wel een slachtoffer van een UTV. En dat is dan echt niet met opzet. Je ziet ze gewoon niet, maar ze zijn er wel. En het feit dat je iets niet ziet maakt natuurlijk niet zo dat je er ook gewoon plat overheen kan rijden.
0: Nee.
1: Dus daar is het hun om te doen. De tour operators is het natuurlijk om hun inkomsten te doen. Dus het lijkt me een lastig pakket voor de regering. Aan de andere kant, je had dit al jaren geleden moeten doen. Het probleem wordt met de dag groter. Er komen steeds meer UTV's en ATV's bij. Dus no time like the present om het dan maar aan te pakken. En het is vervelend op z'n zachtst gezegd dat de vorige regeringen het hebben laten liggen. Waardoor het nu dus echt helemaal finaal uit de hand is gelopen. Het is hart tegen hart.
0: Ja, precies.
1: Ja, en het gaat zelfs zo ver dat directeur van de Aruba BirdLife Conservation, een van die natuurorganisaties, zijn gegevens worden ook gewoon gedoxt op online, op de socials. Ja, dat kan natuurlijk allemaal niet. Het is niet die man die heeft bedacht dat je daar niet mag rijden. Het is de regering die heeft bedacht dat je daar niet mag rijden.
0: Ja, dus, precies. En om dan te gaan lopen targeten vind ik ook wel weer heftig, hoor.
1: Je moet het niet op de persoon spelen, Je moet het op het probleem spelen.
0: Exact.
1: En het probleem moet nou eenmaal opgelost voor iedereen. Nou, ondertussen hebben we dan nog in de stad, midden in Oranjestad, een nieuw schoonmaakvoertuig, een gespecialiseerde reinigingsmachine. En die moet onze Main Street in Oranjestad zowel gaan vegen als gaan stomen. En daarmee moet die machine dan uitwijzen of de klinkers en het gebied rond de tramrails effectiever kunnen worden schoongemaakt. Ik moest er een klein beetje om lachen. Mm-hmm. Omdat er wordt gezegd, deze proef is onderdeel om het centrum van Oranjestad beter te onthouden en nieuw leven in te blazen. Want de hoofdstraat wordt dagelijks intensief gebruikt door inwoners en bezoekers. Nou, weet ik niet of je wel eens zo'n film hebt gezien met zo'n verlaten westernstartje waar alleen zo'n bos hooi in rond.
0: Ja, tuurlijk, met die muziek eronder. Nou,
1: ja, dat is een beetje onze Main Street. Daar loopt gewoon echt bijna niemand. Ik dacht, hoe vies kan dat nou worden? Dat moeten we daar een speciale reinigingsmachine voor hebben. En dan ook nog, hadden we er misschien een uit Nederland kunnen halen die gespecialiseerd is in de tramrails. Want volgens mij hebben we in Nederland heel veel trams.
0: Ja.
1: En die worden allemaal, al die tramrails worden schoongehouden. Dus ja, pak dan een machine die waarvan je op voorhand al weet dat die dat kan.
0: Exact.
1: Dat scheelt weer een hoop ellende. Het is een pilot, een proef dus. En aan het einde van de proef wordt dan beoordeeld of dit de reinigingsmachine voor Oranjestad is.
0: Ja, en zo niet, dan gaan we weer een andere proberen. Net zolang totdat er eentje werkt.
1: Ja. En ondertussen roep ik dan wel iedereen op, zeg maar. Want we willen natuurlijk wel weten of die machine echt goed werk verricht.
0: Ja.
1: Om met z'n allen iedere dag naar Oranjestad door Main Street te gaan lopen. Zodat in ieder geval er voldoende vuil is voor dit apparaat om weg te halen.
0: Ja.
1: Ja. Hey, en dan nog wat. Gisteren kreeg ongeveer de helft van het eiland een sms-bericht. In mijn geval was het een iMessage van Apple. En daarin werd ik opgeroepen om direct een openstaande verkeersboete te betalen. Van 250 of 215 gulden even uit mijn hoofd. Omdat ik te hard gereden zou hebben. En dat gemeten zou zijn met nieuwe laserapparatuur. En toen dacht ik, maar daar krijg ik dan toch een boete van. En ik had eigenlijk helemaal niet gezien waar het bericht vandaan kwam. Maar het kwam uit Marokko. En de betaallink was natuurlijk ook hartstikke nep. Daar stond .inc in plaats van .aw of .com. Het was .inc. Toch zijn er weer hele volkstammen natuurlijk geweest. Die
0: netjes
1: hebben.
0: Netjes, wat erg.
1: Ja, dus er kwam een speciale waarschuwing van het OM en van het Korpspolitie. Van mensen, klik niet op die link, klik niet op die link. Er waren ook heel veel mensen die echt geen idee hadden waar de rest van het eiland nou zo'n paniek over had. Want het lijkt er dus op dat het alleen maar naar iPhones is gestuurd via iMessage en niet naar Samsung. Toen raakte iedereen weer in paniek. Oh nee, is mijn telefoonnummer verkocht aan Marokko? En zo ging dat nog even door. Maar wie niet op de link heeft geklikt is safe.
0: Ja, nou ja, gelukkig maar. Ja, je moet ook nooit zomaar op. Weet je, als je. Ik snap dat niet. Je hebt toch een bepaald soort voelsprieten ook wel, toch? Dat je denkt van ja, maar dit is wel een beetje apart, een beetje verdacht. Mensen zijn soms zo of snel opgejaagd of toch nieuwsgierig. Dat ze dan. Ja, het is maar één klik en je bent gewoon de lul. Sorry.
1: Nou,
0: Sjaak.
1: De Sjaak. Ja, en weet je, het is natuurlijk ook makkelijk. Hè? Het is. Zondagavond, je bent misschien een beetje moe aan het eind van je weekend. Je ligt misschien al lekker in bed. Je krijgt die WhatsAppje of die sms en je denkt, ja jeetje, ik had inderdaad wel keihard gereden daar vorige week.
0: Dat geldt bijna voor iedereen. Ja.
1: Dat weet je, er is echt niemand hier die niet eens een keer te hard rijdt. Alhoewel er volgens mij meer zijn die vaker te zacht rijden dan te snel.
0: Ja.
1: Maar het is natuurlijk voor heel veel mensen, als je even niet zo bij de pinken bent, is het heel makkelijk om het te geloven en erop te klikken. Maar weet je, ik ben niet zo snel van betalen. Dus ik dacht, en toen ging ik pas lezen.
0: Ja,
1: en toen
0: zag
1: ik, oké, het is nep. Maar hahaha is meestal wat ik zeg als ik een rekening krijg. Dus nu ook. en ik was veilig. Maar er zijn echt heel veel mensen op het eiland die dus wel degelijk geklikt hebben. En laat maar hopen dat mensen sisser afloopt. Het was wel fijn om te zien dat en het OM en het Korpspolitie echt heel snel waren met de waarschuwing van mensen niet klikken.
0: Ja.
1: Merk het aan met spam. Gooi het gewoon weg. Alleen het is eng dat het zomaar boem in je telefoon, in je berichten komt natuurlijk.
0: Ja,
1: je bent eigenlijk een e-mail gewend, niet een sms.
0: Nee, precies. Nou ja, goed, voor het geval ze Curaçao ook nog in de planning hebben staan, dus mocht je dit horen, wees gewaarschuwd. Nergens op klikken.
1: Wees gewaarschuwd. Ja. Nee, we gaan niet aan Marokko betalen en we hebben ook niet hard gereden.
0: Nee, exact. Hey, dat was hem zover?
1: Dat was hem. Hij is helemaal klaar voor vandaag.
0: Oké, nou dan wens ik jou en de rest van Aruba een heerlijke week toe, Angela. En dan bellen we volgende week weer.

Michael Bublé en Everything hoor je hier natuurlijk op Paradise FM. Zeg, heb jij echt zin in een heerlijk Surinaams diner voor twee? Gewoon even het allerlekkerste Surinaamse eten op het eiland proeven? Oh, het kan bij ons, hè? Tenminste, je maakt er kans op, laat ik het zo zeggen. Als je meespeelt met de muziekquiz vandaag, ik geef een diner voor twee weg bij de kleine Hindoestaan. En zometeen nog één keer voor jou de kans om mee te spelen met de muziekquiz.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscurazao.com.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.

schulden aan leningen voor Curaçaose landbouwers en vissers. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credits Curaçao hebben het Agrifonds herintroduceerd. Er is bijna 1,4 miljoen gulden aan voordelige financiering beschikbaar voor lokale ondernemers in de landbouw- en visserijsector. Dankzij een subsidie van het ministerie van ruim 400.000 gulden kunnen ondernemers lenen tegen een gunstige rente van slechts 2% in plaats van de gebruikelijke 9,95%. Per ondernemer kan maximaal 100.000 gulden worden aangevraagd voor investeringen in onder meer apparatuur, vee, irrigatie en visserijmateriaal. Ook krijgen leners de eerste 6 maanden gratie op de aflossing. Daarnaast wordt een deel van het budget gebruikt voor de Agribusiness Academy om ondernemersvaardigheden in de sector te versterken. Deze training in samenwerking met landbouwcoöperatie FKUP duurt 11 weken. Agrarisch ondernemers leren een zakelijk plan op te stellen en hun bedrijf te versterken. Na afronding van de cursus komen deelnemers eveneens in aanmerking voor een lening tot 100.000 gulden. Volgens minister Middelhoff moet het fonds de lokale voedselproductie stimuleren en de voedselzekerheid van Curaçao vergroten. En de 18-jarige Curaçaose atleet

0: Zion Sambo heeft gisteren een knappe prestatie geleverd tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum. Sambo kwam in de categorie onder 20 jaar uit voor de vereniging Rotterdam Atletiek. Op de 100 meter wist het Curaçaose talent zijn serie te winnen en de gouden medaille te pakken. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Hallo. Niet rennen bij het zwembad.
4: Zwembad? Dit is Building Depot. Spaar heel september voor een gratis dagpas van Kunuku Aqua Resort. Bij iedere besteding van 75 gulden ontvang je de zegel. En iedere week zijn er nieuwe bonusproducten waarmee je nog sneller spaart. Kaart vol met 20 zegels? Dan is de dagpas van jou. Inclusief 5 coins voor eten en drinken. Inwisselen kan tot de kerstvakantie. Shop, spaar en splash.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Zaterdag 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
4: Met zometeen Pharrell Williams na Hathaway.

0: in ieder geval op een diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. Hartstikke lekker Surinaams eten, ja. Ik hoor van verschillende mensen. En dat zijn ook echt mensen die de Surinaamse keuken en erg waarderen, maar ook heel goed kennen. Dat dit wel echt de plek is op het eiland waar je moet gaan eten als je Surinaams eten lekker vindt. Nou, ik zou zeggen, luister eventjes mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Het is geen gitaarsolo, nee. Maar oh, wat is het een heerlijk basloopje. En een hele herkenbare. Dat zie ik in de app ook al terug. Ik zie een hoop goede antwoorden. Mocht die van jou daar nog niet tussen staan, dan zou ik zeker eventjes appen via de Paradise FM-app. Van welk nummer en van welke band is deze gitaarsolo? Oftewel dit basloopje. Mocht je het goed hebben, dan spreek ik je misschien zometeen en maak ik jou wellicht blij met een lekker diner voor twee bij de kleine Hindoestaan.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Ja, ja, wie oh wie gaat er vandoor vandaag met dat heerlijke diner voor twee bij de kleine Hindoestaan? Ik ben er zelf nog steeds niet geweest. Ik ben het al heel lang van plan. Ik roep het ook iedere keer als we hem weggeven. Dan zeg ik, nou, nu ga ik echt. En dan, ja, dan komt het er toch weer niet van. Ik weet niet waarom, maar het gaat zeker een keer goed komen. Maar ik ga sowieso vanavond iemand blij maken met dat lekkere diner voor twee daar bij de kleine Hindoestaan. En ik heb Hugo aan de lijn. Een hele goede avond, Hugo.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond. Ben jij een beetje een liefhebber van lekker Surinaams eten?
2: Ja, ja, zeker. En ik ben er nog niet geweest. Ik
1: ook
2: zag toevallig op Facebook ook dat zij een snoekertafel hebben. Dus dat lijkt me ook wel leuk.
1: Dat
2: misschien
1: klopt.
2: Kan ik het combineren.
1: Ja, dat kan zeker.
2: Er was wel een zaadje geplant waarbij ik dacht, ik moet er toch binnenkort een keer heen. Dus ja.
1: Ja, ik hoor dus ook echt van iedereen die daarheen gaat. En een aantal collega's zijn er inderdaad ook al geweest om lekker te gaan eten en een leuk filmpje te maken daar. Die hebben inderdaad ook eventjes een balletje getikt daar zo. Dus, en die waren ook helemaal fan. En dat hoor ik eigenlijk alleen maar.
2: Ja, nou ja, geweldig.
1: Ja, het is...
2: Ik hoop dat ik kan gaan kijken.
1: Nou, laten we eens eventjes kijken of je je blij kan maken met deze heerlijke prijs. De muziekquiz van vandaag. Nog één keertje, dit was hem.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ja, lekker hè, klinkt die.
2: Ja, ja, ik dacht van You Can Call Me Elle van Paul Simon.
1: Even checken. If you be my bodyguard, I can be your lawn. Ah, ja, zeker.
2: Dit is hem, hè?
1: Dit is hem. Oh, ik vind dit zo'n ontzettend lekker nummer. Echt. Dit nummer heb ik een hele mooie herinnering. Dat is namelijk dat op een Sinterklaasavond, toen gingen wij thuis, ik was nog heel klein, een soort bonte avond doen. En toen deden mijn vader en mijn broer, die deden dit liedje. Dus als ik eraan denk, als ik dit hoor, zie ik altijd mijn vader met zijn soepele 70s knietjes dansen op dit nummer.
2: Kijk eens aan. Ja, het is natuurlijk ook, ik ben zelf 40, maar het is zelfs nog van toen ik heel klein was.
1: Ja.
2: Dus het is wel een oud nummer, maar ik ken het ook uit mijn jeugd. Het
1: ja.
2: is ja, een heel bekend nummer.
1: Ja, ja, ja, precies. Ik denk dat onze ouders dit gewoon draaiden vroeger thuis. Is toch geweldig?
2: Ja, ja.
1: Nou, heerlijk. Het is niet alleen een heerlijk nummer, maar je hebt ook een heerlijk dinertje voor twee verdiend bij de kleine Hindoestaan. Dus ik zou zeggen,
2: geweldig.
1: Kom binnenkort langs, dan krijg je de bon en dan mag je zelf eventjes aan gaan schuiven daar.
2: Hartelijk dank.

Call Me El. En dat was het antwoord op de vraag van vandaag wat betreft de muziekquiz. En daarmee kon ik Hugo blij maken met een lekker diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. Hij wilde er al graag heen en nu gaat hij ook nog. Morgen hebben we weer een nieuwe muziekquiz. En dat betekent ook weer een nieuwe prijs die we weg gaan geven. En dat is met recht een nieuwe prijs. Een eerste morgen. Dus ben jij nieuwsgierig wat we morgen voor nieuws gaan weggeven? Dan moet je zeker lekker blijven luisteren naar Paradise FM. Dat moet je sowieso. Nou ja, je moet helemaal niks. Maar dat wil je. En dat snap ik ook. Ik wens je een heerlijke avond toe. Ik ga er van tussen. Ik laat je achter met Pato Banton en Baby Comeback. En dat doen we ook zeker. Ik kom gewoon weer terug. Morgen om 4 uur zit ik hier weer. Tot dan.

0: 19 september organiseert Grand Windsock Ocean Club de eerste editie van het Bonaire Flavor Festival. Waar alles draait om proeven, ontdekken en ontmoeten. Geen traditioneel diner aan tafel, maar een levendige avond. Waarbij je op verschillende plekken culinaire creaties, mooie wijnen en spannende cocktails kunt ontdekken. De Gary Francisco Jazz Band zorgt voor de perfecte sfeer. Tickets kosten $25, inclusief 2 consumptiemunten en een welkomstdrankje. En zijn verkrijgbaar bij Grand Windsock Ocean Club. Het Bonaire Flavor Festival start om 5 uur.
1: Coco's Beach, de

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Vroeger dronken die biertje.

0: ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhoff en Credit Curaçao hebben het Agrifonds opnieuw ingevoerd. Bijna 1,4 miljoen gulden is beschikbaar voor landbouwers en vissers. Ze kunnen maximaal 100.000 gulden lenen tegen 2% rente met 6 maanden uitstel van aflossing. Het fonds moet de lokale voedselproductie en voedselzekerheid versterken. De 18-jarige Curaçaose atleet Zion Sambo heeft bij de Nederlandse kampioenschappen voor teams in Hilversum goud gewonnen op de 100 meter. Sambo kwam uit voor Rotterdam Atletiek in de categorie onder 20 jaar. Hij won zijn serie. Op de 400 meter finishte hij gisteren in 50,33 seconden. Dan internationaal nieuws. Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd. De medewerkers protesteren tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens het bezoek van een hindoeïstische groep. De uitbater erkent dat de groep minder contact met vrouwen wilde. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, kondigt een onderzoek aan. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff meldt vooruitgang na bezoeken aan Kiev en Moskou. Volgens Witkoff komt hervatting van de vredesonderhandelingen dichterbij. Hij zegt dat extra gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten worden gepland. Ook Jared Kushner bezocht president Poetin en president Zelensky. De Franse president Emmanuel Macron vraagt de Europese Commissie om een wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dat blijkt uit een brief aan voorzitter Ursula von der Leyen. Macron hoopt het verbod in te voeren voordat zijn tweede ambtstermijn volgend jaar afloopt. Ook Nederland overweegt een verbod. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Tril Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.